so carelessly there. There's a limit to your care.

0: Goedemorgen.
1: BNL Nieuws.
2: De Belgian Cats, de Belgische basketvrouwen, starten het WK in Duitsland met winst. Ze klopte Turkije met 89-75. Emma Meeseman en Julie Valo scoorden het meeste punten. De volgende wedstrijd is zondag tegen Puerto Rico. Geen Oekraïnse luchtaanvallen tijdens het bezoek van Amerikaanse gezant in Moskou. Dat belooft de Oekraïnse president Zelensky. Hij vraagt van Rusland wel hetzelfde, zodat de onderhandelaars veilig kunnen landen en alle ruimte krijgen voor gesprekken, zegt hij.
3: Ну, Росія має дзеркальне забезпечити тишу без її повітряних ударів на той час, який потрібен для проведення цих перемовин і вирішення логістичних питань, які пов'язані з цим американським візитом.
2: Rusland heeft nog niet gereageerd en bevestigt ook niet dat de VS gezanten komen. De man die donderdag in Brussel-Zuid is opgepakt met een geladen Kalashnikov is aangehouden voor verboden wapenbezit en lidmaatschap van een criminele bende. Douaniers hadden hem opgemerkt omdat hij zich zenuwachtig gedroeg en een controle wilde vermijden. Het wapen zat verstopt in zijn sporttas onder baby en

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt chez Lamine.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Goedemorgen.
2: BNL Nieuws.
3: Staatsbank Belfius moet in november voor de rechter komen omdat ze een slachtoffer van phishing niet meteen hebben terugbetaald. Het is de eerste keer dat een bank daarvoor terecht staat, schrijft de Tijd. Een vrouw verloor 100.000 euro nadat iemand zich aan de telefoon voordeed als een medewerker van Cardstop. In principe moeten banken slachtoffers meteen terugbetalen als ze niet duidelijk instemden met een transactie. Bij een Russische aanval in het oosten van Oekraïne zijn zeker 4 mensen omgekomen. Er raakten ook enkele mensen gewond. De aanval komt net voor het bezoek van 2 Amerikaanse gezanten aan Moskou dit weekend. Ze komen met een plan om de oorlog te beëindigen. De Oekraïnse president Zelensky zei gisteren nog dat Oekraïne tijdens dat bezoek geen aanvallen plant en vroeg van Rusland hetzelfde. In het zuiden van Frankrijk zijn opnieuw mensen geëvacueerd door een natuurbrand, niet ver van de Spaanse grens. Het vuur verspreidt zich wel trager, maar is nog niet onder controle. De brandweer zet ook blusvliegtuigen in. Het is in de regio droog en erg warm, tot 40 graden. Het Westnijlvirus rukt op in Europa. Er zijn nu al meer dan 1000 mensen besmet, 5 keer zoveel als vorige maand. In ons land zijn alleen besmettingen bij dieren bekend. Als je besmet bent, kan je hoge koorts krijgen, al is het virus niet heel gevaarlijk. Je krijgt het vooral via muggenbeten. Club Brugge komt voorlopig mee aan de leiding in de hoogste voetbalklasse. De landskampioen ging bij Lommel winnen met 0-1, wel dankzij een own goal. En op de US Open tennis gaat Elise Mertens naar de tweede ronde van het dubbelspel. Ze versloeg met haar Russische partner, onze landgenote Hanna van de Winkel, met haar Oekraïense partner in 2 sets. De zon komt er stilaan overal door en we halen 21 graden vanmiddag. Het blijft droog. Morgen is nog iets zachter, tot 25 graden, met afwisselend zon en wolken. Daarna stijgt de kans op wat gedruppel.
2: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Met lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: Goedemorgen.
1: BNL
2: Breakfast in June Street
1: met Bart Das.
3: Breakfast in June Street. Ja, de zomer is gedaan en de gewone programmatie is er weer. Breakfast in Dune Street, live in de studio. Een mooie mix van, excuseer, Ghanese gospel, Nepalese rock, Belgische jazz, Amerikaanse soul, Noorse pop, Duitse indie punk, Belgische experimentele muziek, Britse folk en postpunk. Voilà, als dat geen mooi om muzikaal ontbijt is hier op een zaterdagochtend. En beginnen doen we met die Ghanese gospel. Een van mijn leerlingen schreef in een van zijn schrijfsels, want ze moeten al meteen schrijven voor mij, dat hij van muziek houdt. En ik zeg van, hoe zit dat in de familie? In het Engels uiteraard. En zegt van, ja, want mijn vader, dat is een zanger. Een Ghanese zanger. Minister Andy Frimpong. Ik zeg, oh, dat ga ik toch even in mijn lijstje zetten. En die Andy Frimpong, die Ghanese gospel minister, zal ik maar zeggen. Wel, die klinkt dus zo. Goedemorgen, dit is Breakfast in Dune Street.

vindt deze Aurora de Casa vind je op de compilatie Ghana, uitgebracht in 2017 door My Lord Entertainment. Aurora betekent heer of god. Aurora de Casa kan vrij vertaald worden als de heer zal spreken. En ik had ook iets Nepalees beloofd, inderdaad. The X Band. The X, dat is een Nepalese band opgericht in 1992. Ze waren eventjes gestopt, want ja, als je even moet gaan studeren, dan heb je even geen tijd om in de band te stappen. Maar dus dat is ondertussen wel in orde gekomen. En Shira Barima, dat is een van de bekendste. Die klinkt zo.

Maar Chira betekent, Chirabari betekent Tea Garden. Chia, tea. Dat kan wel. Er bestaat ook nog een unplugged versie ergens. Een akoestische Kripa unplugged versie. Het nummer dat we net hoorden heeft toch een behoorlijke cultstatus binnen de Nepalese rock scene. En daar kunnen ze wel wat muziek gebruiken ondertussen, dat denk ik wel. Louise van Heuvel is een Nederlandse bassiste en componiste die vanuit België actief is in de hedendaagse jazz. En het zal niet de laatste keer zijn dat we een beetje jazz horen hier. Louise van den Heuvel hier met haar project Sonic Hug zingt hier... Innerland. En Innerland, dat gaat over een relatiebreuk en het verliezen van geborgenheid. Louise van den Heuvel, jazz, Innerland. Was on a mountain.

Mensen worden al wat ouder, dan heb ik het zeker niet over de jonge Louise van den Heuvel. Maar heb ik het eerder over, inderdaad, Lionel Richie. Lionel Richie die moest even passen onlangs. Moest even zeggen van het gaat mij niet. Moest de stage verlaten. Natuurlijk niet figuurlijk, maar spreekwoordelijk. En ik heb een nummertje gevonden uit het album In The Pocket van 1981. Het laatste Commodores album waarop Lionel Richie als lid van de groep te horen was. Het is een vrij onbekend nummer en daarom dat ik hem draai. Want dat is een beetje toch de opdracht van BNL. Dat wij wat muziek draaien die nergens anders hoort. Of toch minder hoort op een ander. Maar bij ons zeker plaats heeft. James Anthony Carmichael en Commodores. Zij produceren samen dit wat onbekendere nummer. Lucy, een van de laatste die Lionel Richie zong als lid van The Commodores of One Commodores. Lucy.

Zimmermann en Bjørn Eidsvåg. Ik tak i takt med dig. Ja, Zimmermann en Bjørn Eidsvåg. Dat zijn Noorse muzikanten. De Noorse singer-songwriter Amon Zimmermann Berezen is geboren in 2000, dus nog een jong gast. Die zingt hier met een oude trouwe, een gevestigde waarde daar in Noorwegen, Bjørn Eidsvåg. I takt met Dick verscheen op 21 augustus 2026. Dus dat is vrij recent. Op het eerste zicht lijkt het een liefdesliedje. Maar Timmerman heeft dan uitgelegd dat het eigenlijk geïnspireerd is door zijn relatie met muziek. Zijn muzikale ontwikkeling horen we hier. En dus de opbouw is ook bewust chronologisch. Dus Timmerman begint het verhaal en Eidsvåg de gevestigde waarde. Wel, die zingt de latere hoofdstukken. En daarmee ontstaat dus een soort muzikale dialoog tussen een jonge artiest aan het begin van zijn carrière, dat zal wel, en een gevestigde Noorse legende. In Noorwegen hebben ze wel wat te verduren gehad de laatste tijd, maar een toekomst lacht hen wat breder toe met een nieuwe koning. Vandaar dus deze uit Noorwegen, inderdaad, die I takt met Dick, inderdaad. En dit is Belgisch. Ik had er gewoon even zin in, want dit is gewoon beestig goede muziek. Ik hoop dat ze bezig zijn aan een album. Dit is Lupa Gang Gang 3W.

Ja, dat is een Brussels collectief dat zichzelf een beetje muzikaal plaatst tussen experimentele pop, post-jazz, jazz-fusion, R&B, funk en indie. Ze omschrijven hun muziek zelf als moeilijk in één genre onder te brengen. Dat zal wel, maar blijft wel een heel mooi genre. Laat het gewoon Lupa Gang Gang genre noemen. De groep heeft ondertussen al wel wat uitgebracht. Wat EP's zoals Stalingrad, Urban Detox, Dopamine, Overdose, Live at La Source. En dit is een singeltje van onlangs nog. Maar ik hoop dat ze, zoals ik al eerder zei, met een album bezig zijn. En ik geloof wel dat het zo'n beetje is, als ik zo tussen de regels lees. Dit is Duits, dit is High Spencer, Alle Sagen Das. Dat is een Duitse indie punk rock band uit Osnabrück, onze High Spencer. Opgericht in 2012, dus dat is nog niet zo erg oud. En de band bestaat uit 5 muzikanten en zij combineren indie, pop, rock en punk. Dus ideaal voor deze lijst van vanmorgen. Alle Sagen Das. Het album draait rond een heel interessant thema, hoor, waar dit vandaan komt. Dit komt uit Imani. En Imani, dat is een paar weken geleden uitgebracht, op 21 augustus. Dus vrij recent dus. Alle Sagen, dat staat dus op die langspeler Imani. En dat draait rond ambivalentie, hoop en twijfel, heimwee en verlangen, melancholie en euforie, die bestaan altijd naast elkaar. Dat zeggen ze toch zelf. En dat zal dan wel zijn, zeker. Alle Sagen Das.

0: dan zal het zo zijn. Alles zagen, dat is van Hi Spencer. Interpol heeft ondertussen iets nieuws op de wereld losgelaten. Maar dit is toch een klassieker. Stella Was a Diver and She Was Always Down. Komt uit hun debuutalbum van 2002, Turn on the Bright Lights. En een bijzonder leuk detail over de opname van dit nummer. Stella Was a Diver and She Was Always Down. Is dat de eerste zin van het nummer ontstond doordat Paul Banks, de zanger, tijdens de opname met zijn mond vol ijs aan het improviseren was. En Peter Kates, de producer, vond dat interessant genoeg om dat uiteindelijk in de opname te laten zitten. Stella, waar ze ook is. She was a diver and she was always down.
1: Stella was a diver and she's always down.

We horen hier Jesse Reed met de Franse muzikant Adrien Lager. Die Jesse Reed is een Britse singer-songwriter uit Shropshire. Een vrij sterke folk-invloed hoor je hier. Dus een singer-songwriter met het nummer Beauty in the Sadness, dat als single uitkwam op 14 november 2025. Onthoud die naam. Beauty in the Sadness. We blijven in Groot-Brittannië. Dit is niet een singer-songwriter song, maar dit is gewoon een pure, hoe zal ik het zeggen, hoe wordt het omschreven? Inderdaad, folk-punk. Folk-punk bestaat dat absoluut en dat is bijzonder leuk om naar te luisteren. Dit is Devil's Basement van Shanghai Treason. Als ik me niet vergis, dan staat hij onder deze schuif. Voilà, genieten en het uitschrijven en dansen. Dat kan nu wel, het is al bijna 10 uur. Het is nog altijd Breakfast in Dune Street.

Shanghai Trees in Devil's Basement en dan maak ik het helemaal wat zachter. We moeten helaas moeten afscheid nemen van Cassandra Wilson, een van de mooiste jazz en blues stemmen die ons te beurt vielen hier op in dit aardsparadijs. Cassandra Wilson zou op 4 december 71 jaar worden. Dat is net niet gelukt, maar we hebben haar muziek gelukkig nog. En dit is een hele mooie cover van een Sting-nummer. Dit is Fragile, dit is Cassandra Wilson.

Goed, eigenlijk hebben de Beatles op 6 juni 1962 al verschillende songs opgenomen. Maar producer George Martin is niet echt tevreden over wat daar is vastgelegd. En daarom roept hij de band 3 maanden later opnieuw bij elkaar voor een eerste officiële sessie in de Abbey Road Studios van platenmaatschappij EMI. En dat is precies 64 jaar en 1 dag geleden. Tijdens die nieuwe poging worden onder meer Love Me Do en Please Please Me vastgelegd. Bij wijze van voorbereiding heeft de groep eerst een 3 uur durende oefensessie ingepland in Studio 3, waar ze 6 nummers telkens opnieuw achter elkaar spelen tot ze er niet meer bij nadenken. En dit keer weet het resultaat Martin wel te bekoren. Bovendien is er in vergelijking met die eerste sessie nog een belangrijk verschil. Drummer Pete Best is intussen vervangen door een nieuwe kracht met wie de rest van de band vandaag voor de eerste keer samenspeelt. En dat is Ringo Starr. Van Love Me Do worden 16 versies opgenomen. Met John Lennon op mondharmonica en de stem van Paul McCartney prominent vooraan tijdens het refrein. Het nummer zal de volgende maand pas als eerste single van de Beatles worden uitgebracht met P.S. I Love You op de omkant. Het plaatje had de 17e plek van de Britse charts. Lang niet kwaad voor een eerste probeersel, maar uiteraard erg flauw in vergelijking met de hits die niet veel later zullen volgen. De opname van die sessie in Abbey Road zullen pas in 1995 verschijnen op Anthology 2, de eerste van 3. De eerste van een reeks dubbel cd's, van 3 dubbel cd's dus, met archiefopname van The Fab Four. Love Me Do, dat zou wel. En nog een hele fijne zaterdag. Graag tot volgende week. Ciao, ciao.

0: Culture coded.
1: When the day comes alive,

0: Culture Coded. It's only rock and roll.
1: Ja, wel, we hebben een nieuwe Culture Coded, een nieuw seizoen en ook nieuwe gasten. En we gaan direct gewoon met een heel staffe gast beginnen. Staffe gasten. In de 80's waren zij een band die zelfs in de top 30 gestaan hebben van de BRT. Vrijaf. Iedereen kent ze die in die periode naar Vrijaf of naar de BRT 30 luisterde. Goedemorgen, Smoets.
2: Goedemorgen.
1: Guy, hoe gaat het met jou?
2: Heel goed. Heel goed. Behalve een beetje pijn aan de knie.
1: Zijn dat problemen voor de tour dat jullie opnieuw
2: gaan doen? Nee, helemaal niet. Dan springen we nog gelijk vanuit.
1: Ja, ik heb jullie vorige week gezien in Breakout. Ik moet oppassen dat ik niet zeg Brekend. Want daar hebben jullie ooit ook gespeeld, hè, Brekend.
2: Ja, ja, we hebben ook gespeeld.
1: Hoe vonden jullie vorige week Breakout, het optreden zelf?
2: Ja, viel helemaal best mee, hoor. Ja. We waren content, want we hadden met de nieuwe band eigenlijk maar drie keer gerepeteerd.
1: Drie keer?
2: Goed meegevallen.
1: Ja, maar je hebt ook wel goede muzikanten bij, hè?
2: Ja, dat wel. Daar ben ik heel content van.
1: Dus ja. Guy, we zijn hier voor de Smoets een beetje te eren, toch? Hè? Hoe lang bestaan jullie al?
3: 40? Langer.
2: Ja.
3: Ik denk dat we oorspronkelijk gestart zijn rond 1978,
1: 79. 78, in 76 is de punkperiode begonnen. Ja. 78 zo, ja.
3: Ja. Maar in het begin was dat natuurlijk heel amateuristisch. Ik en Guy zijn eigenlijk samen begonnen. Mm. En toen hebben we wat gerepeteerd.
2: Guy en ik moest zeggen, volgens mij.
1: Ja, klopt.
3: Guy en ik.
1: Ja, Guy en ik.

0: Nee, jullie zijn ook nooit geen Schoutsband geweest of zo. Wat bedoel ik daarmee? Jullie komen niet vanuit de Schouts of zo?
1: Nee.
0: Samen,
1: nee.
0: Want soms zijn er ook zo van die bands die dankzij de Schouts bekendheid krijgen.
2: Ja, nee. Ik ben bij de Giro geweest. Jos is nooit nergens bij geweest.
3: Jawel, correct. Ik moet hem nu even correct zijn. Ik ben ook bij de Giro geweest.
2: Eén een dag?
3: Twee, een paar maanden, denk ik.
0: Toch, ja. Ik ben ook ooit bij de Giro geweest. Ook maar even vijf maanden of zes maanden of zo.
3: Maar het was niet mijn ding.
0: Nee. Dat hebben we toch al iets gemeen vandaag, hè? Ja. En Guy, was dat jouw ding, Giro?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik luister niet graag naar iemand.
0: Dan heb je
2: die me zegt van je moet dit of je moet dat doen, dat pak bij mij.
0: Dan hebben we al twee dingen gemeen. Oh, dat is fantastisch. Nee, maar dus 78 beginnen jullie dan. Ik kan me voorstellen dat ergens in een kelder was.
3: Ja, bij mij thuis eigenlijk.
2: Daar zijn we begonnen. Toen zijn we naar het jeugdatelier. Of was er nog weer? Zijn we toen gegaan. En toen zijn we bij een heel vriendelijke Italiaanse meneer. Toen hebben we eerst de varkenstal of wat dat dan was. Helemaal opgeruimd. En daar zijn we toen komen repeteren. Ja. Dat was wel heel grappig. Maar die zat er 's morgens ook. Of wanneer we eraan kwamen zo. Tamelijk gezette mens. In zijn singletje. Zo. Hey jongens, goed gerepeteren!
0: Was voor grap. Ja, zalige tijd, hè?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Mensen waren toen ook nog veel socialer, denk ik. Maar hebben ze ooit van jullie schik gehad in Neerhoeteren? Want de Brassers bijvoorbeeld, ja, Hammond, dat was de andere kant. Daar hadden ze allemaal schik van de Brassers. Maar van jou hebben ze nooit geen schik gehad, denk ik.
2: Nee, eigenlijk niet. Maar ik moet eerlijk toegeven, ik weet niet of Jos, als ik naar Neerhoeteren ga, ik ken weinig mensen, maar de mensen kennen mij. Dat was wel grappig zo.
0: Ja.
2: Nee, we zijn er eigenlijk altijd wel een beetje op handen gedragen.
0: Ja?
2: Ja, toch wel.
0: Iemand die daar veel meer op handen gedragen wordt, denk ik, dat is Stefan Evers, toch? Hè?
2: Oh, dat geldt wel voor hetzelfde.
3: Ja, natuurlijk. Hij is wereldkampioen.
2: Ja, dat is iets anders.
3: Hè. En Neerhoeteren is altijd de thuisbasis geweest van crossers, hè?
0: Ja,
3: motocross.
0: En hij is ook iemand die hier 3 jaar programma gedaan heeft bij Benelux nog.
2: Ah ja.
0: Ja, ja. En hij is ook een heel...
3: Ik weet niet of je zijn onkel kent, Jeff Theus.
0: Ja, tuurlijk, ja. Maar ik denk ook dat hij wel jullie muziek graag hoorde. Want Stefan is een muziekliefhebber. En ik weet dat hij de beste vriend is van Maurice Engelen van Pragakan.
2: Ja, dat wel.
0: Dus ik moet eens gaan kijken op zijn lijst dat hij ooit eens moet. Misschien toch wel gedaan.
2: Ik heb wel een schoolfoto van hem. Ja? Samen met.
0: Mm. Oké, maar ja, we zijn hier om over de smoets te praten. Hè. Ja. Dan begint dat. Ik kan me voorstellen dat je in het begin ook alles zelf moet doen. Je gaat dan hoogstwaarschijnlijk repeteren, cassettejes opnemen.
2: Ja.
0: Dan op een bepaald moment komt hoogstwaarschijnlijk iemand van de band af. We moeten met de Humo's Rock Rally meedoen.
2: Ja.
0: Hebben jullie daarmee meegedaan?
2: Hebben we 1 keer meegedaan, ja. En die vergeleken ons toen met Department S. Was
0: ja,
2: Spik daar.
0: Ja.
2: Omdat, maar voor de rest hebben we daar niet veel van overgehouden. De week daarna hebben we meegedaan aan die vacature. En die hebben toen gewonnen.
0: Mm.
2: En toen is alles een beetje in een stroomversnelling gekomen.
3: Ja. Maar we hebben het ervoor ook nog. Het Loffestival gedaan.
2: Ah ja, wel taboe moest je sowieso doen. Ik kwam hier op een LP uit.
3: Met Leo Kaarts destijds. Ja. En we zijn ook bij hem in de studio geweest. Hebben ook wat nummers opgenomen.
2: Trouwens.
3: Hij was toen ook onder de indruk.
2: Ja, want ik weet goed. We hebben toen in Bree gespeeld. Van de eerste keer. En ik sprong van het podium af. En die gast zei rond. Kom jongens, jij mag bij ons nummers komen oppakken. Wat we toen gedaan hebben. Dat is geresulteerd in onze eerste demo. Ook Straight from the Heart op stond en van die dingen allemaal. En via die demo zijn we dus bij de producer afgekomen. Bij Herbie Duchateau. En die heeft toen... Want ik weet nog goed. We zaten allemaal thuis bij mijn moeder in de living. In de goede kamer, gelijk ze zeiden. En die komt binnen. En we hadden voor gezegd, ik hoop dat die niet Straight from the Heart neemt. Maar we zagen dat niet zitten als nummer. Ik hoop dat hij dat niet neemt. En die komt binnen. Zeg ja, we gaan Straight from the Heart pakken. En ik denk, goh, wat nu? Maar hij heeft dat nummer gewoon maar boven zijn mogelijkheden uitgetild. En heeft er

0: hij een nummer van gemaakt.
1: Ja, het is zelfs door Buscemi, denk ik, een remix.
0: Ja, hij heeft daar een remix van gemaakt.
1: Was jij daar tevreden over die remix?
0: Het viel wel mee. Ik dacht dat er meer mee ging gebeuren, maar... Nou, er is een rare mens op dat gebied.
1: Ja, dat is waar. En jij bent ook kritisch, Guy.
0: Ja, moet hij.
1: Ja, want Jos, jullie zijn al van 78 samen. Beschrijf jij Guy Peters als zanger?
0: Als zanger?
1: Ja, maar ook als want hij is de leider van de band, hè. Beschrijf hem eens.
0: Maar we kennen elkaar al vanuit de bewaarschool. Ja.
1: Echt?
0: Ja.
1: Zo lang al?
0: Ja. Ja.
1: En hebben jullie ooit ruzie gehad eigenlijk?
0: Oh jawel.
2: Ja. Komt wel regelmatig eens voor. Maar...
1: Over wat gaat dat dan?
0: Over de muziek eigenlijk weinig.
2: Ja.
0: Ja, weinig. Dan zijn we het meestal altijd over eens. Dus daarom dat we zo goed kunnen samenwerken ook. Hè. Maar voor de rest, over kleinigheden altijd.
2: Ja, dus, ja. Er is dus een periode geweest dat we een aantal jaren geen contact hadden gehad. Ja. Maar dat is toen een beetje rond 84, 85 is het een beetje muzikaal fout gelopen. Dat we een beetje verschillende richtingen uitgingen. En toen zijn we met 3 man tijdelijk vertrokken uit Schmoets.
1: Ja.
2: En we zijn andere mensen. En dan is het nog een tijdje doorgegaan. En naderhand zijn we terug in contact gekomen. Ja.
1: Maar had dat dan ook niet te maken met het succes dat jullie hadden?
0: Ja, dus weet je, je krijgt altijd bepaalde dingen. Er zijn mensen die krijgen wat meer aandacht dan anderen. En sommigen die kunnen daar minder goed tegen. En dan krijg je dat. En dan, ja, weet je, zo'n platenfilm of het een of het ander, die gaan nooit niet met een gezamenlijke groep praten. Die praten gewoon met 1 persoon of 2 personen. En dan, that's it, hè, ja.
1: Want jullie zijn ook naar het buitenland geweest. In Nederland waren jullie ook wel, toch wel, zit daar denk ik heel...
0: Ja,
1: daar zullen, hè, maar zijn jullie ook aan Amsterdam gaan optreden ooit?
0: We hebben toch een ding, ja.
2: De Melkweg.
0: De Melkweg hebben we gedaan, ja.
1: En hebben jullie ook veel Nederlandse interviews mogen doen?
0: Dat kwam, ja, wat die Erik de Zwart heeft nog een keer een interview gedaan. Maar voor de rest, weet ik niet van herinneren.
1: Ja, we gaan het misschien eens hebben over die Straight From The Heart.
0: Ja.
1: Dat is jullie eerste single. Dat was, zoals je juist zegt, een bewuste keuze, denk ik dan. Maar
0: bewuste keuze van de producer.
1: Van de producer.
2: Hij heeft het nummer helemaal gestript, want we hadden daar zo'n beetje een bombastische
0: versie
2: van gemaakt.
0: Dat was niet goed en daarom dat ik ook, dat ik er eigenlijk in het begin dacht van wat gaat dat geven allemaal. Maar hij heeft dat heel goed gedaan.
1: Zo de eerste keer op de radio, waar hebben jullie dat gehoord? Was dat in een auto of
0: nee,
1: zijn jullie speciaal?
2: Straight From The Heart was niet de eerste wat we gehoord hebben op de radio. Dat was Live Is A Merry-Go-Round.
0: Live Is A Merry-Go-Round.
2: En dat was via Tom Vossen.
0: Een demotje al geluisterd. En ik weet nog goed, ik was bij mijn moeder en er langs was een kapsalon. En die had zo, weet je, zo'n grote radio, zo'n ouderwetse. En dat had ik toen opgezet en daar heb ik dat voor de eerste keer gehoord. Het was Live Is A Merry-Go-Round, ja.
2: Ja, dat is natuurlijk spannend, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ik weet nog goed dat Jos zei in het begin, als ik maar 1 keer op tv kom, dan is het mij goed. Ondertussen waren we toch al wat dikwijls op tv gekomen.
1: Ja, dat succes, want jullie hadden ook een manager. Wie was die manager in de tijd?
0: Dat was Jan van Malder. Was eigenlijk ook een ingeweken Limburger die in Brussel woonde. Want dat was tot nu toe eigenlijk onze beste manager, Boeker ook. Boeker hadden we toen in de mini, geloof ik. Ja. Die deed dat ook wel goed. Ja. Heb ik nog allemaal cassettejes van waar allemaal op staat.
1: Ja, hoogstwaarschijnlijk hebben jullie ook, ja, het kan ook niet anders, in de VUB gespeeld nog. Hè? Want vroeger had je daar iemand, een organisator, die toch elke week, ik heb daar zelfs de Brassers, de Skeps, ik heb daar nog verschillende bands gezien. Dat was dan door de week voor de studenten. Mm. Hebben jullie daar ooit gespeeld?
2: Nee, ik denk het niet.
0: De
2: VUB.
1: Op de VUB?
0: Nee, de VUB. Nee.
1: Dat is wel vreemd natuurlijk, want die man haalde alle talent. Toen was dat ook betaalbaar natuurlijk. Hè, want toen net jullie optraden, vandaag de dag moesten jullie vandaag gedraaid worden op Studio Brussel. Radio 1 en zo, ja, dan zouden jullie misschien ook niet meer betaalbaar zijn. Hè? Want de prijzen die zijn ook maal zoveel gegaan. Hè?
0: Ja, dat is niet te geloven. Want ik viel van mijn stoel af toen ik zag wat een groep gelijk Soul Sister en zoiets vroeg in de tijd toen. Dan eigenlijk was zo'n Belgisch geld, 250.000 frank. Was toch waanzinnig gewoon weg.
1: Ja.
0: Maar ja.
1: Guy, een andere vraag.
0: Ja.
1: Je hebt Guy Swinne, je hebt Guy Peters. De Apache, kennen jullie die? De Apache is zo'n heel grote fan van TC Matic en Arno. Dat is een van de grootste Arno-fans. Hè?
0: Ja.
1: En die noemt ook Guy. En blijkbaar heeft bij Seaside ooit Arno gezegd tegen hem van... Ja, ik vind dat niet zo'n mooie naam. We gaan nu een andere naam geven. En hij had op zijn vest van achter Apache. Hè, want hij was een grote fan van TC Matic. En John Mariaerts heeft gewoon gezegd... we gaan hem Apache noemen.
0: Dat is wel leuk.
1: Maar eigenlijk is het wel grappig dus. Want ja, je hebt Guy Peters, je hebt Guy Swinne. Hè, dat Arno...
0: Daar wil ik nog iets over zeggen. Normaal.
1: Ja. Ja.
0: Ik had een lief in de tijd, die heette Vivian.
1: Ja.
0: En Guy Swinne had ook een
1: Vivian. Ja, Vivian.
0: Ja. Ook Vivian.
1: Ja, ongelooflijk. Het is eigenlijk onvoorstelbaar toch, hè, zo'n dingen. Dat is toch geen toeval?
0: Ja, ik weet niet. Als jij het zegt. Allemaal zijn, hè.
1: Alright. Zullen we eens even naar muziek luisteren?
0: Ja, is goed.
1: Slate van The Heart.
0: Oké.
1: Hier komt hij. Welkom, heren.

0: Straight from the Heart. Ja, Guy en Jos, van dat nummer word je toch vrolijk?
1: Oh, dan ben ik blij dat je dat zegt.
2: Dan ben ik blij dat je dat zegt.
0: Maar is dat,
2: ik word er ook vrolijk van nu, Nick.
0: Want dit is toch echt een song die vandaag de dag ook nog altijd in de sportprogramma's van Radio 1 gedraaid wordt.
2: Weet je, dat is een uptempo nummer. En die riddel erbij van de keyboards. En dat, ja, dat is inderdaad, like je zegt, opwekkend.
0: Ja, want wat zijn de reacties van de jeugd? Praten jullie wel eens met jeugd over de
2: ja, sport? Ja, er zijn er nu meer en meer die terug zeggen, oh, dat vind ik wel goed. Dan kijk ik dan op Facebook of waar die nummers dan gepost zijn. En dan zie je de reactie. Ja, maar ik had die al zo lang. En dan zeggen, oh, ik leer die nu pas kennen. Goed, door jeugd dan, hè. Dat vind ik wel chic.
0: Ja, die naamsmoets, die kan alleen maar van, vind ik, van Maasdijk naar Roeteren zijn. Allee, ik bedoel, in een groep van Hasselt zo, of een groep van Brussel, dat zouden we niet kunnen, vind ik.
2: Nee.
0: Is dat ook iets dat jullie zelf ervan gemaakt hebben?
2: Nee, want die naam was van een wielrenner dan.
3: Dat is een andere naam, de ja. Touch. De Touch, maar die bestond blijkbaar al. En toen waren we in een groep bezig, ja, wat namen gaan we dan nemen? En toen is dat heel raar gelopen. Want ik weet niet of je zit misschien in de wielrennerswereld.
0: Ik
3: zie een t-shirt van Freddy
0: Maartens. Freddy Maartens, die is 76 wereldkampioen. Ja.
3: Ik weet niet hoe we erbij kwamen, maar we kwamen erbij van dat er bestond een Zwitserse wielrenner.
0: Ja.
3: En die heette Uli Schmutz.
0: Oké.
3: En waarom pakken we die niet, die naam Schmutz?
2: In het begin hadden we nog allemaal zo'n naam, die was Uli Schmutz, die was Huppelepup Schmutz. Dat was wel grappig eigenlijk.
3: Maar uiteindelijk, de platenfirma was er niet echt niet opgezet.
2: Nee, die wilde, dat kun je toch niet maken, een Schmutz als vuilgevend.
3: Te moeilijk te schrijven, te moeilijk uit te spreken.
2: We hebben onze dingen stijf gehouden.
3: Maar toen hebben we er niet op toe, want die wou die naam eigenlijk niet.
0: Ja, ik vond het wel iets speciaals in die tijd. Allee, kon dat toch nog?
2: Ik vind dat wel. Nacht tot Nebel is toch ook dat je zegt van dat was toch ook Duits. Zijn er veel Belgische groepen of die een Duitse naam hebben? Ja,
3: maar er werd ook opgeworpen. Als je de naam Schmutz kiest, dan gaat je daar een associatie mee maken dat vieze of agressieve of. En jullie zijn dat niet. Jullie zijn. Ja, dat werd
2: en
3: zo.
2: Als voor dat
3: de naam dekte de lading niet, zeiden.
2: En daarom hadden we ook meestal op het podium smokings aan. Om dat een beetje contradictorisch te maken.
0: Ja. Nu, ik heb jou vorige week op het podium gezien, Guy.
2: Ja.
0: En je had iets op het podium. Een beetje van de zanger van de Sound. Vind ik. Alleen,
2: Adrian Borland.
0: Ja, maar ook. En dat is dan Belgisch. Marcel van Tilt.
2: Ah, zo. Nu, mijn broer. Als je die had gezien. Waren regelmatig mensen die verwarden Marcel van Tilt met onze Carlo.
0: Ja.
2: Omdat die altijd die bril op
0: en
2: haar ongeveer.
0: Ja.
2: Ja, dat was wel grappig.
0: Maar ik weet ook dat jij de allure had van de Sound.
2: Ja.
0: Ik kan niet zeggen de stem, maar wel hoe dat die sommige dingen deed op het podium.
2: Ik vind From the Lion's Mouth een prachtige cd. 100%.
0: Hebben jullie ooit op Seaside gespeeld?
2: Nee.
0: Want ze hebben daar ooit gespeeld, hè? Ik heb ze ooit gezien op Seaside.
2: Ja, het schijnt, ja.
0: Ja. Jullie hebben wel Breakend gespeeld. Was dat toen met de Smits?
3: Want nee, ervoor.
2: Ja, daarvoor, ja.
0: In 83 is het dan geweest. Ja, ja, hè? Oké. Okay. Met wie hebben jullie toen op daar een podium gestaan?
3: Dat was toch wel een gevarieerd podium. Snowy White. Peter Koelewijn.
2: Ja, we hebben wel twee keer gespeeld, Jos.
3: Ja, ene keer was er als winnaar van het...
2: Dat was met Peter Koelewijn toen. Ja. En de tweede keer, dat weet ik nog niet meer. Of dat met de Skeps waren, weet ik niet.
0: Hebben jullie met Goede Doel gespeeld? Toen de Skeps daar ook speelde. En dat was een heisa. En Blank van Limburg had die man van het Goede Doel
2: iets tegen
0: de fans van...
2: Ik zat toen langs de bassist van de Skeps, Berg.
0: De Berg, fantastisch mensen.
2: En die zei zo van... Godverdomme, dat ze Hollanders hier laten, dat ze maar gewoon daar laten.
0: Ja, en dat is dan een heisa geworden. En zelfs die man van het Goede Doel, die zanger, die praat er blijkbaar nog altijd over. overbrekend.
2: Ja, dat is graag, hè.
0: Ja, als we het dan eens gaan hebben over anekdotes bij jullie.
2: Ja.
0: Kunnen jullie wat anekdotes vertellen, wat jullie ooit meegemaakt hebben?
3: Daar hebben we niet zo bewust over nagedacht.
2: Nee, dat is al niet. Ik heb zo'n gat, we hebben zo'n, alle twee zo'n kist zo waar allemaal die dingen in zitten. Maar een echte anekdote over te zeggen, moet je even zwaar nadenken. Oh, ik weet wel, een keer, we hebben op Bunkpop gespeeld.
0: Ja.
2: En we waren allemaal met de auto, dus Bob en ik was daar gebleven met de gitaren. Zij waren al naar huis. En we waren dan een beetje aan het flirten met een paar dames daar. Hopelijk Bob, ja, van dit. En toen naderhand zei, kom, nu gaan we wel naar huis. Ik ga naar huis en ik kom thuis. Zeg ik, we zijn de gage vergeten. Toen ben ik nog terug moeten gaan. Dat was wel... ja dan, je bent jong en je wil wat, hè.
0: Ja. Hebben jullie ooit een speciale gage gevraagd?
2: Nee. Nee. Nee. Nee, het was allemaal binnen het werken allemaal.
3: Ja, ik denk dat we...
2: Want daarom zei ik dat straks van zo. Ik vond dat belak wat die mensen in één keer vragen en allemaal. Wist. Ja, nu is het weer heel anders. Dus
0: de smoets vandaag, jullie zijn er klaar voor.
2: Ja.
0: Jullie gaan optreden in Maasdijk, denk ik.
2: Ja, 2 oktober. Al om daarheen.
0: Hebben jullie ook een voorprogramma?
2: Nee.
0: Jullie gaan gewoon een show brengen?
2: Ja, gewoon een show. We spelen wel... veel meer nummers dan een breakout. Een breakout had ik afgesproken, omdat Johan had ons ertussenin gezet. Zeg, kunnen jullie 40 minuten spelen? Zeg, 40 minuten is oké, daar waren we ook voorbereid. Maar zei, ik ga het toch wel even op meer nummers zijn. Maar meer uitgebreid ook.
0: Zijn er al veel kaarten verkocht?
2: Ja, ik moet kijken. Ik denk dat het bijna uitverkocht is.
0: Bijna uitverkocht?
2: Ja.
0: Ja, dat is ook een thuismatch natuurlijk voor jullie.
2: Ja, maar dat heeft er... Oh, ik weet niet, het is ook de opening van het cultureel jaar. En het zal er ook wel iets mee te maken hebben, ja. Veronderstel ik.
0: Die Laurens Leurs, die kennen jullie ook goed.
2: Ja, hè? Van Pingpong.
0: Die vertelde me vorige week dat ik dat zeker moest vragen aan jullie. Dat je dan nog herinnert dat jullie samen in een pingpongclub gezeten hebben.
2: Ja, en de Bambi, TTC Bambi.
0: Ja, jij ook, Jos?
3: Ja.
0: Was jij een goede pingponger?
3: Ja, redelijk. Maar ik kan... u wel mededelen dat ik en Guy...
0: Guy en ik.
2: Ja, dat is toch niet te geloven. Ja, nu ga ik hem tegen zijn kop aan.
0: Wat een ego.
2: Ja.
3: Ik heb al val in mijn oude fout. Ik wil even aanhalen dat Guy en ik...
0: Ja.
3: In het jaar 1969...
0: Oei. Oké, okay, ja, dan moet ze ook geweest zijn.
3: Tweede zijn geweest op de Belgische kampioenschappen. Dubbelspel pingpong.
0: In 1969?
3: Ja.
0: Oké.
3: Okay. 12-jarige ben ik nog
2: niet. Ja. Mm-hmm. Nu, ik moet zeggen wat we gingen. In de vakantie, we hadden dus 2 maanden vakantie.
0: Ja?
2: We gingen elke dag pingpongen.
0: Mm-hmm. Elke dag?
2: Elke dag. We hadden dan de sleutel van daarboven, we gingen elke dag pingpongen.
0: Maar Laurens Leurs heeft nooit gewonnen van jullie dan?
2: Nee.
0: Die heeft gewoon die speelde een beetje voor de...
3: Hij is ook een beetje jonger dan ons. Ja. Dus, hij kwam pas kijken en wij waren al gevestigd door haar. Maar toen is er toch wel een spijtig voorval gebeurd.
2: Och,
3: dat ik was toen aan het spelen, pingpongmatch tegen iemand. Ik weet niet, die kwam er van deze kant, denk ik. Je weet geen ook wat die man.
2: Ja, ik denk dat die van Paal of zoiets
0: waren. Ja, Beringen. Paal,
3: Beringen, denk ik. En ik won daar de derde set nipt.
0: Mm-hmm.
3: En die man geeft mij een hand en die viel door achter de tafel. Nee, die heeft een hartinfarct gekregen toen.
2: Ja. Maar ze hadden die mens ook uit het ziekenhuis gehaald. Want die was niet dat cognac aan het drinken. Dat is goed voor het hart, schijnt dan. En ze hadden die eraan. Die was nog niet. Die was nog niet helemaal gerevalideerd dan zoiets. Mm-hmm. Ja, inderdaad.
3: Ja,
2: dat... Jos heeft die mens doodgespeeld.
3: Ja.
2: Die daar heeft hij doodgespeeld.
3: Mm-hmm. En toen daarna kwamen we dan ergens. In een pingpongwedstrijd, een competitie. En dan werd er al aangehaald, pas op met hem, want...
2: Die speelde je dood.
3: En toen heb ik gezegd, ja, nu is het goed geweest, nu gaan we muziek maken.
0: Guy, je hebt er nooit geen song van gemaakt? Dat zou wel een mooie song geweest zijn, natuurlijk.
2: Ja. Ja.
0: Nu, hebben jullie ooit tegen Chinezen gespeeld? Nee.
3: Nee, zover zijn we niet gegaan.
0: Want dat zijn de goeie dat Gent, hè?
2: Ja, want die hebben die palets heel anders vast, hè. Zo.
0: Ja. Die zijn ook meestal veel kleiner dan ons, hè?
2: Ja, ja.
0: Dat is ook een voordeel, natuurlijk.
2: Maar wat, omdat ik speel nu weer terug bij op Glabbing, ik heb een tijd gespeeld, want ben ik geopereerd aan mijn knie, dus dat mocht ik niet meer. En toen heb ik al een tijdje nog bij op Glabbing gespeeld.
0: Ja?
2: Eigenlijk mag het niet meer, ik vind het wel jammer.
3: Ja, en voor mijzelf, gezien de gebeurtenissen die er ooit gebeurd zijn, heb ik het niet meer op durven.
0: Ja, Jos, nu heb je wel iets kenbaar gemaakt, hè? Ja. Mensen gaan nu wel schrik krijgen van jou.
2: Ja, natuurlijk. In die goederen, als ze eraan komt, dan wijkt iedereen zo. Onderweg. Maar het heeft meer met zijn rijstijl te maken in de auto. Iets anders.
0: Oké. Gaan we nog een muziekje horen?
2: Ja, dat is goed.
0: Want we zijn hier voor de smoets te vieren, hè?
2: Ja.
0: We willen ze eren, natuurlijk. Als die roeteren dat niet doet, dan doen wij het wel, hè?
2: Ja.
0: Wat wil je nog horen?
2: On the Edge misschien.
0: On the Edge?
2: Ja,
4: dat is goed. Die staat klaar, zie ik. Dus...
2: Oh, vlak, kijk.

0: Speciaal voor Carlo, hè?
1: Ja.
0: Vertel eens meer over Carlo, Guy.
2: Ja, dat was mijn broer en ik mis die nog altijd. We missen die bij de groep ook heel veel, de muziek en de inbreng allemaal.
0: Heeft hij heel veel inbreng gebracht voor de songs die jullie gemaakt hebben?
2: Oh ja, tuurlijk. Heel veel.
0: Was hij ook mee het brein van de Smoots?
2: Weet je, dat was zo'n samenwerking tussen ons twee. Ik wil niet zeggen dat die ander niks deed, maar als Carlo een nummer speelde, ik wist wel wat erop ging zingen. Ook die overgangen die kwamen automatisch allemaal. Maar Carlo had meer talent in zijn pink dan wij in onze ganse body. Misschien overdreven, Jos.
3: Ja, want hij was heel bepalend.
0: Ja.
3: Op laatste.
0: Ja.
3: Voor de nummers. Sinds hij Love Games geschreven had, is hij eigenlijk de figuur die de meeste nummers ging schrijven en geschreven heeft. Ja.
0: Ja. Hoe belangrijk was Jos voor de Smoots?
2: Heel belangrijk. Ook de gitaarsound en zoiets. Dat is een ding waar we toch fel op gewerkt hebben ook allemaal. Ja. Want ik denk, ook als iemand zegt, je hoort die gitaren niet, dat zij van optreden, ja, dan vind ik dat heel jammer. Ik kan me dat ook niet voorstellen. Maar de gitaarsound die Jos had en die dingen die hem binnenbrengt, dat zie ik geen andere gitarist doen nog.
0: Nee.
2: Dat doet hij perfect binnen Smoots.
0: Van wie heb jij gitaar leren spelen?
3: Op ons zelf.
0: Gewoon alles op jezelf?
3: Ja, in die tijd had je niet geen YouTube of geen ding waar je dingen kon afhalen. Het was gewoon
0: Onkel Bob, Jos.
3: Ja, Onkel
0: Bob. Gitaarspelenderwijs.
3: Gitaarspelenderwijs, maar ja, dat was met een Spaanse gitaar.
0: Ja.
3: Dus nee, maar je speelt gewoon op. Ik speelde mee op platen in die tijd van Simple Minds of geluisterd en je probeert dat zelf. Maar dat is ook wel een voordeel dat je eigen sound ook kunt ontwikkelen zonder dat je allerlei hulpmiddelen op je computer gaat zoeken en hulp. Wij waren zelf made gewoon. Ook qua nummers. En dat is onze sterkte ook geweest waar we toen door opgevallen zijn.
2: We hebben ook compleet nooit geen covers gespeeld, af en toe een
3: of
2: paar.
3: Of maar niet maken we een hele eigen versie ervan, Magie?
2: We hebben dat van, ja, we hebben dat van Suspicious Mind ook, dat is van Elvis. Ja, dat is een Smoots-versie, hè. En dat hebben we eigenlijk altijd gedaan.
0: Ja, maar jullie muziek zelf, ik denk ook als, want Buscemi heeft het gedaan, maar ik denk als DJ, dat het wel, dat je veel met die nummers kan doen. Ja, ja. Dus hoogstwaarschijnlijk Tomorrowland, waar iedereen vandaag over praat, Love Games is daar gespeeld. Dat kan toch niet anders?
2: Ja, maar ja.
0: Weet je daar iets van? Of dat daar...
2: Nee, maar er heeft wel iemand die heeft op Tomorrowland gespeeld, die DJ heet, nu mogen we alweer
3: Jan van Biezen.
2: Nee. Joris Biesmans. En die heeft toen een remix gedaan van Love Games. Die is toen uitgekomen samen met iets van Zanna van, hoe heet die ook alweer?
3: Luc van Akker.
0: Luc van Akker, ja.
2: Ziet je wel dat zij?
0: Ja.
2: En die heeft dat toen gedaan. En die heeft dat... Want dat was een heel goed ding. Een heel goede remix. Maar die heeft dan weer wat anders gemaakt. Mm. Want die hebben eens gevraagd, kunt je dan niet eens komen spelen? Ja, maar ik kan niet zo goed keyboard spelen. Want die mannen samplen en alles. Nee.
0: Ja, dat is...
3: Daar heb ik wel nog een kleine anekdote over.
0: Ja.
3: Een collega van mij op mijn werk, die woont nu in Zweden, in Stockholm.
0: Ja.
3: En die versie waar Guy het nu over heeft, is niet Jan van Biezen, maar weet je juist?
2: Joris.
3: Joris Biesmans of wat?
2: Joris Biesmans.
3: En zij stuurde mij een computerscreen door, waar die versie van hem in Zweden op de radio werd gespeeld.
2: En daar heb ik nog een anekdote op.
3: Daar kenden ze het zelfs.
2: Ik weet niet of je Dominic Kromme kent.
0: Nee.
2: Die speelde vroeger, was DJ bij Nostalgie.
0: Ja.
2: En die is verhuisd naar Zweden. En die moest een interview geven. En die geeft dat interview in gebroken Zweeds toen. En die had toen net ook Love Games laten draaien. Nu ga ik even reclame maken, zo, dus op scherm, voor een Limburgse band.
0: Dat heeft hij gedaan?
2: Ja.
0: Oh, dat is al fantastisch, natuurlijk. Natuurlijk, jullie muziek... Jullie hebben nog geen verzamel-LP uit, denk ik, hè?
2: Nee.
0: gaan jullie dat misschien ook brengen nu? Want je hebt nu niet werk, hè, nu. Maar zie je dat dan niet zitten om terug een verzamel-LP te doen?
2: Ja, ik weet het wel, maar dan moet je... Weet je, zo'n platenlabel, die zijn er al... Ja, dat moet opbrengen voor hun. En als dat niet opbrengt, dan kun je het vergeten. En we hadden nu die Pillow Talk. En die Pillow Talk staan ook nog veel oude nummers op. Omdat ze dat wilden.
3: Ja.
2: Ze kunnen we die er niet bij zetten. Dan zeg ik, ja. Ze zei, ja, ik wil al de would-be hits wil ik ook nog op die LP. Ja, we hebben dat maar gedaan. Dus als je nu nog overschiet wat van lipservice overschiet, nemen ze veel nummers. Maar we gaan wel van lipservice gaan we veel nummers nu 2 oktober wel brengen.
3: Ook nog.
0: Gaan jullie bijvoorbeeld zoals de Skeps, hè? De Skeps zijn gevraagd door de AB om terug te komen, en terug samen te komen. Gaan jullie zo'n concert geven, AB?
2: Dat zou eens fijn zijn.
0: Maar zijn jullie al gevraagd daarvoor?
2: Nee, we hebben toen voor de singlevoorstelling van Straight from the Heart hebben we al naar AB gespeeld. We staan ook op die grote muur waar die namen allemaal op staan.
0: Maar hebben ze jullie nog niet teruggevraagd? Nee, want mits al gebeurt het toch met
2: zo'n rewind.
0: Met heel veel ja. Bands die gaan dan daar een concert voor van een uitverkochte AB. Ja. Zijn jullie daar misschien niet genoeg bekend voor dan?
2: Ik weet het niet, ik heb er geen idee van.
0: Want Love Games, ja, je kan dat vergelijken met Hard Times van de Skeps. Alleen dat ik denk dat je op Love Games meer vrouwen kon versieren als Hard Times eigenlijk. Want dat is een ander ding natuurlijk wel. Hè. Maar dat is misschien ook nog wel een idee om eens met Kurt Overberg van de AB te praten.
2: Ja, ze hebben dat toen een tijd gedaan. Dat was Rewind concerten noemden ze die. En toen is er sprake van geweest, heel even. Maar niet van mij, nog van iemand anders van de groep of van de AB zelf ook nog, maar weet je, die mensen moet je weer aanpraten. Daar heb je dan een manager of een boeker of ik weet niet wat die link legt. Wij zijn er niet zo mee bezig van je moet die of die contacteren en daarom hebben we een manager nodig. Hè?
0: Maar jullie hebben toch een manager?
2: Ja, maar dat is een beetje, daar gaan we het nu niet over hebben, dat is een beetje fout gelopen.
0: Oké, okay. Dan zullen we misschien nog even muziek spelen. Ja. Zeg maar wat je wil horen.
2: Zoals ik tegen ze kan, hè.
3: The Cure.
0: The Cure?
3: Ja.
0: Oké, okay, we gaan The Cure luisteren. Friday of The Walk, of welk wil je?
2: The Walk. The Walk.
3: The Walk.
0: The Walk. Ja. En dan mag jij, Jos, zeggen waarom dat je The Cure zo graag hoort.

0: De Cure. Ik denk dat jullie ook dan naar de concerten geweest bent in Genk. Hè, want ze zijn in Genk in die Limburghal, hè, die legendarische Limburghal, ook geweest. Hè. Ja. Guy, jij bent een grote Cure-fan.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja. En jij, Jos?
2: Ik heb ze niet blijven volgen, maar de eerste LP met The Forest,
0: ja?
2: Dat wel, was ik wel van... Ja, dat was een nieuwe start van nieuwe muziek voor mij.
0: Heb jij ook Pornografie gehoord? Dat vind ik persoonlijk het beste werk dat zij gebracht hebben.
2: Niet gehoord, nee.
0: En ken jij die Pornografie?
3: Ja, Pornografie.
0: Wat vond je daarvan?
3: Vond ik wel heel duistere, maar wel een goede.
0: Ja,
3: maar ik vond The Head on the Door vond ik altijd de beste.
0: Ja?
3: Ja, echt. Gelijk 17 Seconds, al luister ik nog wel een keer na, maar dat is omdat Forrest erop staat en de rest er nog allemaal. Ik heb trouwens over laatst op YouTube nog een... Was live aan het optreden in Nederland ergens zo. Maar heel aan het begin nog.
0: Ja. In sommige nummers heb je wel iets van Robert Smith, hè?
3: Ja, dat zeggen ze mij wel. Maar vroeger nog meer. Ja. Vroeger had ik meer die hoge stem. Ja.
2: Gelukkig niet qua uiterlijk.
0: Dus Jos, daar komt geen coverband van jullie van The Cure, hè?
2: Oh, waarom joh?
0: Ja, toch wel.
2: Je hebt dat idee dus straks geopperd. Misschien moeten we daar eens over beginnen na te denken. Ja, dat zou wel. Het zou wel bij ons passen.
0: Zou jij je dan kleden op het podium zoals The Cure?
3: Ah, natuurlijk.
0: Dat moet Guy zoals Robert.
3: Dat is vrij, dat Jos.
2: Ja, maar we hebben nog een versie met AI van mij gemaakt. Waar de haren rechtop staan en alles.
0: Ja. Vorige week in Bree hadden jullie allebei dezelfde t-shirt aan.
3: Ja.
0: Is dat een t-shirt van de Smoots?
3: Nee, die had ik gekocht.
0: Ja?
3: En denk, vond wel plezant voor Jos. Die heb ik hem nu cadeau gedaan. Ook.
2: Een nieuwe fotoreportage gemaakt met de nieuwe bandleden en we die ook gebruikt hebben.
0: Ja. Ah ja, jullie hebben allemaal vier dezelfde, vijf?
3: Nee, toch niet.
2: Alleen de originele leden.
0: Ja.
3: Om te stigmatiseren.
0: Hoe kom je eigenlijk aan Tilla van den Broek en Geert Marië?
3: Ja, aan Geert Marië, omdat de vriend is van Tilijn natuurlijk. Hè.
0: Ja.
3: Dus daarom... Maar Tilijn hebben ze voor de VRT moeten doen. En dat was onder ons drieën. En onze keeperman toen, die wilde wel. En toen wilde hem niet. En toen wilde hij wel. En toen heb ik de knoop doorgehaakt. Toen heb ik tegen Bart Mann ook gezegd. Zeg, we hebben een keeper nodig voor dat te spelen daar. Want we gaan het niet laten schieten. En zei, ik ga dat wel vragen aan Tilijn. En toen hebben we één keer met Tilijn gerepeteerd. Op piano. En...
2: En we kenden Tilijn ook van Praga Kalm.
0: Ja, als je bij Praga gespeeld
2: hebt, dan... Ja, ze is altijd heel sympathiek en wat een goede connectie met haar.
3: Ja, dat was een verademing om met Tilijn te werken.
0: Ja, en dan Geert Marië, een drummer die eigenlijk in iedere belpopband wel gespeeld heeft, denk ik.
3: Ja.
0: En bassist, wie is de bassist tegenwoordig?
3: Tim Kalleboud.
0: Dat is niet van Mechelen, denk ik, hè?
3: Die is van Mechelen, ja.
0: Dat is ook iemand die in de rockschool, geloof ik...
3: Ja, die geeft een lesje.
0: Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
3: Omdat eerst speelde Geert Schuurmans, ja. Die speelde eerst bij ons. En die zag ze niet zitten om samen met de Scabs dan met ons te spelen. En dan had ik twee optredens, ja, bla, bla, bla, wat veel. En toen zei hij van, ja, ik ga het niet doen. Ja, toen zijn we hals over kop nog een ander bassist moeten zoeken. Op 14
2: En toen heeft Tilijn dan Tim Kalleboud voorgesteld.
3: En, ja, want die speelde nog bij een bandje waar Tilijn speelt, die Sinead O'Connor covers doen. Ja.
0: Ja, jullie hebben nu een nieuwe band. Ook die mensen zijn ook jonger als jullie, hè?
3: Ja.
0: Dat is denk ik ook wel een voordeel. Dat ze jonger zijn.
3: Boah.
2: Daar sta je eigenlijk niet bij stil.
0: Nee, sta je er niet bij stil? Want zij kunnen toch een smoetsklank brengen van 2027?
3: Misschien wel, maar bepaalde nummers die moeten ze brengen gelijk wij dat willen.
0: Ja, echt zo. Moet het echt de sound zijn van de 80's?
3: Tilijn speelt Love Games nu wel een beetje anders nog. Maar sommige nummers, ja, die hebben die klank nodig, hè.
0: Ja. Guy, is het ook belangrijk dat je met Love Games of Straight From My Heart of Lick It Up, dat je daarmee begint om het publiek naar jou toe te krijgen?
3: Die opmerking had ik gekregen, het feit dat Love Games te zeer achteraan hadden gezet. Maar dat is een bewuste keuze geweest. Misschien dat we die wel, maar Straight From The Heart voor om mee te eindigen vind ik perfect.
0: Ja.
3: Maar je kan zeggen van, wat is de beste oplossing? Zelf sta je veel te kort bij. Hè.
0: Ja, maar wat ik vooral opmerk, dat is gewoon als je die eerste tune van, je herkent dat nummer direct.
3: Ja,
0: en,
3: ja.
0: En je gaat gewoon direct, je kan niet blijven staan.
3: Nee, de enige fout die we gemaakt hebben, ja, Tilijn had die als soundcheck gebruikt. En naderhand hebben we het nog in de set gespeeld. En daarna nog eens een keer als bisnummer. Dat moeten we niet meer doen. Als soundcheck bedoel ik, hè. Moet dat niet meer doen.
0: Ja, maar dat is ook zoiets op festivals, hè. Dat je die soundcheck moet voor het publiek.
3: Ja.
0: Daar zouden ze het volgens mij ook iets moeten kunnen aan doen. Want,
3: ja, want het was een linecheck nu. En het was erachter, was het chaos. Jij hebt het zelf gezien, het was chaos, hè.
0: Ja, en dan ook nog het slechte weer natuurlijk.
3: Ja.
0: Daar kwam er dan ook nog wel bij. Maar ik vond het natuurlijk wel, jullie muziek vond ik wel oké, hoor. En het was ook voor mij persoonlijk, voor het festival zelf, was het een verrijking, vond ik wel. Ja. En als je dan de Skeps achter jullie zet, is ook fantastisch. En ik denk ook wel dat er met Smoots nog veel andere kanalen kan bereikt worden. Maar dan moet je natuurlijk ervoor de weg die je wil hebben, hè, natuurlijk.
3: Ja. Maar te stad, daarvoor heb je ook een manager, boeker nodig die erachter staat. En die voor het minst een beetje dat het een beetje tegenvalt, dat die onmiddellijk zegt van... Ja. Ja, ze filmen mij nu niet, maar goed.
0: Maar natuurlijk, jullie zijn als band, hè, in de 80's, jullie hebben wel... En dat wordt misschien nog wel vergeten. Jullie hebben wel de top 30 gehaald. Hè? Hoeveelste plaats hebben jullie daarin gestaan?
3: Ik denk ergens middenin of zo.
0: En Veronica top 40, hebben jullie die gehaald? Want...
3: We hebben toen een keer voor Erik de Zwart dat gedaan. We hebben toen een optreden gedaan. Hoe was zee ergens in Holland?
2: Ik weet het niet meer.
3: En toen kon hij, nou ja, ik vind het leuke disco, zei hij.
0: Ja, maar toen was disco ook nog heel veel in natuurlijk. Tuurlijk zit er een beetje disco in. Tuurlijk zit er een beetje soul en funk.
3: Misschien.
0: Maar New Wave zit er ook in.
3: Ik hoop het, vooral veel New Wave.
0: Want ja, jullie nieuwe nummers, omschrijf die eens. Is het echt Smoots of is het...
3: Het is
2: onvermijdelijk. Onvermijdelijk.
3: Dat blijft er altijd in zitten.
2: Zelf op terug zonder dat we dat bewust willen.
0: Ja?
2: Ja. En de setup is een beetje veranderd. De laatste nummers hebben G en ik. Alleen...
0: Je leert bij. Je zegt
3: leert bij, want ik stond klaar om...
2: Dat is een beetje zelf in elkaar.
3: Ja, want daar heb ik de keepers heb ik erop gespeeld en allemaal. Wow, veel goed mee.
0: Ja. Jos, jij, nu kijk ik naar jou. Hoe gaat dat bij jullie? Guy die maakt een nummer, een tekst.
2: Ja.
0: En die stuurt dat dan door via mail naar jou?
2: Ja.
0: Of gaat dat nog? Ja. Of gaat dat via de telefoon?
2: Of spelen we wat samen?
3: Speel die samen, maar meestal ben ik bij hem thuis gegaan. Want... Waar ik mijn keyboardje bij en heb die gespeeld, dan kan ik het doen.
2: En, ja, ik zoek daar de gepaste gitaar bij en zijn we vertrokken.
0: Oh, jullie wonen niet ver van elkaar?
3: Nu,
2: we zijn beide afkomstig uit Neerouteren en toen woonden we kort. Maar nu zijn we een beetje, ik woon op Putten en Gien op Glabbeek, dus dat is ook geen afstand. Hè.
0: Nee, zijn jullie bocheldrinkers? Maartens is het daar zeker.
2: Ja, bij ons was meer op Witter, hè.
0: Ja.
2: Op Sal en weet...
3: Het gouden kroontjes.
2: Ja.
0: Want ik kan me wel voorstellen dat de brouwerij daar toch wel wat geld instak in die festivals, hè. Is dat niet?
3: Dat weet ik eigenlijk niet.
2: Geen idee. Dat weet ik niet.
3: Want onze vroegere drummer die werkte bij
2: Martens.
3: Ja. Bij Martens. Ja. Waar het seizoensvernis, ja.
0: Maar die stakken toch geld in de muziek vroeger, hè?
3: Dat weet ik eigenlijk niet. In ons hebben ze in ieder geval geen geld gestopt.
0: Nee. Bijvoorbeeld jullie reacties als band, hè? Jullie gingen dan vrijdags, als je niet moest spelen, op café. Werden jullie daar dan als Elvis onthaald,
3: Nee, helemaal niet.
0: Nee?
3: We zijn ook heel bescheiden ook. Ja, ik ben bescheiden, Jos, dat weet ik niet.
2: Ja. Nee, misschien allebei te bescheiden, zo bescheiden.
0: Ja. Ja. Jouw ouders waren die, Jos, waren die vier?
2: Brave werkende mensen, ja. Die...
0: Waren die vier als ze jou op tv zagen? Bij Roodvonk bijvoorbeeld?
2: Ja, oké, maar ze waren er niet echt mee bezig.
0: Ja, maar het was niet dat nee. Jouw moeder of vader zei bij de makker van onze Jos komt straks op tv, nee.
2: Nee,
0: zo
2: waren ze niet.
3: En wel, dan ga ik nog een kleine anekdote doen. We hebben een keer zomerrit gewonnen. Van VRT.
0: Hebben jullie dat gewonnen?
3: Ja.
2: 84.
3: Ja. 84. Mm. Met Love Games. En mijn moeder zat toen ook in de zaal. En we hadden toen een B&B geboekt. En ik weet hoe je kwam op. Mijn moeder zei, dat zijn mijn jongens! Heel, heel enthousiast natuurlijk. Ja, maar dat was fijn.
2: Maar het was niet in de mate zo... Werd er niet zo'n aandacht aan besteed dat het nu is.
3: We hebben toen ieder... 3 drankbonnetjes gehad en een onmogelijk beeldje van het gemeentekrediet. Ja, dat was
2: maar
3: veel beetje tegen.
2: Op televisie werd er geen reclame van.
3: Nee, er werd niks van.
2: Terwijl je nu wordt overrompeld door zomer het elke dag van...
0: De Skeps waren daar toen ook bij, denk ik. Hè?
2: Nee.
0: De Skeps zijn ooit ook nog zomerhit geweest,
2: ja?
0: Hoor.
2: Ja, dat weet ik.
0: Maar ik weet niet dat dat vier, ik denk 85 of 86...
3: Die hebben toen wel aan de... Aan de zee waren die toen ook daar.
0: Ja. Die hebben toen ook een nummer mogen brengen.
3: Ja, dat kan wel.
0: Maar jullie waren natuurlijk toen de...
3: De, we hebben toen ook met champagne gespoten op de burgemeester en wie ervoor allemaal ook zat.
0: Ja. Hebben jullie ooit wel eens kleedkamers afgebroken en zo? Nee. Dat ging er allemaal heel ordelijk aan toe bij jullie.
2: Heel braaf, soms.
0: Je zegt soms.
3: Ja, dat heeft heeft wel 3 keer gezegd. Ja. Dus.
2: Nee, wij waren geen amokmakers, laat ik het zo zeggen. Nee. Met sterallures helemaal niet.
0: Nee. Jullie gingen dan ook werken?
2: Ja.
0: Hey, wat deden jullie in de tijd?
2: Ik werkte destijds bij een transportbedrijf.
0: Ja.
2: En toen ben ik na een aantal jaren overgestapt naar Atlas Copco. Dat is een,
0: ja,
2: een multinational. Daar heb ik 30 jaar gewerkt.
0: Oké. Okay. Maar ging jij als leraar zeker?
3: Dat gaf ik erbij. Ik was eigenlijk zelfstandig. En ik was eigenlijk etalagist ook nog erbij.
0: Oké. Okay.
3: En dan gaf ik af en toe nog
0: les. Design en zo deed je dan ook allemaal?
3: Ook in de richting van de
0: etalage. Jij was iemand die een creatieve geest had.
3: Ja, wat.
0: Heb jij ooit voor de Smoots bijvoorbeeld de LP-hoezen gemaakt?
3: De laatste. De laatste Pillow Talk en dan degene die daarvoor, die nu kwam, die op Spotify staat, die dan wel. Maar voor de rest hadden we dan Carlo, die had dan de grafiek gedaan, en Jo, die erbij was, die gitarist, had de grafiek gedaan. Ik deed dan een beetje en dan, weet je, dan liet wel meestal aan Jo over, omdat dat zijn en dat was. Carlo heeft er ook een paar gedaan, ik heb er een paar gedaan, ja.
0: Ja, vele mensen uit die jaren 80 van de belpop, die zijn vandaag belangrijk geworden voor ons land mee te besturen natuurlijk. Want sommigen zitten in de raad van bestuur. Als je bijvoorbeeld de bassist van de mens, Michel de Koster, die zal je ook wel kennen. Ja, die man heeft een topfunctie. Hè. Die was een paar jaar geleden hier. Die stond hier met een hele grote Porsche. Hè. Die man die heeft een topfunctie gehad bij, ik dacht, van Belgicom. En nog ergens natuurlijk. Hè. Dat hebben jullie nooit geambieerd, hè?
3: Nee, eigenlijk niet.
2: Nee.
3: Nee. Mijn vrouw zit wel in de politiek. Dat is alles.
0: Ja? En kan zij niks regelen dat jullie zo voor iedereen, voor elke...
3: Nee. Dat doet hij niet.
0: Nee. Over politiek hebben jullie ook niet echt geschreven, hè?
3: Nee.
0: Was dat ook want ja, je bent ook iemand die... een eigen visie heeft. Maar toch heb je nooit zo een song geschreven?
3: Nee, het waren meestal een beetje toch wel maatschappij, kritisch en zo, van die dingen allemaal. Wat meestal vanuit de eigen leefwereld, dat je die projecteert in een song allemaal.
0: Ja, oké. Okay. We gaan nog wat luisteren. Wat zouden jullie nu willen horen? We hebben het er nog genoeg. Zeg maar.
3: Wat vind je goed? Original Murders heb je niet gevonden.
0: Nee.
3: Dat is jammer.
0: Nee, die staan niet op Spotify.
2: Misschien een van die nieuwe nummers draaien, hè?
0: Ja, zeg maar welk.
2: Heb je promises?
0: Ja, die heb ik. Gaan we die spelen?
3: Ja.
0: Oké, Jos.

0: Promises. Ja, dat is het nieuw werk van jullie, hè?
1: Ja.
0: Klinkt wel goed. Het is natuurlijk... Het klinkt ook nog een beetje 80's. Ja, je hoort...

0: materiaal waarbij je zelf dingen mee kunt doen. Mm. Maar het is toch wel spijtig, hè? Want vroeger sprak je over de producer Jean-Marie Aerts. Ja, vandaag de dag doe je dat als band zelf.
1: Ja, ik weet goed, toen Stray From The Heart hebben opgenomen eerst, Herwig, die stond bij de drummer bij, die gaf hem het ritme bij en die was ook meeklappen aan toen. En toen hebben we al de drum opgenomen, toen de rest naderhand. Maar de drums hebben dus live opgenomen. En ja, maar zo'n producer, ik vind dat toch niet onoverkomelijk dat je zo iemand erbij neemt. Weet je, die heeft een andere visie erop, hè. Als je zelf dat nummer al een paar keer hebt gespeeld, ja, dan zit je een beetje met tunnelvisie dan. Hè.
0: Ja.
1: En zo'n producer die kan wel even een andere schoen eraan geven.
0: Ja. Jos, jouw gitaarspel, dat is ook veranderd, hè?
2: Ja.
0: Ja, ik bedoel...
2: Ja, een beetje aangepast aan het nummer, maar eigenlijk blijft het toch altijd... Een beetje zelf in dezelfde richting zitten. Zo ja. De Simple Minds U2 sound, dat volg ik toch altijd.
0: Ben jij een grote Simple Minds fan? Want ja, die naam heb je al twee keer...
3: Charlie Burchill Rules.
0: Ja. Hoeveel keer heb je ze al live gezien dan?
2: Wow, misschien een vijftal keer.
0: Vijftal keer.
2: Maar ik ben niet iemand die veel naar grote festivals gaat of zo.
0: Nee.
2: Nee.
0: Hoeveel gitaren heb je eigenlijk ondertussen?
2: Oh, niet zoveel.
0: Niet zoveel, nee.
2: 15.
0: 15?
2: Ja.
0: En wat heb jij
2: dat
0: ook?
2: Dat zijn meestal vintage gitaren.
0: Ja. En geef je die ook namen?
2: Nee. Hoe ver gaan we nog niet?
0: Nee, ik had onlangs een interview met Michael van Peel. En die heeft heel wat Vespas. En die geeft allemaal vrouwen namen.
2: Dat kan.
0: Ja, maar zover ga je nog niet, hè?
2: Nee. Dat is, vind ik niet nodig. Maar iedereen die dat wil, mag dat gerust blijven doen, natuurlijk.
0: Ja.
2: Namen geven.
0: Omschrijf je die nieuwe cd's die jullie hebben uitgebracht op Spotify?
2: Ja, dat zijn een aantal nummers die we vooral zelf gemaakt hebben, zonder veel hulp van buitenaf. Omdat we, ja... Het is moeilijk om iemand anders ideeën laten aan te brengen. En, ja.
1: Maar het hoeft ook niet, hè. De nummers waren eigenlijk al compleet ook af allemaal. Hè.
0: Ja. Mag ik jullie omschrijven als het zelfmade band?
1: Ja,
2: sowieso.
0: En dat in de jaren 80 misschien makkelijker pakte als vandaag de dag?
1: Ja, dat wel.
0: Omdat je... Ja, dan verraste je de mensen ook meer, denk ik. Omdat de mensen toen ook... Anders dan muziek luisteren als vandaag de dag.
2: Ja, tegenwoordig moet je in een bepaald formaat passen. En vroeger was je meer vrij om te doen en laten wat je zelf wil, vond ik wel. De tijd is heel veranderd, vind ik. Ja.
0: Ja. Hoe zien jullie die binnen 10 jaar, de muziekwereld?
1: Goh, de muziekwereld?
0: Ja.
1: Dat is een moeilijke. Maar gelijk nu, gelijk zoals al zei, alles wordt meer met computer allemaal geregeld. Het gaat zelfs zover nu dat productiewerk dat je doorstuurt naar artificial intelligence.
2: Die dat doen.
1: Hè.
0: Ja.
1: Ik had zelfs over laatst zo'n gitaarpedaaltje gekocht. En dat is dan gemaakt door ChatGPT. Ze hadden dat opgestuurd. En ze krijgen dat pedaaltje. Die vent die zei om die design, dat werkt niet. En het werkt inderdaad niet. Moeten ze nog doen. Maar ze kunnen het al helemaal, maar toch niet volle mak.
0: Nee.
2: Ja, maar ik vind de originaliteit van de jaren 70, 80 was met die groepen dat er die volledig niet meer is.
0: Hebben jullie ooit gewerkt met die filterbank van
1: Sherman?
0: Ja. Hebben jullie daar ooit mee gewerkt? Want ik kan me wel voorstellen dat dat ook in jullie muziek gepast had.
1: Ja, maar nu tegenwoordig de keyboards die we hebben, ik heb van Roland allemaal, ja, die zitten er allemaal in, hè, die filterbanks. Dus moet je niet meer apart en erbij. Ik denk als je nu een Sherman filterbank moet gaan kopen, dat er niet meer te betalen is allemaal.
0: Want dat was een Belg, hè?
1: Ja.
0: Ja? Hij woont... Hij woont in... Ja, Tesselt woont hij. Tesselt is Scherpenheuvel-Zichem.
1: Ah.
0: Herman is zelf ook nog bij Pose Noir of zo. Bij wie heeft hij nog gespeeld?
1: Dat kan wel, ja.
0: Hij heeft bij Pose Noir, denk ik, nog wel ooit gespeeld. En, ja, ik herinner me heel goed dat Daan dat ook heel veel

0: mee werkte. En hij was ook iemand die ook in de 80's heel wat betekend heeft. Ook voor heel wat bands. Ook.
1: Dat was tegenwoordig, heb je allemaal die plugins allemaal zitten. Hè. En dan word ik dus vult van die plugins.
0: Ja?
1: Ja, dus ik heb zelfs wat randapparatuur. Maar ik moet er allemaal hard hebben. Plugins gebruik ik nou nooit niet.
0: Nee. Gaan jullie nog dingen veranderen op het podium? Ik bedoel daarmee van show, hè? Dat je misschien liever niet had gedaan?
1: Nu, van show gaat het sowieso. In Mazeik gaat het weer heel anders zijn. Op meer nummers spelen allemaal. Dat sowieso, maar voor, ja. Gelijk nu met Geert hebben we toch wel showbeest. Voorhanden, dat wel.
0: Maar het is niet dat jullie op het podium veel dingen gaan veranderen, dat vandaag, dat je daarmee schoort vandaag. Hè?
1: Ja, zo, ja.
0: Dus dat je eigenlijk liever niet doet, maar dat je misschien het wel moet doen.
1: Ah zo, dat we moeten luisteren van je moet dit of je moet dat doen, dat doen we niet.
0: Nee.
1: Ja, ik doe dat toch niet.
0: Mm. Jos, jij ook niet?
2: Nee. Consequent, nee. Stijf koppen erop, hè.
0: Ja. Dat is waar.
2: Ja, altijd.
1: Ja. Altijd geweest, wil je zeggen.
0: Ja. Jos, ben jij fan van Elvis Costello?
2: Ja, zeker.
1: Ik ben de grootste Elvis Costello.
0: Want die heb je toch ook gevraagd, dacht ik.
1: Ja.
0: Zullen we eens Elvis Costello en dan uitleggen waarom dat je die zo goed vindt? Maar wat was dat in nu? Welk nummer had je daarvan gevraagd? Ah, dit, de Lipstick Folk. Ja. We gaan luisteren en dan mogen jullie, Jos, jij ook, zeggen waarom Elvis Costello zo goed is.
2: Ja.

0: Elvis Costello, Lipstick Folk. Waarom deze plaat, Guy?
1: Omdat ik vind dat gewoon een prachtig nummer, ook hoe dat opgebouwd is allemaal. En mijn stem vind ik dat wel een beetje zo op Elvis Costello lijkt. Daar hebben veel nummers van gecoverd ook nog. En ja, ik ben een onvoorwaardelijk Elvis Costello fan. Ik denk dat ik wel alles van Elvis Costello heb.
0: Ja,
2: ja, we moeten het ook zien in de tijdsgeest toen deze cd verschenen is, The Sears Model. Dat is in 78 geweest, waar wij juist begonnen. En je kwam terug van die symfonische rockgroepen die wij ook tot op een bepaald moment wel goed vonden. Gelijk Yes, Genesis. Ik en Guy hebben daar ook lang. Maar dit was echt verfrissend. Hoe hij zo'n beetje punk, new wave, agressief naar voren kwam. En ook de teksten, daar konden wij ons helemaal in vinden toen. Ja, we waren mee met hem.
0: Ik kan me ook wel voorstellen dat jullie in de tijd ook wel van Paul Weller en de Style Council fan waren.
1: Want van de Style Council een beetje minder, maar van de Jam en wat Paul Weller nu doet, ja. Ik ben een anglofiel.
0: Ja. maar ook, je bent ook iemand zoals Paul Weller. Wat bedoel ik daarmee? Tegenin gaan.
1: Ja.
0: Niet altijd de visie volgen van iedereen.
1: Nee, je moet tegen zere schenen schoppen.
0: En Paul Weller, ja, ik heb hem een paar keer gezien, want ik ben ook een fan van Paul Weller. Ik heb zijn vader ooit nog, want dat was zijn manager ook, een paar jaar geleden is hij overleden, maar dat was echt zijn manager, zijn vader. En ja, dat zie je in de atletiek ook. Ik zag onlangs een reportage over Sebastian Coe, geweldige loper, en zijn vader was zijn coach. En de journalist vroeg aan hem, wat was je het meest, vader of coach? En hij zegt, luister, zegt hem, coach. Want vader, hè, dat kan elke idioot. En dat vond ik wel een goede uitdrukking. En eigenlijk begrijp ik dat ook wel voor een groot stuk. Want er lopen heel veel idiote vaders rond die ervoor gezorgd hebben dat hun zoon niet op dat toneel kunnen verschijnen is. En die er geen gitaar voor gekocht heeft. Of, Jos, jij hebt dat geluk gehad. Hè? Je hebt er ondertussen 15, hè?
2: Ja, maar ik zeg, dat is wel een voordeel dat wij, gelijk gezegd, in onze tijd dat wij 18, 19 jaar, dat wij ons ding mochten doen van onze ouders.
1: Ja. Dat was bij onze bassist weer iets heel anders. Die mocht eigenlijk niet. Die moesten we elke keer gaan halen thuis voor te komen spelen bij hem thuis.
2: En dan zei zijn pa nog grap, oh nee Johan, even het gras afdoen. Maar toen de band een keer begon te draaien, toen was het al een stuk gemakkelijker natuurlijk.
0: Ja. Herinneren jullie je het eerste nummer dat jullie gespeeld hebben? Ah, dus op repetitie, dat je echt gerepeteerd hebt.
1: Shake!
2: Ja.
1: Was het eerste nummer.
0: Shake
1: heette dat. Was dezelfde riff.
2: Super snel.
1: Shake.
0: Maar dat was een eigen nummer dat jullie brachten.
1: Ja.
0: Ah, maar nee, ik bedoel, je moet toch ook een cover. Wat was de eerste cover dat jullie gerepeteerd hebben? Want je kan toch niet
2: dat
0: alleen
2: maar... Gelijk in het begin hebt aangegeven, we zijn nooit begonnen met covers te repeteren.
0: Ah, nee.
2: Wij zijn dadelijk met onze eigen nummers begonnen.
1: Ik denk het allereerste cover was toch wel de Mystery Dance van Elvis Costello, denk ik.
0: Ja?
1: Ja.
0: Toch weer die Elvis Costello.
1: Ja, die gaat er niet uit weg, hè.
0: Ja, ga je ook een nummer brengen in Maaseik van Elvis Costello dan?
1: Nee. Nee, voorlopig niet.
2: Geen covers opstaan.
1: Nee. Mm. Jawel, Suspicious Mind.
2: Oh, ja.
1: Maar dat is van Elvis Presley. Mm.
0: Mm. Ja, want jullie repeteren in Neer-Oeteren?
1: Nee, we repeteren in Herenthout.
0: Ah, in Herenthout. Oké.
1: Okay.
0: Gaan jullie in de zaal Lux spelen? De zaal Lux, dat ken je toch?
1: Ja, ja, ja. Ik weet niet. Als er iemand voor zorgt, dan gaan we dat spelen.
0: Want die is ook terug open, hè?
2: Ja. Ja. Okay.
0: En daar hebben jullie dat vroeger gespeeld? Normaal gezien?
1: We hebben vroeger overal, ik zou het niet meer kunnen herinneren, ik moet eens naar die tickets allemaal gaan kijken en die affiches die ik nog heb. En de foto's.
0: In de Joepie?
1: Ja, daar hebben we ook gestaan.
0: Ja, hoeveel keer zijn jullie in de Joepie verschenen? Want ik denk wel dat dat in die tijd wel...
1: ik zei, drie, vier keer.
0: Ja, en toch niet meer.
1: Nee.
0: Dat optreden in Mazeik, wanneer is dat?
1: 2 oktober.
0: 2 oktober?
1: Vrijdag, 2 oktober.
0: Dan ga ik niet kunnen komen.
1: Kom, Jos, nu gaan we naar huis. Kom maar, pak maar in.
0: Dan begin ik net om 8 uur aan mijn 24 uur uitzending.
1: Oh god.
2: Ah ja, dat zei je dan straks. Ja.
0: Er zijn nog kaartjes, hè?
1: Ja.
0: Waarom moeten ze komen?
1: Om een goede show te zien. Om Schmoed's volle bak te zien. En zeker om zich te amuseren.
0: Ja, kunnen ze ook achteraf t-shirts kopen of LP's? Of?
1: T-shirts hebben we, LP's, CD's heb ik nog. Dat wel. Die hebben vorige keer al een heel deel van verkocht. Moet er aan kijken, want t-shirts heb ik niet meer.
2: Nee,
1: die heb ik allemaal. Die zijn allemaal verkocht. En ik vond het gek om dan weer een nieuw t-shirt. Maar we kunnen misschien eens in de toekomst wel aan denken. Maar ik had ook gedacht van, ik heb wel op Spotify zit, om dat nog op cd te zetten.
0: Ja?
1: Ja, dat is wel kort dag allemaal.
0: Dan kunnen we niet beter LP?
1: Ja, het gaat ook natuurlijk.
0: Dat is toch veel toffer? Ja, want als je dat dan kan tekenen, dat is toch veel toffer als een cd te tekenen. Ja. Ik vind een LP nog altijd kunst.
1: We moeten dus kijken hoe het financieel gaat. Want...
0: Die hebben sponsors nodig.
1: Sponsors, ja.
0: Ja, misschien moeten we hier een oproep doen of zo. Waarom dat ze Schmoed's moeten sponsoren.
1: Voilà.
0: Jos, doet jij dit?
2: Voor een originele 80's band die zijn eigen nummers gemaakt heeft. En hoe moet ik dat zeggen in het Engels? True to his own...
1: Belief,
2: ja.
0: Oké, dat is mooi. Jos, omdat je dat zo mooi gezegd hebt, hè, ga ik straks nog een song voor jou spelen van de Simple Minds. Welke song zou je graag willen horen?
2: New Gold Dream.
0: New Gold Dream. Waarom New Gold Dream?
2: Omdat die LP ook ons...
1: Die heeft ons heel fel beïnvloed.
2: Ja.
1: Ik weet goed, we hadden een optreden en toen kenden we die groep helemaal niet. En ze spelen dat door de PA. Ik zeg, dat is het, man. Dat is het.
0: Je weet dat zij ooit met TC Matic, ik zeg al Arno, gespeeld hebben samen, hè?
1: Toen heeft TC Matic na dat gezegd, zijn toen gesplit.
0: In 86, hè?
1: Ja.
0: Sommige optredens was TC Matic indrukwekkend beter dan Simple Minds. Nu, Simple Minds steekt vandaag ook nog altijd de dag op, hè?
2: Ja.
0: Is dat een droom om samen met Simple Minds op te treden?
2: Ja, dat zou natuurlijk altijd wel fantastisch zijn.
0: Oké, we gaan even luisteren. Speciaal voor Jos, deze plaat van New Gold Dream.

0: Ik herinner me Werchter dat Simple Minds daar ook dit nummer bracht aan heel die weide. Dat was, ja. Dat was gewoon weg, hè. Ja, Smoots. Zien jullie bestaan al van 78. Dat is, binnen 2 jaar is dat 50 jaar, hè?
1: Ja.
0: Onvoorstelbaar, hè?
2: Ja. Eigenlijk wel. Dat gaat voorbij voordat je het weet.
0: Ja. Ja, jullie zijn, dat heb je het straks ook gezegd, gesplit geweest. Hè? Maar toch kom je altijd terug samen.
2: Ja.
0: Is dat ook die sterkte van Smoots?
2: Eigenlijk wel. En toen plaatsen we de vorige keer die anekdote deden over de bassist. En die had dan beslist, ja, die had dan met verzekeringen veel werken. Reed liever rond met zijn Porsche, zal ik maar zeggen.
0: Ja.
2: En de drummer die had er aan zijn hart gekregen, dus die kon er meer. En toen hadden we nog net 1 optreden in Breakout, was dat toen.
0: Ja.
2: Wat ik had aangegeven tevoren nog.
1: Tevoren,
2: 3 jaar geleden.
1: Ja.
2: En op een bepaald moment, ik zeg, ja, ze wilden dat wel doen. En gewoon een week ervoor zegt hij gewoon, ja, ik ga het niet doen. Ik zeg, ja, maar nu, het is allemaal beslist. Ja. Toen zijn we hals over kop nog een andere groep moeten zoeken. Wat ik jammer vond, hoor. Want dat waren eigenlijk allemaal jeugdvrienden. Hè.
1: Ja, ja.
2: Zo zijn we begonnen. Ja, ze wilden gewoon eindigen, natuurlijk.
0: Ja, maar Jos is ook iemand van uw beste vrienden, eigenlijk.
2: Ja. Ik ben zijn enige vriend.
0: Hij mag jou straks bellen.
2: Ja, natuurlijk. Ik mag hem altijd bellen. Ja,
1: andersom ook. Andersom ook,
0: ja, ja.
2: Andersom ook, ja.
0: Ja,
1: ja, die relatie, die heeft... Ja, als je elkaar 50 of 60 keer gekend had... En wij begrepen elkaar ook in de muziek natuurlijk. Hè, maar niet alleen in de muziek.
0: Ja, want...
1: En dat is toch een iets, ja, waar ik op kan terugvallen ook. Hè. Want, het is fijn dat dat zo lang aanhoudt en
0: ja.
1: Dat we elkaar blijven begrijpen.
0: Hebben jullie eigenlijk ooit na de split van Smoots in een diep dal gezeten? Want Guy Swinnen bijvoorbeeld van de Skeps, ja, die heeft heel diep gezeten. Die is er ook uitgeraakt. Ja. Als muzikant geraakt hij er altijd uit. Maar hebben jullie dat ook wel meegemaakt? Want ik kan me toch wel voorstellen, jullie speelden voor volle zalen. En op een bepaald moment...
2: Valt er terug op niks eigenlijk. En dat, ja... Maar we hebben wel altijd... Ja, ik heb toch altijd geweten... Dat ooit dit kan veranderen, die volle zalen. Daar zat ik mee. Dat wist ik wel. En daar kun je het ook wel een beetje plaatsen natuurlijk. Maar toen de tijd, toen zij weg zijn geweest ook... We hebben allemaal mensen gezocht. Maar was niet meer hetzelfde. Hè. En ja...
0: Maar het waren ook andere tijden natuurlijk.
2: Andere tijden, tuurlijk.
0: Ja. Ja, jullie gaan met Smoots opnieuw op tournee. Ik hoop dat jullie heel wat mogen optreden. En niet alleen in Limburg. Want dat is ook zoiets wat vandaag ook te veel gebeurt. Limburgse bands blijven veel te veel in Limburg. En niet daarbuiten. Ik denk zelfs dat er ook een markt voor van Nederland open ligt. De Waalse markt volgens mij. Maar blijkbaar is dat dan ook weer politiek. Dat niet kan. Je mag in Wallonië gaan spelen. Als je een goede manager hebt, denk ik.
2: Ja, dat hebben we toen gedaan. Een CEP-tour.
0: Hebben jullie in Levallois-Neuf, de universiteit van Levallois-Neuf, ook niet gespeeld?
2: Ja,
0: toch wel. Ja, want daar ben ik met Skeps ook nog geweest. Ja. Die universiteiten die waren vroeger wel interessant eigenlijk. Hè?
2: Ja, dat was veel toegankelijker. Hè? Ook zo. Ja.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat er tegenwoordig in Wallonië qua muziek meer gebeurt...
2: Dan vroeger
1: en ook dan in Vlaanderen. Er zijn verschillende concertzalen nu waar we een paar keer geweest zijn. In Sarai, in Luik. Waar groepen like de Psychedelic First komen optreden. Ja. En OM-concerts heet dat nu blijkbaar. En ja, dat is toch wel een mooie zaal ook. Waar de mijnen gezeten hebben. Dat is allemaal gerestaureerd. Ik vond dat wel...
2: Ja, je moet de persoon hebben die u daar kan binnenbrengen. En dat... Weet je, als je dat zelf allemaal moet doen, dan ben je zo mee bezig. Hè. Dan heb ik andere bezonjes ook nog allemaal.
0: Hè. Ja, dat geloof ik. Nu, vorige week had ik Inge Schelstraten hier. En zij heeft in de standaard 2 maanden over 50 jaar punk. Wist je dat de punk, dat die niet in Engeland of niet in Amerika, maar in Frankrijk ontstaan is?
2: daar heb ik wel iets over gelezen. Want ik zit dan veel op die op YouTube en dan kun je dan vroeger van vroeger al wat dingen zien. En dan had ik de Franse punk, ja, inderdaad.
0: Want bijvoorbeeld Frankrijk, wij weten dat eigenlijk niet, maar ik zag over laatst onze bluesman, Guy van der Linde, als je die, Guy Verlinde, een van onze bekendste bluesmannen eigenlijk, die heeft ook een Franse firma die zijn platen perst, die maken daar ook reclame voor. Dus wij vergeten soms wel hoe belangrijk ook de Franse markt is. De Duitse markt ook, hè? Dat is ook zoiets. Hè? Ooit heeft denk Mario Goossens mij gezegd, als je naar Duitsland gaat, dan kan je 2-3 jaar weg zijn. Omdat daar ja, geweldig veel optredens te rapen vallen, als je een goede manager hebt natuurlijk. Hè? Hebben jullie daar ooit opgetreden in Duitsland?
2: Duitsland hebben we ook opgetreden, ja. Klein wat optredens gedaan. Maar gelijk, als je dan bekijkt in de tijd van, toen wij begonnen te spelen, New Wave allemaal. Ja, toen had je die Duitse bands, ja, die zaten nog allemaal meer in die hardrock aan die dingen allemaal. Zo.
0: Ja.
2: En dat zo'n, die liefst mijn schoon, die liefst mijn knecht, dat ding allemaal. Zo van die spullen, ja.
0: Maar ze hadden wel een goede New Wave, hoor.
1: Ja,
2: dat waren
1: ook. Nou, Duitse wel.
2: Ja, dat was wel goed. Maar toch even goed. Ze zeggen dat meestal ook in Holland gebeurt het er niks. Ja, maar nu gebeurt alles eigenlijk veel in Nederland terug. Hè. De bands die optreden.
0: Ja. Platenfirma's, hebben jullie ooit voor Antler? Ik denk het wel, hè? Nee?
2: Ja.
0: Ja, toch wel. Hè? Was het in 84 of 83 bij Antler?
2: Nee, dat is later geweest. Dat is later geweest. We zaten eerst bij Laak en toen bij Indisc.
0: Ja.
2: En toen via Indus. En toen heeft de Relou heeft dat toen opgepakt. En daar hebben een single voor opgenomen. Weet nog goed. En toen hebben ze nog een remix gedaan van Love Games. In Amsterdam. In de studio van The Golden Earring.
0: Ja.
2: En dat is toen weer gebleven. Nu zitten we dan terug bij Starman. Maar ja, die zijn alleen maar lang geïnteresseerd als het opbrengt ook, hè.
0: Starman, dat is toch Felix Huibrechts?
2: Ja, maar die werkt samen met Relou.
0: Relou is dit toch altijd in die wereld van...
2: Ja, maar hij ging er ook mee stoppen zijn. Hij had er een beetje genoeg van.
0: Klopt het dat Relou een wijnboer is? In Frankrijk?
2: Daar heb ik ook wel van gehoord. Ja. Maar hij doet dan nog Siglo XX. Onze mixer, die werkt dan ook voor Siglo XX. Die zaten... vandaag of gisteren in Zurich.
0: Ja.
2: En volgende week gingen ze naar Mexico. Dat moet toch maar kunnen, hè?
0: Ja.
2: Voor een Belgisch bandje. In Mexico gaan optreden.
0: In Mexico dan ook nog. Japan, China.
2: What's next?
0: What's next? Nu, ik volg de Japanse en de Chinese punk en New Wave wel. En ja, de Japanse vooral hebben heel veel invloeden van Europa eigenlijk.
2: Ja.
0: Maar daar bijvoorbeeld... daar zou het, als je daar de juiste contacten hebt, ook nog wel gaan lukken voor Smoots.
2: Everybody's big in Japan, hè?
0: Ja. Zelfs Hoover Phonic is er geweest in China.
2: Ja. Ja, wel, ik denk dat, we weten ook alweer, dat nou voor een thee is gegaan. Voor een theefanaat, hè?
0: Ja?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Zullen we luisteren naar een nummer dat jij gekozen hebt van Brian Eno?
2: Brian Eno, ja.
0: Ja, waarom vind je die zo... Wat is er zo speciaal aan Brian Eno?
2: Omdat hij altijd heel bewust ook in zijn productiewerk heeft voor YouTube gedaan. Ik weet niet voor wie nog allemaal. Maar ook in zijn eigen werk. Ik heb de meeste van die cd's allemaal. En ik heb die leren kennen toen ik nog op de academie zat. En dat was vooral dit nummer van Babies on Fire.
0: Ja, klopt, ja.
2: En ik vind het heel eigenzinnig, heel speciaal. Ook toen ik bij Roxy Music zat, ja. Er was één die hij kon niet synthesizer spelen, hij kon niks wat tapes doen. En dat vind ik speciaal aan die gast. Die brengt altijd zoiets, iets ongekend in die muziek.
0: Dus zit er in Smoots Brian Eno? Want onrechtstreeks denk ik dan weer wel, hè?
2: ja, je pak je invloed altijd mee.
0: Oké, mooi. Hier komt-ie.

0: Brian Eno. Ja, dus... ja, Jos. Brian Eno. Goeie muzikant.
1: Ja.
0: Ook goede producer, hè?
1: Ja, ik ken hem van U2 en van Talking Heads ook, hè?
0: Ja, klopt.
1: De tweede LP van Talking Heads heeft hij ook geproduceerd.
0: Ja.
1: Ja, hij had het wel veel indruk gemaakt door zijn originaliteit en zijn andere manier van werken.
0: Ja. Jij bent nu 40 jaar gitarist van de Smoots. 15 gitaren ondertussen, zeg je, hè? Ja. Gaan er nog gitaren bij komen?
1: Ik denk het niet. Op onze leeftijd moeten we meer aan afbouwen beginnen te denken. En niet dat...
2: Ja, maar hij kan me niet meer voorbij steken nu. Hè. Dat gaat niet meer.
0: Heb jij nog... Ook, hoeveel gitaren heb jij dan?
2: Een stuk op 30.
0: Ah, jij hebt zelf ook toch 30 gitaren. Ja. Ongelooflijk. Dat zijn dus 45 gitaren tezamen.
1: En de vrees bestaat een beetje, als wij er niet meer zijn, dat onze vriendinnen gaan zeggen, ja... Gratis afhalen.
2: Breng ze naar de kringloop.
0: Maar dat zijn toch allemaal Fenders en Gibsons?
1: Ja, ja, ja.
2: Allemaal meestal vintage.
1: Ja.
0: Allemaal vintage.
1: Dus die hebben wel een zekere bepaalde waarde natuurlijk.
0: Ja, en hoeveel gitaar? Daar
1: moeten wij ze misschien zelf gaan verkopen voordat we er niet meer zijn. Want anders belanden ze misschien ergens op een rommelmarkt. Dat is niet de bedoeling.
0: Ja, maar vertel dan eens, wat is echt jouw favoriete gitaar?
1: Momenteel is dat een Fender Stratocaster van 1966.
0: Oké. Okay.
1: Ja, en dus dezelfde...
2: En ik had die ik bij had op Breakout. Fender Telecaster.
1: Van... Ook van 66.
2: Ja.
0: Ja. Altijd Fender, hè?
2: Ja, ja, ja, wow. Gibsons ook wel. Ja. Maar ik moet zeggen, de laatste tijd speel ik meer keyboards.
0: Ja. Meer keyboards?
2: Ja. Interessant om voor nummers te maken ook.
0: Ja? Hoeveel nieuwe nummers ga je nog maken?
2: Oh, op dit moment zit ik een beetje in een impasse, zal ik maar zeggen. Omdat ik te veel moet regelen. Maar er gaan er toch nog bij komen. We willen toch nog terug wat nummers gaan oppakken.
0: Ja, over wat schrijf jij het liefst eigenlijk? Zijn het ook levensverhalen waar je over schrijft?
2: Ja, meestal, ja.
0: Ja?
2: Kijk, On the Edge is een verhaal over, over mijn broer dan. Hè.
0: Ja. Ah, en die Straight from the Heart, of voor wat heb je die geschreven?
2: Straight from the Heart is eigenlijk begonnen met die drumriff. En dat was meer dat iedereen, ze doen bepaalde dingen, maar ze doen het niet met het hart. Dus die liefde voor muziek, die was er toen niet. Die komt er een beetje terug.
0: Ja. Guy, ja. Je hebt mij gezegd, je bent een koppig mens. Dat mag, dat heb je zo gezegd. Hè? Stel dat je niet zo koppig was geweest en dat je af en toe mee het spel had gespeeld. Ja. Waar had je dan vandaag gestaan?
2: Was misschien beter geweest. Maar ja, het ding gaat waar die lopen kan. Hè? Dus,
0: ja.
2: Maar ik moet ook zeggen, toen Loud Games is wel uitgekomen en toen is de promo van de platenfirma weggevallen in één keer. Je hebt altijd van die tegenslagen zo'n beetje dan die.
0: Hadden jullie niet iets te veel mooie hits? Hits die radio waardig waren?
2: Ja, maar als je geen promotie hebt voor zo'n dingen, dan kun je nog zoveel nummers maken die radiogevoelig zijn als je wil. Maar de promo moet erachter zitten.
0: Maar dat moet je toch als manager horen?
2: Nee, bij een plaatfirma niet. Hè. Daar zit de promo van de plaatfirma zelf. Als die het niet pluggen aan zoiets, dan... de manager kan er ook niet doen. De manager gaat over de groep, hè. Over de band zelf. En de bookings en ik weet niet wat allemaal, maar daarbuiten het niet.
0: Oké. Okay. Jos, hoe zit dat bij jou? Wat is het mooiste moment geweest bij jou bij de Smoots?
1: Qua optredens... Ja, van in de jaren 80 herinner ik mij nog weinig. Het waren wel verschillende...
2: Te veel drugs!
1: Nee, maar dat is niet meer... Maar dat waren verschillende mooie optredens. Maar we hebben in 2016 hebben we nog op Beach Festival gespeeld.
0: Nostalgie. Ja, ja.
1: En toen hadden we een heel felle, mooie respons voor heel veel volk. En dat dat is van de laatste jaren toch wel een van de hoogtepunten geweest.
0: Ja. Zijn er nu nog zo vrouwelijke fans van toen die afkwamen en die dan... ik heb dat wel eens gehoord bij andere artiesten van... Ik was als 17-jarige verliefd op u.
2: Ja.
1: Mm-hmm.
2: Oei. Was het erop?
1: Nee, dat kan wel en dat zal ook wel.
0: Ja.
1: Maar je bent er niet zo mee bezig.
0: Nee.
2: Nu is ons vrouwen die houden ons in de mot, hè.
0: Ja, ja. Maar jullie zijn alle twee heel gelukkig getrouwd.
1: Getrouwd niet.
0: Ah, nee, niet getrouwd.
1: Nee.
0: Hebben jullie kinderen eigenlijk?
2: Ja.
0: Ja. En hoe zijn die fan van de Smits? Van de Smoes?
2: Van de Smits zou ik niet weten. Of van de Schmoes? Ik denk het wel.
1: Tuurlijk, ja.
2: Ja.
0: Want als je op Spotify, als je in een wagen zit... Hè, en je hebt zo'n Siri. Ken je die Siri? Dus als je dan duwt, hè, en dan zegt die Siri... Welk nummer wil je horen?
2: Hè? Ja.
0: En ik had gisteren... dus ik zei, ja, Smoots, Love Games. En dan kreeg ik de Smits met de Kingers.
2: Dat wordt geveel, hè.
0: Ja.
2: Ook die voor aan de Shockey. Die vragen, spelen ze nummer van Smoots? Of spelen ze nummer van de Smits? En dan speelt ze Smoots en omgekeerd. Dat is wel grappig, eigenlijk.
0: Ja, dat vind ik toch wel tof, ja. Daar leven we voor, hè, Aggie?
2: Ja.
0: En Jos... Gaat het nog met jou?
1: Hoe bedoel je?
0: Ja, nee, goed.
1: Ja, ja. Ja, we voelen ons... We zijn al...
0: Want jullie hebben ooit bij Gus de Koster gezeten, hè?
2: Ja.
0: Vrij af. Ja. Herinner je nog die aflevering met Arno Hintjes?
2: Ja, ja.
0: Dat is die mensen die...
2: Toen vroeg. Wat was er ook alweer? Hij moest een andere groep aankondigen. Gewoon hier de kloon maken voor een ander gup, ja.
0: Ja, en hij ging Gus de Koster binnen doen.
2: Ja,
0: herinner je dat
2: niet? Ja,
0: maar... Ja, Gus de Koster binnen doen of zo. Allee, zo. En dat was hilarisch. Dat zou vandaag de dag niet meer kunnen op de VRT. Spijtig genoeg, hè.
2: Hmm. Nee, de laatste keer dat Gus... heb ik één keer wel een voorstelling die Mozaïek heeft gegeven.
0: Ja.
2: En dan de keer daarvoor was voor nostalgie.
0: Ja.
2: Toen wij gingen optreden.
0: Oké. Okay. Mooi. We zijn aan het einde van de uitzending gekomen. Is het goed als we eindigen zoals dat jullie dat ook altijd doen met Love Games?
2: Ja, is goed.
0: Of wil je een ander nummer?
2: Nee, is oké.
0: Okay. Waarom heb je die song geschreven?
2: Omdat eigenlijk wilden we een ander nummer opnemen.
0: Ja.
2: En Karl en ik, we waren dus... een beetje zo aan het spelen. Ja, maar ik heb nog een idee voor een strofe. Ik heb nog een idee voor een refrein. En wonder boven wonder, met de ritmebox erbij, past dat bij elkaar. Daar heb ik de tekst ook onder erbij geschreven. En we kwamen in de studio en je zegt van, ja, we hebben nog iets geschreven, wat gaan we daarmee doen? We gaan dat opnemen. Want de ene was de B-kant toen die eerste A-kant ging worden.
0: Dat is bij veel mensen zo gebeurd, hè?
2: Ja. En ik weet nog goed, toen we hebben opgenomen, ik was zo hees als iets. Dus zei tegen Herwig, we moeten die stem opnieuw opnemen. Volgende week of zo. Ja, maar is goed, gaan we doen. Zing het nu met een piloot in. Dus gewoon wat opgevlamd, hè. En dan de week daarna kom ik in de studio. Nee, we gaan die houden. Het is goed zo. En die is opgebleven.
0: Oké, okay, mooi. Mag ik jullie bedanken en heel veel succes wensen. 2 oktober, ik zal zeker aan jullie denken.
2: Ja.
0: Als ik daar hoog boven om die toren zit. En Love Games.
1: Bedankt.
2: Dankjewel.

0: Goedemiddag.
1: Schuurtschanietje met Jan Flamau.
2: Inderdaad, beste luisteraars. Het schuurtschanietje is er weer. En vandaag zijn wij op bezoek in Gent. En wij zijn op bezoek bij een merkwaardige man. Een merkwaardige man die een boek geschreven heeft dat heet Creatief en Bipolair. Uitgegeven bij uitgeverij Partizaan. En deze brave man heet Erik Kelis. Dag Erik.
3: Dag Jan.
2: Hoe gaat het?
3: Met mij gaat het goed. Ik ben plus 0,5 momenteel, dus dat is goed.
2: Ah ja.
3: Dat eens uitleggen.
2: Dan gaan we direct. Daarvoor moet je het boek al gelezen hebben om die toespeling te begrijpen. Erik, bipolair. Onze luisteraars zullen daar wel alles van gehoord hebben. Up and down. Dat is een hard leven.
3: Maar er zijn heel veel mensen met een hard leven. Fysiek, psychisch. Bipolair, alleen bipolair is wat ze vroeger manisch-depressief noemden. 2% van de Belgen, ook van de Nederlanders, van de Amerikanen enzovoorts. 2% van de mensen, 4% van de volwassenen in de meeste landen is bipolair. Dat zijn enorme aantallen dus.
2: België laten we zeggen 11 miljoen.
3: 220.000 man.
2: Wauw.
3: Ja. Dus als jij hier van de hoek op de straat, dan komt er wel een tiental tegen die hier wonen, zal ik maar zeggen, in een wijk van een paar duizend mensen.
2: Is dat een veronachtzaamde aandoening? Ik bedoel daarmee, blijkbaar zijn dat zoveel mensen. En wanneer we het over psychische kwetsbaarheid hebben, dan kijken we meestal naar depressiviteit, naar autisme en zo verder. Dus men weet wel dat bipolariteit of manisch depressief dat bestaat, maar niet in die hoeveelheden.
3: Nee, dat heeft ermee te maken dat de manisch depressieve persoon, dat is veel minder aan zijn gezicht en aan zijn houding af te lezen dan bij vele anderen. Bij depressief, hier zit ook het woordje depressief
2: in, dus
3: dat is een het is een heel andere aandoening, maar dus die veruitwending is dezelfde. En dan is het wel zo dat het taboe nog iets groter is op manisch depressie, zoals dat ook bij psychose en schizofrenie en borderline, zijn die taboes iets groter. Daar heb ik ook iets over gezegd in mijn boek. En degene die jij opzomt, dus die ook haperende hersenen zijn, zoals autisme en nog wel een aantal dingen, de depressie, depressie, daarvan de bespreekbaarheid is groter. We noemen dat nu neurodivergentie.
2: Dat is een schone term.
3: We moeten met z'n allen leren omgaan met neurodivergentie. Vroeger moesten we met z'n allen leren omgaan met een tijd lang met inclusie en op allerlei andere manieren. Hè. Leeftijd, geslacht, etnische achtergrond. Nu is er ook omgaan met neurodivergentie, andere hersenen.
2: Andere hersenen betekent dat de bron van de aandoening neurologisch is. Ja. Ik bedoel daarmee ook biologisch.
3: Neurologisch, psychisch, ja. Dat is zo. Dus dat is
2: een mechanisch defect.
3: Ja, er is een mooi boek, Haperende Hersenen, van Iris Sommer. Daar staat, bipolair staat daar in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 1 is Parkinson. Dus Parkinson is een vrij fysieke.
2: Daarvan neemt men het aan.
3: Ja.
2: En dat is ook op foto's, op MRI's te zien.
3: Ja.
2: Bipolariteit, is dat op emeritus?
3: Nee. Op die manier is het niet.

0: hebben op een bepaald ogenblik een zelfmoordpoging gedaan enzovoorts. In de psychiatrie geweest. Dus die... Wat is daar belangrijk aan? Natuurlijk, de eeuwwisseling is eigenlijk pas het moment geweest dat men serieuze, professionele, wetenschappelijk onderbouwde diagnoses is beginnen stellen.
1: We gaan daar natuurlijk zo meteen over verder, maar jouw persoonlijke geschiedenis, Erik, wij kennen elkaar van in Leuven. We hebben allebei Germaanse filologie gestudeerd. Je bent iets jonger, geloof ik.
0: Je was mijn assistent, Jan.
1: Ah, wel, voilà. Ik heb nog aan jou les gegeven. En dat wil zeggen dat jij wat vooraan in de 60 bent?
0: 66.
1: 66. Allee, dat is nog vooraan in de 60. Ja. Dus Germaanse, serieuze studies. En dan ben je het leven ingestapt.
0: Ja. Ja. Ik heb nooit in de één maand, maar niet langer in de humaniora les gegeven, maar wel omdat ik in Leuven nog wat verder studeerde in het Nederlands aan anderstalige. Dus ik heb eigenlijk begonnen bij bankiers in Wallonië, Nederlands geleerd en bankair Nederlands, maar daarna zo wat ongeveer heel de wereld, alle talen.
1: Je vais voler tout votre argent.
0: Ja, ja.
1: Ik ga al uw geld stelen.
0: Met plezier.
1: Ja. Ja. Dat is dus bankair Nederlands. Ja.
0: Ja. En dus dat heb ik een tijd lang gedaan, dan van het ene naar het andere. Op een bepaald moment heb ik zo'n talenschool gecoördineerd. Daarna heeft men mij gevraagd van er een op te richten. Die de talenschool van Kamer van Koophandel, West-Vlaanderen en Culac.
1: Ah, ja.
0: En dan heeft KU Leuven gezegd van ja, maar we zouden liever hebben iemand met wat achtergrond en wat bagage daarin, daar een oogje in het zeil houdt. En eigenlijk heeft men kan... hebben zij mij naar voren geschoven en is mijn kandidatuur daar eigenlijk... Ja, ben ik de man geworden die het opgestart heeft.
1: Was dat 3LL?
0: Nee, maar het zat in...
1: In die sfeer?
0: Ja, 3LL, 3L ja, was een aandeelhouder, ja.
1: Ah ja, oké.
0: Okay. Dus 3L voor Leuven, dan voor KU Leuven. En dat heb ik 10 jaar gedaan. En dat was leuk. In het begin gaf ik zelf de lesjes Nederlands, maar na 10 jaar zaten we met een team van een dikke 100 freelancers. En 4-5 man personeel, maar een 100-tal freelancers. Ja, er zat daar ook een bij die 2 uur per week Chinees gaf aan. Dus al die talen.
1: Dat is weinig. Ja, want er zijn heel veel Chinezen. En om het te leren heb je waarschijnlijk iets meer dan 2 uur nodig.
0: Ah ja, 2 uur per week.
1: Ja, oké. Okay.
0: Dat klopt, maar dat heb ik een hele tijd
1: dus
0: gedaan.
1: Eigenlijk taalopleiding in een professionele context.
0: Ja, ja,
1: dat was jouw vak.
0: Functioneren in een andere taal.
1: Ja.
0: Duitsers die met Belgen die met een Duitse klant moesten tafelen, ja, die leerden wijn drinken in het Duits.
1: Ja. Oké. Okay. Gewoestraminer en zo. Ja.
0: Dat. Toen ik daar een beetje op uitgekeken geraakt, heb ik 1 jaar in de opstart van e-learning. Dat was experimenteel rond de eeuwwisseling, periode Lernout Auspie en zo.
1: Ja, e-learning, dat is al lang geleden. Ja, dat klinkt even een beetje nostalgisch.
0: Vandaag is dat zo geïntegreerd. Maar
1: computers,
0: dus ik heb,
1: computers. Ja.
0: Computer-assisted language learning. Call heette dat toen.
1: Ja,
0: En dus daar heb ik 1 jaar in meegedraaid. En dan heeft men mij gevraagd, de aandeelhouder van die talenschool heeft mij gevraagd van, ja maar Erik, wij zouden met de Kamer van Koophandel eigenlijk iets gestructureerds moeten in elkaar steken rond het bijleren van ondernemers. Die hebben geen tijd, die hebben geen goesting om op de schoolbank te zitten, maar het kan niet snel, het gaat zo snel dat, ja, die mensen hebben niet al de skills die er moeten...
1: Die Kamer van Koophandel, is dat wat nu VOCA is?
0: Ja, dat is wat nu VOCA is.
1: Ja. En dat is belangenbehartiging plus dienstverlening naar ondernemers.
0: Ja, en een van die dienstverleningen is zorgen dat men up-to-date is met niet alleen de wetgeving, maar ook met kennis.
1: Ja, dat klinkt logisch.
0: En dus dat was, met mijn achtergrond dan een beetje didactisch enzovoort, was dat dan gefundenes fressen in het mooie Nederlands.
1: Voilà. Ja.
0: Dus ik heb dat met zeer veel plezier gedaan, met zeer veel, als ik het zelf mag zeggen, resultaat ook, goed resultaat.
1: En was je toen al,

0: psychisch met je haperende hersen?
1: Niet dat ik wist. Is dat een antwoord?
0: Okay. Dus er zaten. Dus je was toen rond de 40.
1: Ja, en achteraf geredeneerd, achteraf teruggedacht, waren er hoogtes en laagtes. Niet extreem, maar wel niet behandeld. En dus werden ze door na de jaren dus extremer.
0: Je sleepte dat eigenlijk mee. En je probeerde daarmee te leven.
1: Ja, en dat ging ook wel. Hè. Wij dachten dat andere mensen.
0: Je was getrouwd en kinderen?
1: Ja.
0: Nog steeds?
1: Nog steeds kinderen, maar niet meer getrouwd. Ja.
0: Ah ja, oké. Ja.
1: Want kinderen raakten niet zo gemakkelijk al bij Jan.
0: Kunt u verkopen, hè?
1: Ja, dat is een goede markt.
0: Ja.
1: Dus dat deed ik dan met veel plezier en veel succes. En er was één klein onderdeeltje dat op een bepaald ogenblik mij in zijn greep kreeg, waar ik door gebeten geraakte. En dat was jonge ondernemers die dachten, ik ga de wereld veranderen, ik weet het beter dan al die oude mannen en de grote bedrijven. Ik ga dat hier voor mijn eigen doen. Maar die mensen hadden heel veel begeleiding nodig. Naar een eerste klant, naar een medewerker, ja, enzovoort. Ja. Maar ook, omdat we dat iets breder dan die coaching en consulting is, op zoek naar centen.
0: Dus funding.
1: Ja. Investeerders, ja.
0: Zaadkapitaal.
1: Ja, ja. Enzovoort.
0: Er is veel geld in België.
1: Ja, ja.
0: Er is verschrikkelijk veel geld. Er zijn verschrikkelijk veel investeringsmaatschappijen. En ja, als je die dan goed kunt samenbrengen.
1: Dat was dan mijn job. Dus eigenlijk ben ik op een bepaalde manier op de twee sporen beginnen werken. Eigenlijk van, ik zorg voor een hele. Binnen het nest van volk. Hè? Mm. Door een hele nest goed begeleide jonge ondernemers, waar ik in geloof, die correct zijn en die een groot potentieel hebben, die ook goed begeleid worden. Die stel je dan voor aan investeerders uit je netwerk, je ondernemersnetwerk. En zeg van, dat zou eigenlijk een mooie match kunnen zijn van ervaring plus creativiteit van geld en brains, zal ik maar zeggen.
0: En in welke domeinen was dat?
1: Technologie grotendeels. Ik kwam nu daar straks van, je weet, dat ik van de chirurg kwam voor een oefening. Dus gezondheidstechnologie.
0: Dus je hebt een nieuwe heup gekregen.
1: Ik heb een nieuwe heup gekregen. En wel, mijn chirurg daar, ik ga ze een naam niet noemen, die zei van, ah ja, jij zit nog met de start-ups bezig. Heb je nog investeringsopportuniteiten. Dus met andere woorden, zo'n mensen kunnen geïnteresseerd zijn om te investeren in iets nieuws, in gezondheidstechnologie, apps of echte veranderingen. Ja. Mensen vandaag bijvoorbeeld heel sterk bezig op dat terrein, dan wijken we een beetje af, met diabetes, met gehoor. En dus dat soort technologieën. Dus wij zijn serieuze vooruitgang aan het maken, nog onder de radar met dat soort gezondheidsproblemen, zeker die met ouder worden te maken hebben, die we gaan moeten oplossen.
0: Ja.
1: En er zijn een aantal mensen die daar ervaring mee hebben, op hun terrein, meer mechanisch, zal ik maar zeggen. Ja. En dus de twee samenbrengen is natuurlijk win-win, zoals men dat zegt.
0: Ja, maar toen was je dus nog actief en
1: bij Voca, ja.
0: Zonder al te veel zorgen.
1: Ja.
0: Je droeg bij. En jullie leed een normaal leven.
1: Ja, ik was daar een beetje het loslopend wild bij Voca. Dus ik was het buitenbeentje.
0: Mm-hmm.
1: Namelijk degene die de creatieve ideeën aanbracht, die eigenlijk nog niemand ooit eerder gedaan had. Ik werd daarin gesteund door de nummer 1.
0: Ja.
1: En dat was Jolie Beer van de organisatie.
0: Ah, ja.
1: Maar andere mensen waren economischer, rationeler. Dus je zou toch kunnen zeggen, ik was daar toen ook al de vreemde eend in de bijt. Ja. Hè? Altijd al.
0: Een beetje gek.
1: Ja, een hoek af, zoals ik dat ermee.
0: Ja, maar nog niet echt gestoord.
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar er is een moment gekomen toen dat project zwaar weer terechtgekomen is, ben ik gecrashed. En dan ben ik bij een psychiater terechtgekomen en die zei, oh ja, Erik, niks aan de hand, je bent bipolair B. Maar goed, zolang er geen concrete aanleiding is, kunt jij perfect blijven functioneren. Ja, ik had misschien die B en die A.
0: Ja.
1: Bipolair 2 of bipolair 1 noemt men dat ook. Dus je zet bipolair 2.
0: Diabetes 1 en
1: 2. Ja. Maar je kunt perfect blijven functioneren. Zelfs is het zo dat als je dat goed onder controle hebt, dat je beter functioneert. Je hebt meer energie, je hebt meer goesting, je werkt harder en je zit productiever. Je zit creatiever ook. Maar er is een andere kant, hè. En dan leg ik dat
0: dus
1: misschien...
0: Dus je krijgt ineens, out of the blue, een diagnose van een psychiater.
1: Ja.
0: En die zegt, mijn brave vriend, er is iets serieus aan de hand.
1: Ja.
0: Dat is maar eigenlijk is dat zo erg niet.
1: Ja, dat is schrikken. Er is zo erg niet als je maar twee dingen doet.
0: Mm.
1: Pilletjes en therapeut.
0: Oké, en welke pillen zijn dat?
1: Een niet zo gemakkelijk verhaal, want het is zeer gepersonaliseerd. Dus het is trial and error.
0: Je slikt totdat er iets werkt.
1: Ja, dat is eigenlijk wel een groot probleem.
0: En dat duurt lang,
1: ja,
0: voordat die dan ook
1: in uw bloedbaan zitten, en uw hoofd bereiken. Vier tot zes weken. En als dat dan de verkeerde medicatie is, kun je herbeginnen. Bij mij is dat goed gelukt en ik heb ook maar weinig. Ik neem vandaag maar één pilletje per dag. Maar dat is een pilletje met bijwerkingen. Je wordt er een beetje breder van enzovoort. Maar voor de rest houdt dat mijn stemming stabiel. Een stemmingsstabilisator is dat. En die stemmingsstabilisator doet het heel goed. Dus dat is zoveel milligram lithium in uw bloedbaan. Hè? Dat is het eigenlijk.
0: Maar dat is niet alleen voor bipolaire patiënten. Dat is ook voor mensen met gewone depressies.
1: Ja, maar
0: als dat een moedstabilisator is, dan is dat van toepassing op iedereen.
1: Zeer gevaarlijk, zeer goede vraag, maar heel gevaarlijke interpretatie die je zegt. Want depressie en manisch depressief / bipolair, die medicatie mag je zeker niet verwarren. Als je de medicatie van de depressieve persoon pakt als bipolaire persoon, je kunt de logica wel zien, beland je van de ene keer in de andere uiterste. En dat is ook niet gunstig.
0: Ja.
1: Dus een goede depressiemedicatie voor een depressieve persoon wordt normaal, zal ik het even noemen. Hè? Maar een depressiemedicatie voor een bipolaire persoon wordt een manische. En dat mag niet. Dus je moet een ander soort medicatie. Dat is ook de reden waarom de naam veranderd is. Van manisch depressief naar bipolair.
0: Oké, dus je bent dan pillen beginnen nemen.
1: Ja.
0: Die worden dan in doog gehouden en gemonitord. En dan therapie gaan volgen.
1: Ja, het is eigenlijk... dat had zo gemoeten. Maar deze en heel veel van mensen zoals deze weten het beter. En zijn eigenzinnig en volgen de medicatie en de therapie niet. Dat is eigenlijk deel van het probleem. Dus ik heb dat eigenlijk ook veronachtzaamd, verwaarloosd.
0: Allee.
1: En daardoor is het erger geworden.
0: Gewoon omdat je het beter weet.
1: Je voelt niet alsof er iets aan de hand is. Oké, ik moet iets doen op mijn werk, zegt mijn psychiater. Dus ik doe iets op mijn werk. En ik denk, het is weer business as usual. Hè? Maar dat was niet het geval. En dus ben een paar keer hervallen.
0: Wacht even. Dus het is behandelbaar. Hè? Dus er is een instrumentarium. Je hebt dan een dokter die je begrijpt. Je hebt pilletjes die je moet nemen. En therapie, dat is bij een psycholoog.
1: Ja, tussen de 1 en de 6 en de 6 weken sessies. Hè?
0: Ja, dus een praatsessies waarschijnlijk.
1: Ja.
0: Maar veel van de patiënten doen daar niet aan mee.
1: Nee. Vandaar dat
0: omdat
1: veel...
0: ze het beter weten.
1: Ja, vandaar dat
0: omdat
1: veel...
0: ze zelf ook psychiatrisch geschoold zijn.
1: Nee, omdat ze een beetje overdreven eigenzinnig zijn. Dus er zijn nogal wat psychiaters die zeggen van... Ja, je moet eerst een keer met zijn neus tegen de muur lopen.
0: Ah ja.
1: En dus ik ben dan een paar keer licht, maar dan ene keer heel, heel, heel zwaar.
0: Wat is heel zwaar?
1: Heel zwaar betekent 12 maanden in mijn zetel zonder eruit te komen. Niet om te eten, niet om te slapen, niet om de telefoon aan te nemen, niet om naar bed te gaan, niet om de brieven uit de brievenbus te halen. Enzovoort.
0: Maar je moest dus dat is een zwaar.
1: Dat wel, en dat ging nog. Ja. Dus dat was eigenlijk de weg, hè. Het toilet.
0: 12 maanden.
1: Ja, ja, ja. Dat is eigenlijk 2 keer gebeurd, ja.
0: En was er dan iemand die voor jou zorgde?
1: We zijn nog in één zaak heel, heel bedreven, hè. En dat is de dingen verstoppen. Men zei tegen mij van, ah, Erik zit onder zijn steen.
0: Ah, ja.
1: Hij zit weer onder zijn steen, want dat is een paar keer voorgekomen. Ja. Hè. Zo hard. Nu bijvoorbeeld ben ik nogal mondig en ook nogal geneigd van veel te babbelen enzovoort. Soms een beetje te veel. Dat is aan de pluskant.
0: Ik zal nu wel het zwijgen opleggen, ja, als het nodig is.
1: Maar aan, ja, de minkant komt er niks uit. Het is mist. Je hebt geen idee, je hebt geen goesting, maar je hebt totaal geen mondigheid ook niet. Dus ik kreeg ook geen letter op papier of geen mail uitgestuurd. Terwijl ik nu in mijn bed ligt te draaien in mijn hoofd. Ik sta op en ik maak mijn eerste tekst morgens om 6 uur. En die is klaar om 8 uur. Ja. En dat is een goede tekst.
0: We gaan even rust nemen. He? En je hebt een zeer interessante keuze gemaakt van liedjes. He, dus al de gasten van het Schurend Scharniertje, die kiezen dus Nederlandstalige liedjes. En hetgene dat hier staat, waar direct mijn oog opgevallen is, omdat het tientallen jaren geleden is dat ik het gehoord heb, is Manuela van Jacques Herm. Ze lag daar zwaar gewond, ja, en zo verder. Waarom Manuela?
1: Je zult dan nog wel zelf een klein beetje in je achterhoofd hebben zitten. Ik was in de jaren, eind jaren 70 tot eind jaren 80, was ik nogal een zwartzak, zo'n new waver. een new waver. En we draaiden allemaal donkere muziek en dan af en toe...
0: Joy Division en zo.
1: Dus ik was een Joy Division.
0: En Jacques Herp hoorde daarbij.
1: En dat af en toe moest je zo eens een keer het tegenovergestelde draaien.
0: Foute muziek heette dat.
1: Ja, Guilty Pleasures, ja.
0: Ah,
1: ja. Maar ik hoor dat echt graag.
0: Dat is een hele sympathieke, dramatische smartlap.
1: Ja, en het is ook uit het leven gegrepen. Hè? Dus Jacques Herp zingt, ja, de laatste strofe, ja, met tranen in zijn ogen, omdat hij inderdaad gedronken had, te hard gereden heeft en zijn lief verongelukt heeft. En daarover gaat dat nummer.
0: Beste luisteraars, Manuela van Jacques Herp. Wim, leg haar op.

0: Inderdaad, het is aangrijpend. Ja, eind van de jaren 70, nee, midden, eind jaren 70. Erik, dus, je komt dan in een context terecht waarbij je niet meer kan functioneren. Je zit dan 6 maanden bewegingloos in een zetel. Er zijn mensen die daar eens naar kijken, maar eigenlijk ben je op jezelf aangewezen. Heb je in die periode ook, ben je ook opgenomen geweest?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee. Net niet. Mijn huisdokter heeft gezegd van, ja Erik, we kunnen u opnemen. Want het is misschien goed dat je dat even tot rust komt. Maar het is niet noodzakelijk. En de trots die ik dan toch nog, een beetje trots dat ik dan toch nog bij elkaar geschaald heb, heeft gezegd, nee, oké, maar dan, dat is niet nodig. Ik ga dan zelf eraan beginnen werken.
0: Het is niet zo dat je dan riskeert van mensen iets aan te doen of jezelf iets aan te doen?
1: Jezelf, hè. Zelfmoord is een zeer groot risicofactor, ja. Andere mensen niet, behalve mensen in de problemen brengen of in de ongemakkelijke situaties brengen. Bijvoorbeeld, in mijn geval, een bipolair persoon, en ik heb mee die kenmerk, heeft risicogedrag financieel. Dus uitgavenpatronen, impuls, uitgaven, verslavingen aan uitgeven, zoals koopverslavingen enzovoort, is zeer gebruikelijk bij bipolaire personen.
0: En wat koop je dan?
1: In mijn geval, ik heb ooit een huis gekocht op 1 minuut.
0: Ah ja, dat was liefde op het eerste gezicht.
1: Ja, maar ja, de defecten daarvan. Ja, je hebt mijn vrouwen ook soms liefde op het eerste gezicht, maar je ziet de defecten pas achteraf. Hè. Dus ik zou toch zeggen, een beetje vrije vooraf is toch niet slecht voordat je trouwt. Dus in dit geval was dat een foute beslissing, dat huis dan. Hè. En dan heb ik eigenlijk, en dat is een. Het staat niet zozeer in het boek, omdat ik het boek niet echt in detail over mijn eigen leven wilde maken. Ik wil niks verbergen, maar dan is er eigenlijk op een bepaald ogenblik iets. Ik was een vierde eigenaar van een huis, waar ik een aantal verdiepingen van verhuurde. En ik kreeg af te rekenen met een niet-Europese huurder, die eigenlijk mij jarenlang voor de zot gehouden heeft, 0 euro betaald en die ik ook niet uit het huis kreeg. En dat is eigenlijk een aanleiding geweest voor de zwaarste depressie.
0: Allee.
1: En dan ook voor het laten schieten, hè? Want het interesseert me niet meer. Als toch niemand mij wil helpen als juristen, advocaten, mij niet wil helpen als de deurwaarders voor de deur beginnen te staan, oké. En dan wordt het tricky, want je bouwt iets heel traag en met heel veel moeite en zweet en inspanning op, maar het kan heel snel terug in elkaar stuiken. Dus in die zin, ik heb die twee kanten wel meegemaakt. Ooit heb ik het heel goed gehad materieel, nu heb ik het qua well-being wel heel goed, maar materieel is het, ja, het op het randje. Dus ik heb een faillissement gehad toen van mijn zaak, 1-persoonszaak. En met schulden. En die dan moeten afbetalen. Ondertussen is mijn huurder met zijn advocaat met de Noorderzon vertrokken. En heb ik daar nooit meer iets van gezien. En is mijn huis dan verkocht aan iemand die met hand over het hart gestreken heeft. En gezegd heeft van, Erik, je mag hier blijven wonen. En dan heb ik een stukje van dat huis ingenomen als huurder. Dat is niet gemakkelijk, maar dat is nog een goede oplossing. Ik wil in deze buurt waar ik woon niet weg. Hier ken ik de mensen, hier kennen ze mij. met al mijn kanten. En dus heb ik me er eigenlijk op het moment dat ik me begon te herpakken, heb ik me gezegd, oké, dan doen we het zo, Erik. Het zal niet meer zijn zoals in het verleden, maar dit is ook leefbaar.
0: Ja. Je hebt 2 kinderen.
1: Ja.
0: En hoe is het met hen?
1: Goed, goed.
0: Hoe oud zijn ze?
1: 23 en 20.
0: Ah ja.
1: Zij zijn, ja, zo in, waren pubers, hè, op het moment dat het ergste, de ergste fases zijn. Dus ze snapten hun papa niet meer. Hè. Ze kenden ook hun papa niet meer. Ze herkenden hem niet meer. Dus dat is ook normaal dat zij dan meer richting hun mama getrokken voor hun zekerheid. En ik duwde ze ook wel een beetje in die richting. En dat is allemaal heel mooi hersteld en goed gekomen en uitgepraat enzovoort. Ja.
0: Maar dat moet voor hun ook niet simpel geweest zijn.
1: Nee, nee, nee. Een zeer belangrijk hoofdstuk van bipolariteit is de omgeving. En in de twee richtingen. Hè. Wat doe je je omgeving aan voor een stuk? Ja, ben er, je hebt daar geen schuldgevoel aan, maar dat is zeker niet gemakkelijk.
0: Je veroorzaakt schade
1: op je werk. Ja, je veroorzaakt schade op je werk, in je familie, met je vrienden. Hè. En omgekeerd is het zo dat ja, die mensen zijn zeer bekommerd, maar het is een ander mens. Een van die zinnetjes, die typische zinnetjes van iemand die uit de put geraakt is. Ik ben er weer. Ah ja, ik ben er weer. En dus alsof er niks aan de hand is, doe je dan weer alsof je je vrolijke en enthousiaste zelf en energieke zelf bent. Maar die periode ervoor, die is dan onbegrijpelijk. Voor je omgeving. Komt daarbij dat niet iedereen daar zo gunstig op reageert. Hè? Niet iedereen heeft daar zomaar begrip voor. Hè?
0: Men zal denken dat is... Allee, die man zal gestoord zijn. Maar eigenlijk is dat vooral vervelend.
1: Ja.
0: En ambetant. En kan daar maar beter uit de buurt van blijven.
1: Ja, ja, ik word niet meer zo veel voor feestjes uitgenodigd. Nog steeds niet trouwens, maar goed, dat, is, dat maakt mij ook
0: niet feesten is ook niks. Hè?
1: Nee. Maar eigenlijk het echte drama daarvan is dat je het meeste last bezorgt aan de mensen die je het liefst hebt. Dus dan je binnenste kring eigenlijk. Ja.
0: Zo. Zijn er zelfhulpgroepen van?
1: Ja.
0: Ben je daar lid van?
1: Ja. Ja. Niet alleen lid.
0: Ook voorzitter?
1: Nee, ik schrijf artikels voor de twee zelfhulpgroepen die er zijn. Of de twee groepen van ervaringsdeskundigen. Dat is in Vlaanderen Ups and Downs. En in Nederland, maar in Nederland is dat meer een kenniscentrum, heet het Plus Minus. En mijn schrijven en mijn stijl en mijn open communicatie valt in Nederland beter dan in Vlaanderen. Dus ik ben eigenlijk meer... gegeerd, zal ik maar zeggen, met mijn teksten enzovoorts in boven de grens dan hier in Vlaanderen zelf. Maar Vlaanderen is ook wel publiceert ook altijd mijn teksten in het magazine van Ups and Downs.
0: En dat is een weekblad, een maandblad?
1: Nee, dat is een driemaandelijks blad. En er is ook een jaarcongres enzovoorts. En dat is een vrij grote groep.
0: Hallo.
1: Vooral zelf... Hulpers,
0: dus patiënten,
1: ja.
0: en hulpverleners.
1: En ook wel de omgeving, die is daar ook wel welkom. Dus dat is eigenlijk het driehoekje, hè? Het driehoekje van betrokkenen. En ja, mijn insteek daar is altijd ook de insteek van het boek is creatief en bipolair. Ik heb daar dan natuurlijk een mooi verhaaltje rondgebracht. En het verhaaltje dat ik ook wel echt meen, dat is een beetje een cliché ook. Hè. Het is niet ondanks, maar dankzij je bipolariteit dat je creativiteit tot grote hoogtes kan stijgen. Maar, er is maar. En dat is, als het uit de hand loopt, uit de hand loopt. De psychoses, het voorbeeld van Gogh. Ik kom nu van de Provence, het stadje waar hij gewoond en geschilderd heeft, in Arles. En ja, op het moment dat hij de pedalen verliest, Vincent van Gogh is een typische bipolaire persoon. Hè?
0: Is dat een A of een B?
1: Een A. Eigenlijk moet het zijn, officieel moet het zijn 1 of 2. Het is een 1. Hij is een 1.
0: En wat is het verschil tussen een 1 en een 2?
1: Een 2 heeft de light versie.
0: Ah ja, dus dat is de ernst. Of de...
1: Ja. Dus de bipolaire stoornis is een spectrumstoornis. Zoals autisme dat ook is. Een spectrumstoornis die kan gaan van psychose aan de depressieve kant... tot psychose aan de manische kant. En daartussenin zitten nog categorieën.
0: Gelijk een gauskurve.
1: Ja, en de psychoses, die zijn er niet in de light versie, dus niet in de versie 2, bipolair 2.
0: En wat bepaalt het verschil? Dat is de geneesheer, ja. De dokter die zegt, op basis van het aantal cases dat hij ooit gezien heeft, kan hij zeggen.
1: Nee, dat is zo'n... Dat is
0: dat wetenschappelijk?
1: Ja, je hebt de...
0: Checklist?
1: Ja, je hebt de... manual van of Psychic Diseases.
0: Ah, de DSM.
1: Ja, en daar, DSM-4, heeft een, heeft een exacte beschrijving met een 14-tal vinkjes die dan ook nog eens een keer in woorden beschreven worden. En als je er daar een aantal van hebt in de, op de verschillende onderdelen, dan kan men zeggen van het zit daar bij u. En, maar het is ook, je kan dat ook heel, heel duidelijk zelf analyseren. Hè. Eén probleem is, er worden ontzettend veel verkeerde, foute diagnoses gemaakt. Waarom is dat? Omdat andere psychische stoornissen hebben een overlap met bipolair. Dus zeer veel, en dus er is wat men noemt, moeilijk woord, comorbiditeit. Sylvia Plaat was het ongeveer allemaal. Dat was paranoia, schizofreen. De eerste diagnose die zij kreeg was een postnatale depressie. Maar er was wel wat meer aan de hand bij haar. Dus zij is eigenlijk slachtoffer gevallen van een niet of zeer late diagnose.
0: Toelichting voor onze lezers. Sylvia Plaat, bekende, beroemde. Dichteres, Engelse dichteres, die zelfmoord gepleegd heeft. En zij wordt in de literatuurgeschiedenis en in de psychologiegeschiedenis een beetje naar voren geduwd als een typisch geval van psychose, manisch, depressief, zelfmoord. Maar zij is ook befaamd omwille van haar literair werk. The Bell Jar is een prachtig boek. En een van haar gedichten, Lady Lazarus, is fenomenaal.
1: Ja, en de bundel Ariel, Dat Ariel. Voor haar dood. Ja.
0: Ja, ja, ja,
1: die kregen we allemaal op de UNIF als... Dat is een van de weinige hedendaagse literatuur die goed genoeg was om aan de UNIF behandeld te worden.
0: Ja.
1: Dat is inderdaad een topschrijver, dankzij, hè, wat ik daar straks zei, dankzij haar creativiteit, haar productiviteit, haar energie en haar verstand. Maar ook, ze heeft daar ook de, heel duidelijk de andere kant van moeten ervaren.
0: Ja, dat was het toen,
1: 32.
0: 32? Maar ik dacht iets ouder. En ze heeft gewoon het gas opengedraaid.
1: Ze heeft haar hoofd in de oven gestoken nadat ze eerst allemaal handdoeken... haar kinderen in bed gelegd had. De kinderen van twee jaar, denk ik, eentje. In bed gestoken heeft en dan alle tochtgaten enzovoorts met handdoeken heeft dichtge...
0: Dus dat was over
1: zeer bewust. Zeer bewust, ja.
0: Systematisch en zeker dat het moest lukken.
1: Ja, dus een zelfmoordpoging van een bipolaire persoon heeft een relatief vrij grote kans op slagen, omdat het geen hulp geen roep om hulp meer is en geen impulsieve daad. Minder dan...
0: Er is ook nog de historie van haar man, Ted Hughes, die dan nog lang na haar geleefd heeft, die hertrouwd is. En ja, de Sylvia Plath-liefhebbers hebben hem dat altijd verweten, dat hij eigenlijk niet genoeg voor zijn vrouw gedaan heeft.
1: Ik heb hier de 1500 pagina's biografie van, zo zijn er veel, hè, maar die 1500 pagina's biografie heet The Red Comet, de rode komeet. Brute geweld en zo. Het was een Amerikaanse die dan met een Engelsman getrouwd is.
0: In Engeland terecht.
1: Ja, en ook al, ja. Goed,
0: dit is een verfilming waar Gwyneth Paltrow de rol speelt en Daniel Craig, James Bond, speelt de rol van Ted Hughes.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Bon, we gaan even een ander liedje dat je gekozen hebt. Ook eentje uit onze jonge jaren. Ik doe wat ik doe van Astrid Nijg.
1: Ja.
0: Ook een aparte keuze.
1: Ja, ik heb eigenlijk een beetje nagedacht over nummers die we allemaal meezongen zonder dat we wisten waar ze over gingen.
0: Ik doe wat ik doe.
1: Ja. En dus, ik doe wat ik doe is eigenlijk het verhaal van een sekswerker.
0: Ja, nu heet dat een sekswerker. Ja. Vroeger was dat een hoer.
1: Ja, ja. Een temeijer in Nederland.
0: Ja, ja.
1: En ja, dus dat, ik vind dat wel leuk van... ik ben veel met muziek bezig en veel met tekst bezig. En af en toe zeg ik eens tegen iemand van... Weet je eigenlijk wat je aan het zingen bent? En er zit heel veel in muziek, hè? Niet alleen in bipolaire muziek, maar ook in alle muziek. En ja, dat vind ik wel leuk om dat naar boven te halen.
0: Oké, goed. Wim, ik doe wat ik doe van Astrid Nijg. Astrid was de zus van Lennart Nijg. De tekstschrijver van Boudewijn de Groot. Voilà, leg haar op.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen. Want koude jatten aan mijn lijf, daar ril ik van. Het lijkt wel winter, ik heb de kachel laten branden. Die regen, hè, daar vind ik ook niks aan.

Ik heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien. Die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven. Ik mag de ziel nu helemaal graag gelukkig zien. En met mijn zusje ben ik kleren wezen kopen. Ze is pas 12, die kleine meid. Ik hoop niet

je bent vandaag de tweede. Ach, het einde van de maand, hè, altijd stil. Nou ja, ik ben vandaag alweer tevreden. Vooral wanneer je nog wat extra's wil. Wat doen we? Op z'n Frans of plaatjes kijken? Toe wees je stof. Of heb je al niets meer? Nou ja, vooruit.

0: In jouw boek, proficiat trouwens met jouw boek, heb je het ook over andere mensen die dus met de aandoening te maken hebben. En daar zijn toch een aantal bekende figuren bij.
1: Dat klopt.
0: Mensen uit de kunstwereld, mensen uit de muziekwereld, mensen uit de politiek. Ja. En ja, daaruit blijkt dat het dus ja, een wijdverbreid fenomeen is. En dat ja, wij die mensen niet altijd zien zoals ze zijn.
1: Mm-hmm. Ja. Maar ook dat je tot buitengewone prestaties in staat kan zijn als je voor in de mate waarin jouw aandoening onder controle is.
0: Wel, een dame, vrij recent, hè, en die een beetje in die context toch gesitueerd moet worden, is Amy Winehouse.
1: Ja.
0: Dus gecombineerd met drugs, gecombineerd met drank en zo verder. Ja, is zij er dan ook onderdoor gegaan. Mm. Waarschijnlijk nog met de druk van een wereldcarrière. Jeanette O'Connor.
1: Ja.
0: En eigenlijk heb je daar toch afstandelijk een beetje medelijden mee. Je denkt toch, man, meisje, laat u toch niet zo gaan. Zo erg is het allemaal niet. Maar dat kunnen wij ons niet voorstellen.
1: Nee.
0: Hoe we in dat hoofd omgaan.
1: Nee. Zoals ik het boek opgevat heb, is zeker niet op een lijstje van kijk eens wat voor een bekende mensen allemaal. Maar ik heb wel gedacht van kijk, ik wil dat onderwerp creativiteit in de kijker zetten. Dat is eigenlijk mijn insteek. Tegelijkertijd wil ik eigenlijk al die vinkjes, al die woordjes die te maken hebben met bipolariteit. Welke zijn dat? Genetisch, jeugdtrauma, intoxicatie, zelfmoord, jezelf verwaarlozen, financiële risico's nemen enzovoorts. En daar heb ik eigenlijk een woordenwolk van gemaakt.
0: Ja.
1: Een woordenwolk daarnaast waren allemaal mensen waarvan ik gelezen had en opgezocht had en wist dat ze bipolair waren. En dan heb ik telkens eigenlijk, bijvoorbeeld voor Amy Winehouse heb ik het verhaal verteld, maar vooral ook ingezoomd op het verslavingsaspect bij, dat dat zeer bekend is. Bij Jeanette O'Connor is dat eigenlijk het jeugdtrauma. Dus carrément toch slecht behandeld door haar moeder. Ja. En dus het gedrag van Jeanette O'Connor is uit haar jeugd en uit haar leven voor een stuk terug te vinden. Wat ik tragisch vind aan die twee bijvoorbeeld, Jeanette O'Connor en Amy Winehouse, is dat ze eigenlijk alle twee een tijd lang uitgelachen zijn. Omdat ze op het podium duidelijk was dat er iets niet in de haak was. Hè. Britney Spears is een derde in hetzelfde geval.
0: Britney Spears.
1: Ja.
0: Ook verontrustend is dat het met het ouder worden blijkbaar niet beter wordt.
1: Nee, het is een ongeneeslijke ziekte, maar ze is perfect behandelbaar. Dat is de one-liner. Maar die behandeling moet gebeuren. Dus is de twee gevallen, dus met de recente personen waar dat ja, de behandeling niet goed genoeg is of niet goed genoeg gevolgd wordt, de structuur valt weg uit je leven of er gebeurt iets enzovoorts, dan wordt met de leeftijd wordt de case erger. Vroeger werd de diagnose niet goed gesteld en was daardoor ook de opvolging slecht en dus zijn er nogal veel mensen voortijdig gestorven wat niet nodig geweest was. Niet alleen door zelfmoord, maar ook door de langzame zelfmoord, zal ik maar zeggen, verslavingen enzovoorts. Dus een bipolaire persoon, zijn gemiddelde levensduur is 15 jaar jonger. Minder dan een... Maar dat is natuurlijk een macrofenomeen. Die zelfmoorden zitten daarbij, hè?
0: Vijftien jaar minder levensverwachting.
1: Bij mij niet, maar...
0: Ja. Want je bent eigenlijk al
1: reservetijd. Maar ik ga wel in... ik ga de normale leeftijd wel halen. Maar ik ben nu zeer optimistisch, omdat ik zeer goed omringd word en omdat ik heel, heel nauwkeurig volg wat dat met mij zegt. Hè.
0: Dus je hebt nu les geleerd.
1: En ja, ik ben ook een beetje, klein beetje publiek geworden nu, hè, met daarna buiten te komen, dat boek.
0: Daar gaan we het direct nog over hebben. Nog een andere figuur in jouw boek is Winston Churchill.
1: Grote verrassing, hè?
0: Nee, ik wist dat.
1: Echt?
0: Ja. Dus ik heb mij jarenlang intensief met het leven van Churchill bezig gehouden. En er is een Engelse schrijver, Michael Dobbs, die heeft een vijftal biografische romans over Churchill geschreven, die echt een moeite zijn. Er zijn veel mensen die een voorliefde voor de figuur Churchill hebben. En in de verschillende fases van zijn leven. Hier hebben we het over de Black Dog. Ja? Over zijn moeilijk karakter. Over zijn intelligentie. Zijn jeugdtrauma's. Hè?
1: Zijn slapeloosheid.
0: Hij zat 's nachts te dicteren. Of hij was aan het lezen en dan 's morgens moesten die madammetjes met die...
1: Nobelprijs gewonnen ook nog, ja. 's nachts. Ja. Voor literatuur dan nog.
0: Voor literatuur. Dus inderdaad een uitzonderlijk man. En die tijdens de oorlog eigenlijk zijn mooiste jaren meegemaakt heeft. Want hij was belangrijk, hij kon een verschil maken. Hij was onmisbaar in de strijd tegen de Duitsers. Dus achteraf zei hij altijd, dat waren mijn mooiste jaren.
1: De depressie, een van de depressies van Churchill, is veroorzaakt door het feit dat de oorlog gewonnen werd.
0: Ja.
1: Want hij voelde zich niet zo nuttig meer.
0: Ja.
1: En niet zo belangrijk.
0: En hij heeft toen ook de verkiezingen verloren. En hij werd gewoon bij de oud vuil gezet.
1: Ja.
0: Ja. En ja, Clementine, zijn vrouw, die had het ook niet altijd gemakkelijk. Hè?
1: Nee. Maar ze verwaarloosden alle twee hun kinderen. Hè? Zij door met hun liefdadigheid en, projecten en een heleboel dingen. En hij natuurlijk omdat hij nog belangrijker dingen te doen had in zijn eigen ogen dan toch.
0: Maar, ja.
1: Maar van Madeleine is ook een tijd lang... is ook links en rechts geschreven dat ze bipolair zou zijn. Maar ja. Dat is echt niet, dat klopt echt niet. Ze was eerder een baken, denk ik, in dat gezin. De vrouw van Churchill was de enige persoon in deze wereld naar wie hij systematisch luisterde.
0: Dat is waar.
1: Maar belangrijk, dus het zijn niet alleen kunstenaars, het zijn ook creatieve niet-kunstenaars. Voetballers, die vaak bipolair zijn. Voetballers, ja, en maar ook de politicus als Winston, zijn veel politici trouwens, hè, als Winston Churchill. Probleem, politiek, topsport en topzakenleven, daar zijn de taboes het grootst.
0: Ja.
1: Die mensen kunnen
0: heel... Dat gaat tegen u gebruikt worden. Hè?
1: Ja, in de dingen, in de creatieve wereld moet je eigenlijk wel een schroef los hebben. Hè?
0: Jackson Pollock. Drinken.
1: Ja.
0: Onze vriend Rothko. Ja. Dus een aantal van die abstract expressionisten waren toch heel zware drinkers. Bijna allemaal.
1: Ja, ja. Waardoor het soms een beetje moeilijk is te weten wat aanleiding en wat gevolg is. Hè?
0: Ja.
1: Of wat samengaat. Ja. Dus,
0: ja.
1: Maar goed, kijk.
0: Erik, met jouw boek ga je de boer op.
1: Ja,
0: dus
1: ja.
0: Je gaat lezingen geven, ja. Je gaat workshops doen.
1: Ja, het is deel van mijn therapie, Jan. Het schrijven ook, maar vooral ook de baan opgaan. Dus als je in de conclusie van mijn boek, heb ik het niet alleen over wat zijn de oorzaken, die stemmingswisselingen, de erfelijk, wat zijn de vinkjes, wat is het taboe, maar vooral ook welke oplossingen zijn er.
0: Ja.
1: En dat is een optelsommetje. Van gewone dingen ook, pillen, therapie. Zelfzorg noemen we dat, hè. De natuur gaan, op tijd gaan slapen, dat soort dingen. In mijn geval een goede omgeving van vrienden die het goed met u blijven menen, ondanks alles.
0: Mm-hmm.
1: Maar u ook op de vingers tikken en hard als het nodig is. En dan in mijn geval ook nog een klein beetje de missionaris uithangen. Missionaris spelen en proberen mensen te vermijden dat ze in dezelfde situaties als een aantal anderen terechtkomen. Hè.
0: En zijn er mensen die je zo aan het helpen bent?
1: Ja. Het rare is, ik heb nu een aantal boeken geschreven, dat weet je. Meestal over ondernemerschap ook, ja. En ook wel een paar als ghostwriter. Maar ik heb nog nooit zoveel feedback gekregen als nu. En dan feedback van in de aard van... Ik ga een anoniem voorbeeld geven. Iemand die zegt, Erik, jij komt daarmee naar buiten. Ik durf dat al, ik weet niet hoe lang niet. Ik heb een nieuw lief, ik durf het zelfs niet vertellen. Kunnen we eens een keer een koffie gaan drinken? En mag ik die persoon meebrengen? Want, dus dat gaat al ver dan. Want natuurlijk, op een bepaald moment gaat... als je relatie groeit, ja, dan ga je niet te veel met geheimen moeten blijven rondlopen. Dat beseft die persoon. Maar had de moed niet. Waarom niet? Taboe van daarstraks. Ja, ik wil nog een carrière, een professionele carrière uitbouwen. En ik denk dat dat niet meer gaat lukken als mijn werk. Dat
0: is een stigma dan. Ja. En dat kan het misschien terug triggeren.
1: Mm. Mm. Maar het is ook een maatschappelijk stigma, een handicap dan. Hè? Ja.
0: Het boek, waar is het te koop?
1: Het boek is te koop... via uitgever Partizaan is het terechtgekomen in online.
0: Partizaan, ja. BE,
1: ja.
0: Met een Z. Dus www.partizaan.be. Dus zij verkopen rechtstreeks online aan mensen die een bestelling plaatsen.
1: Ja, en dan is het ook bij bol.com, bij standaard boekhandel. En dan heb ik een paar onafhankelijke boekhandels die het ondertussen ook aan de man brengen. En het kan ook bij mij gekocht worden. Dan krijg je een gepersonaliseerd exemplaar.
0: Mo. En een signatuur natuurlijk.
1: Ja. En je zei, je gaat daar nu de baan mee op, Erik. Ja, ik doe...
0: Het is het moment om reclame te maken.
1: Ja, ik doe roadshows.
0: We hebben 200.000 luisteraars. En dat zijn bijna alle... excuseer. Ja.
1: Dus vanaf 24 september begint een nieuwe serie roadshows. 24 september is het in Leuven, in Museum M. Een goede plaats voor...
0: Barboek.
1: Ja, een barboek. Barboek in M, ja. Daar is een roadshow. Dan heb ik er nog wel een aantal. Eentje in Geel, eentje in Kortrijk enzovoorts, die al gepland zijn. En we zijn dan nu nog verder aan het uitbouwen en aan het voorbereiden. Geel is eigenlijk ook een typische plaats, nu dat ik het zo denk.
0: Je kent voor, ja.
1: En wel, ik heb een dacht van, oké, dan gaan we er ook iets van maken dat niet saai is. Dus dat niet neuzelen en uw boek voordragen is. Met de brilken op de punt van uw neus. Dus ik heb dan eigenlijk een Spotify playlist gemaakt met allemaal bipolaire artiesten hun muziek. Dus dat is de inleiding en de uitleiding van het programma. Daarna is er een 10 minuten video die eigenlijk het boek samenvat. En de mooiste quotes van het boek en van die artiesten samenvat. En dan lees ik één hoofdstuk voor. En dat hoofdstuk heeft de bedoeling van zonder één moeilijk woord mensen zeer duidelijk te maken. Voor jezelf en voor de anderen dan. Ja. Dus allee, ik heb het aan mijn vrienden gestuurd, dat hoofdstuk eerst. En die zeiden, nu snap ik het.
0: Ja,
1: en
0: dat is duidelijk.
1: En dan het vierde en laatste hoofdstuk is het langste. En dat heet, je mag mij alles vragen. En dan krijg je inderdaad alle vragen op je afgevuurd. En onzekerheden en zo ook van mensen. Hè?
0: Ja.
1: Ook de mensen die niet weten of voelen dat er iets
0: of
1: in hun hoofd is.
0: Ja.
1: Er is ook veel onzeker. Hè? Jonge mensen ook zijn zeer onzeker. Ook, hè,
0: over, dat is nog een belangrijk punt, jongelui.
1: Ja.
0: Je zei 4% van de volwassenen.
1: Ja.
0: En 2% van de totale bevolking.
1: Ja.
0: Dus... Men spreekt wel eens over psychische problematiek bij schoolgaande jeugd. Komen we dit daar ook tegen?
1: Nee. Bipolariteit wordt pas... een diagnose wordt pas gesteld wanneer je minstens vooraan in de 20 bent.
0: Oh ja.
1: Waarom is dat? Omdat vroegere geestelijke dingen... daar is veel besmetting op. Dus dat kan... Is dat een puberteit? Is dat iets uit de familie? Is dat iets wat wel overwonnen zal worden? Enzovoort. Dus ik heb mijn kinderen... En ik zeg dat ook al aan alle ouders. En ik vraag ook een beetje van... Hoe zit dat in de familie en zo? Preventief zou ik toch eens een keer bij een medicus gaan. Als in jouw familie...
0: Zijn huisartsen geëquipeerd daarvoor?
1: Nee, maar zij gaan wel... Ze gaan een babbel met u doen. En ze gaan u... dingen voorschrijven. Hè. Ze gaan nu de sessie bij de therapeut.
0: Ja, maar die zijn dan ook moeilijk bereikbaar.
1: Ja, die zijn wat een wachtlijster. Hè. Ja. Ik zit nu aan één uur per 6 à 8 weken bij mijn therapeut, omdat die, en die is 68, dus die is doorgegaan naar...
0: Die mens kan niet stoppen, ja, of die mag niet stoppen.
1: Ja, wel, ja,
0: omdat dus, zoveel patiënten van hem afhankelijk zijn.
1: En dat is niet bipolair, dat is alles. Ja. In Leuven is er een... Kortenberg is er een persoon die mij begeleid heeft bij het schrijven van het boek, die echt helemaal gespecialiseerd is in bipolariteit. En daar heb ik wel heel veel aan gehad. Maar dus de meeste psychologische, psychiatrische opvang is natuurlijk het brede spectrum. En zeker psychologen zijn niet altijd zeer mee. En ook gespecialiseerd in deze psychische stoornis. Hè. Dus het is dus soms omgekeerd dat ze mij vragen van... Ah, ik kan nog veel uit je boek leren, Erik. Ik ben geen... gekwalificeerde persoon, maar ik heb er wel 40 boeken over gelezen in een jaar. Dus,
0: in de opleiding psychologie, klinische psychologie, zou je een paar lezingen kunnen geven.
1: Ja, dat is een van mijn doelen.
0: Exemplaren verkopen aan de Vereniging van Klinische Psychologen. Dat is toch zeer zinvol.
1: Veel publieken die daar iets kunnen aan hebben. Om te beginnen, de mensen in de omgeving van mensen met een psychische stoornis.
0: Ja.
1: Want die hebben het veel moeilijker dan we soms...
0: Absoluut.
1: Dan dat we er aandacht aan geven, zal ik zeggen.
0: Ja. Mag ik één opmerking geven?
1: Absoluut.
0: De verbetering. Ik zou een andere cover nemen.
1: Ja? Oké, okay. Voor de volgende druk.
0: Dat rood.
1: Ja.
0: En die gradatie van zwart naar rood.
1: Uh-huh.
0: Vind ik niet zo mooi.
1: Maan is depressief.
0: creatief en bipolair. Ah ja, dat er wel. Ja. Het is rond en het heeft met elkaar te maken.
1: Zo.
0: Maar als je het in de boekhandel gaat leggen, mag het niet meer in het oog spreken.
1: Uh-huh. Wel, jonge mensen vinden het omgekeerd. Die zeggen van het valt op in de...
0: Voilà.
1: Dus ik heb het eigenlijk gecheckt. Ik heb de twee opmerkingen gekregen. Dus het is misschien een generatieding.
0: Oude mannen, die hebben een verkeerde perceptie.
1: Uh-huh. Mag ik ook iets vragen?
0: Zeker.
1: Wil je ook weten waarom ik Engel Bewaarder in de lijst gestoken heb?
0: Wel, we gingen nu naar het laatste liedje. Zeg maar, Engel Bewaarder. Marco Schuitmaker.
1: Ja, fantastisch nummer over een smartlap. Dus een echte smartlap. Dus zo heet dat met een Polonaise. Van een vrachtwagenchauffeur. En voor mij is de Engel Bewaarder is het clubje... van mensen, 5 zijn er dat in feite, die engelbewaarder spelen. En die eigenlijk ook een zo belangrijke functie hebben, dat ze eigenlijk levensreddend zijn. Zonder dat ze dat weten, zonder dat ze er dag in dag uit mee bezig zijn. En dan mijn punt is, ik denk dat is iets wat ik dan min of meer zelf gevonden heb. Ik denk dat dat een heel belangrijke deel van je redding kan zijn. Is niet tegen iedereen... niet tegen iedereen beginnen te leuteren over bipolariteit. Ook niet van iedereen raad vragen en raad aannemen. Maar een klein groepje van mensen die nooit in paniek schieten. Maar er altijd zullen zijn. Ik noem dat de VZW. De VZW Erik. En ik heb een raad van advies met mijn VZW Erik. En ik stuur elke keer een verslagje van alle puntjes.
0: Kijk eens aan.
1: Voilà.
0: Voilà. En we gaan er naar luisteren. En Wim... Engelbewaarder van Marco Schuitmaker. Wie is Marco Schuitmaker?
1: Een charmezanger.
0: Een Nederlandse charmezanger.
1: Ja, nummer 1 in de Nederlandse hitparade. 2 jaar geleden, Jan.
0: We leren iedere dag bij. Ja. Oké, Erik, hartelijk dank. Zeer interessant gesprek. Zaterdag 8 dagen wordt het uitgezonden... En we maken dan reclame via Facebook, LinkedIn.
1: Uh-huh.
0: En nadien wordt het als podcast geplaatst. Je krijgt dan natuurlijk ook een link voor de podcast. En dan gaat de verkoop van jouw boek natuurlijk...
1: ontploffen.
0: Ongekende hoogtes bereiken.
1: Dankjewel, Jan.
0: Voilà.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Het Infouur. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusdezolder. A bientôt, chez Lamine.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

0: BNL Nieuws.
1: Het parket van Limburg heeft nu al zeker 6 klachten ontvangen over vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag tegenover kleuters in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. Zowel jonge meisjes als jongens zouden na hun verblijf geklaagd hebben bij hun ouders. Het gaat nog om een opsporingsonderzoek. Voorlopig zijn er geen elementen die naar één duidelijke verdachte wijzen. De eerste klacht liep begin augustus binnen. Daarna lichtte de stad Peer het agentschap Opgroeien in. In Niel in de provincie Antwerpen heeft een zware woningbrand gewoed. Een vrouw van 67 is daarbij omgekomen. Haar dochter is naar het ziekenhuis gebracht. Ook 2 honden stierven in het vuur. De brand ging gepaard met erge rookontwikkeling. Wat de dodelijke brand heeft veroorzaakt, is nog onduidelijk. De vrouw van 28, die vorige week dood was gevonden in een woning in Anderlecht, is met fysiek geweld om het leven gebracht. Dat bevestigt het parket van Brussel na het onderzoek door de wetsdokter en het gerechtelijk labo. De omstandigheden van het overlijden blijven onduidelijk. Er loopt nog een gerechtelijk onderzoek. En in Nepal is 10 dagen na de zware overstromingen met rotspuin nog een derde arbeider levend uit de tunnel van een waterkrachtcentrale gehaald. De autoriteiten zetten de zoekacties nog altijd verder. Er zitten daar nog honderden mensen gevangen. In het getroffen gebied zijn bovenop de 1300 dodelijke slachtoffers nog altijd bijna 6000 mensen vermist. We krijgen vanmiddag afwisselend brede opklaringen en wolken. Op de meeste plaatsen is het droog en vrij zacht, bij maxima tot 21 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL Conscious Cultural.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oostrijnderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je daar een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Zet voor zeker nog een steentje in mijn schoen. Haha.
1: Mama, ze zijn gelukt.
2: Ah, natuurlijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
2: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
3: Bewust niet geluisterd.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.

had nooit verwacht dat je bij me weg zou gaan. In het oog van de storm konden wij toch alles aan. Twee handen op een buik, zo leek het toch althans. Maar zelfs het kleinste kind doorprikte onze glans.

0: BNL Nieuws.
1: Rusland voert vanaf morgen 3 dagen lang geen luchtaanvallen meer uit op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Die aankondiging komt er terwijl de Amerikaanse gezanten in Rusland zijn. Ze bespreken daar een plan om een eind te maken aan de oorlog in Oekraïne. Morgen gaan ze voor het eerst ook naar Oekraïne. Ze vliegen daarvoor naar Kiev. En dat is uitzonderlijk, want het luchtruim boven Oekraïne is sinds de Russische invasie gesloten. De toegang naar de haven in Dover in Groot-Brittannië is weer vrij. Vanmorgen hadden honderden gemaskerde betogers de toegangswegen geblokkeerd. Ze protesteerden tegen illegale migratie via het kanaal. Na de blokkade trokken ze naar het centrum van de stad, waar ze anti-immigratieslogans skandeerden. Er zijn in het Verenigd Koninkrijk geregeld manifestaties tegen illegale migratie. De dodentol na de schipbreuk voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Er is vanmorgen nog 1 lichaam geborgen. Er zijn nog 15 mensen vermist. Het wrak van het schip is meer dan 500 meter diep teruggevonden. Supporters van Antwerp zijn vanavond toch welkom voor de uitmatch bij Standaard. De burgemeester van Luik had hen eerst verboden om de wedstrijd bij te wonen, na een risicoanalyse. Maar hij herziet die beslissing na protest, omdat zijn besluit gisteravond te kort voor de wedstrijd kwam. En Tadej Pogačar komt dit seizoen niet meer in actie. De Sloveen viel in de Vuelta en zal lang moeten revalideren. Pogačar zal zijn wereldtitel dus eind deze maand in Canada niet kunnen verdedigen. Hij tekent wel bij zijn team UAE tot 2032. Aangenaam en zonnig bij 21 graden vanmiddag. Morgen wisselen zon en wolken af, het is dan 25 graden. En maandag nog wat warmer. Daarna komt er een wisselvallige periode aan en koelere maxima.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Garage Sicco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sicco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor die prijs. Jumbo.
1: Wij brengen je op tot leven.
2: BML. BML.

zit een splinter in mijn duim en ken een blijne uit mijn hiel. Kun je dan een pilletje voor schrijven, alsjeblieft? En ook voor mijn verdriet is er niks dat je kunt doen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij BeMine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties in een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort hint, hij het dan niet door. Ik frons mijn gezicht of ik knip met mijn oog. Het is een soort

nog op de woorden dat ik nodig heb om te zeggen hoeveel dat ik voor je over heb. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ja, het is daarom dat ik over je rap. Ik weet niet of dat je het beseft, maar je overtreft alles wat ik hier nu zeg in één tekst.

moet drijven. Het water is warm, lekker aan onze lijven. Kijk, luister en val stil. Oh, halleluja, wat is dit? Je kleren

0: Voilà. Dan deze eindigde wat stilletjes. Dus ik heb hem niet tot de laatste seconde laten uitspelen. Dat gaan we natuurlijk normaal gezien wel. Maar in elk geval, ik zou zeggen, welkom bij alweer een uitzending van Radio Avondland. Heel blij dat jullie allemaal weer massaal luisteren. Toen we eraan denken, ik moet nog een paar mensen het linkje doorsturen. Misschien dat mijn gast Bernard dat ook graag wil doen. In elk geval, welkom Bernard.
1: Wij gaan linken, hè.
0: Ja, voilà. Dus als jij zegt van, ik stuur mij zobiet even de link, dan kan ik nog wat mensen uitnodigen voor te luisteren. Dan gaan we dat zobiet tijdens het volgende nummer alvast eens doen. Ja, we zijn nu begonnen, uiteraard zoals altijd, met What a Feeling van Irene Cara, gevolgd door Back to Life. Ik ga dadelijk zeggen waarom dat dit het nummer is waar we mee beginnen. Maar ik ga nu ook al verklappen dat de nummers die daarna volgen, de eerstkomende, ja, ik weet niet, 6, 7 nummers, nummers zijn die gekozen zijn door Bernard. En ja, Bernard gaat daar gaandeweg dan ook wat meer over vertellen, zodat jullie geboeid kunnen blijven luisteren. Hè? Dus in elk geval, super blij voor je terug te zijn. Vorige week waren we hier niet. Ik had dat niet specifiek aangekondigd dat dat zo zou zijn. De week ervoor waren we hier wel, en met Katrien van Miracle. Maar in elk geval, we zijn hier terug voor jullie 2 uur gezelschap te houden. En ja, dus back to life, hè, back to reality. Van waar dat nummer? Heel veel back to de laatste week voor iedereen. Of de laatste 2 weken misschien al. Back to school. Hè. Dus dat staat er ook momenteel op de voorpagina van Good News for You, back to. Maar ik heb daar niet achter gezet school. Maar aangezien het de meeste mensen die daar geabonneerd zijn op Good News for You het krantje in september of in bus krijgen of dan pas lezen, gaan ze misschien, als ze de foto zien en een meisje met een rugzak en dan back to, automatisch denken aan back to school. Maar aan de andere kant, als je zelf geen kinderen hebt die daar op school zitten, of kleinkinderen, of gewoon niet echt bezig bent met kinderen, denk je daar misschien niet zo snel aan. Tenzij dat je dat dan misschien denkt aan, het gaat weer drukker zijn op de baan, hè, want ze gaan terug naar school. Maar aan de andere kant, het hoeft niet back to school te zijn, zoals het nummer van daarnet van Soul to Soul zei. Back to life, of back to reality, back to basics, back to yourself, back to nature, back to the future. Mensen kunnen het zelf invullen. En deze editie van Good News for You ging eigenlijk voor een groot stuk over back to yourself. Over mensen die eigenlijk na heel vaak jarenlang niet weten hoe of wat, of te veel doen voor iemand anders en te weinig voor zichzelf, dat je ook mocht leren aan jezelf denken en jezelf op de eerste plaats zetten, want dat daardoor net energie vrijkomt voor die anderen ook te zijn. En dat is zo wat de rode draad in de editie van Good News for You nu. En dat is ook een beetje aansluitend, denk ik, met misschien een stuk van het verhaal, of heel het verhaal, dat we gaan horen van Bernard vanavond. Dus ik ga jullie

0: mensen, dingen dat bijgebleven zijn, dingen dat, wel in muziek, dat bij mij blijven hangen is op een of andere manier. Maar met dus mijn eigen leven is dus zelf met ups en downs geweest. Op mijn 63ste heb ik besloten van mijn eigen business te beginnen. Ik krijg soms reacties van mensen zo van, allee jong, zo laat, ik ben een laatbloeier. Op een of andere manier ben ik een verschrikkelijke laatbloeier. Ik ben maatschappelijk werk beginnen studeren op mijn 40ste. De helft van mijn familie die verklaarde mij gewoon zot. Maar dat is ook het enigste papiertje dat ik ooit in mijn pollen heb gekregen. Dus de motivatie om toch een diploma te halen was enorm groot. Want dus in heel mijn voorgeschiedenis is dat altijd op een of andere manier net niet gelukt. Of waren de omstandigheden niet zo dat het zou gelukt zijn. Dus op dat gebied ben ik ook een otsebotse, bolle boos. Maar de reden waarom dat ik nu pas aan mijn eigen business denk, is, ik heb 30 jaar geleden in Nederland gestudeerd. Een heel specifieke methodiek van hulpverlening. Waarin dat we zowel mensen individueel coachten, maar we zetten die dus ook in een groepstraject. En dat bleek heel krachtig te zijn in die zin dat, ja, de meeste mensen kennen gewoon, ja, individuele therapieën, therapievormen of counselingsvormen van één op één. Maar dus onderzoek heeft dat ook al uitgewezen, dat die mensen wel met een goed gevoel naar buiten komen, maar niet kunnen volharden of sterken in het nieuw aangeleerde gedrag of waar dat ze van bewust geworden zijn. En die groepen, dat zijn veilige groepen waarin dat mensen eigenlijk met die nieuwe manier van denken of die nieuwe manier van handelen kunnen experimenteren eigenlijk, waardoor dat ze eigenlijk kunnen volharden in hun nieuw aangeleerd gedrag. Okay. En dat is een methodiek, ja, die is 30 jaar oud. Ik heb die geleerd in Nederland. Ik heb altijd geprobeerd van dat naar Vlaanderen te brengen, maar dan moet ik direct denken aan dat liedje van Remo van het Groenewoud, van Help mij uit de Vlaamse klei, want dat pakte hier dus niet. Ik heb daar ook de nodige confrontaties mee gehad met docenten die aan mij wilden lesgeven. Ja, jij bent een Hollander zeker? Dat moest ik dan horen van mijn docenten psychologie. Op een bepaald moment moest ik zelf bij de directie gaan die tegen mij zei van, ja, we hebben liever dat je niet meer met de docenten van psychologie babbelt, want ze voelt zich geïntimideerd. Oui. Allee, bon, ja, het ging soms heel erg in de richting zo van, ah, nee, dat moeten we niet hebben. Dus ik ben er altijd blijven mee zitten met die methodiek. Ik heb daar altijd in geloofd ook. Maar ik kon, ja, dat is gelijk een boer die zaait. Hè. Als het veld niet gereed is, ja, dan mag je zaaien wat dat je wilt. Dan komt er toch niks uit. Hè. Uh-huh. Dus ik heb heel veel gezaaid, maar er is niks gegroeid. Tot op een moment, ja, op mijn 63ste, dat ik tot de constatatie kom dat Vlaanderen nu wel een goede grond heeft om te zaaien. Dus nu begin ik te zaaien wat dat daar ook uitkomt. Of dat groot of klein gaat blijven, dat weet ik niet. Dat interesseert mij eigenlijk ook niet. Het enige wat ik dus wil, is van, ja, eindelijk mijn ding te mogen doen.
1: Ja. Wel, op zich, toen dat jij zei van ja, op mijn 40 ben ik voor de eerste keer geslaagd voor een papiertje te behalen. Ja. En iedereen verklaarde mij zot. Vanaf dat de mensen nu beginnen zot te verklaren, dan zit al goed bezig. Maar dat zeg ik ook altijd over mezelf. Ik hoor dat van, na al mijn leven, van zot, doet dat eens niet. Of doe eens normaal. Hè. Vooral dat dan. En ja, ondertussen is zot zijn, of niet zot zijn in de dingen van mentaal gestoord, maar zot zijn in van risico's pakken, je eigen ding doen, geloven in hetgeen waar dat je voor staat. Ja, dat is eigenlijk zo wat de gemiddelde mens waar ik tegenwoordig mee omga. Dus dat kan alleen maar goed zijn.
0: Ik moet zeggen dat ik daar al van kinds af aan mee geconfronteerd geweest is. Mijn grootvader, die was dokter. Dus dan spreek ik, ja, die is begonnen eigenlijk aan zijn carrière nog voor de oorlog in de jaren 30. En die heeft 50 jaar dienst gedaan in lokale psychiatrie. Dat was een instelling voor vrouwen. Uh-huh. En die nam mij regelmatig mee op bezoek tijdens zijn consultaties. En ik was toen een manneke van 7 jaar. En hetgeen dat ik toen gezien heb, dat heeft een heel grote indruk op mij gemaakt. Want dat waren dus allemaal volwassen vrouwen, maar er hongen daar letterlijk en figuurlijk in de tralies. Hè. Dus dat waren zo allemaal van die kleine binnenkoerkes met zo'n traliewerk, zo gelijk in de Zoo van Antwerpen eigenlijk. Ik kon het niet beter vergelijken. Mm. En die volwassen vrouwen hongen daarin lawaai makend, roepen.

0: tierend. En als klein manneke van 7 jaar, allee ja, dat is niet de omgeving waar dat je je op je gemak voelt.
1: Nee, dat kan ik me
0: dus
1: voorstellen.
0: Ik kroop ook altijd weg achter de brede rug van mijn grootvader. Als die vrouw, ja, die zag het aan een klein manneke lopen en dat was dat, die kwamen zo allemaal naar mij toe. En ja, dat was wel beangstigend. Maar blijkbaar heeft dat ook een invloed gehad op de rest van mijn dagen, dat ik nu ook nog altijd geconfronteerd word met psychiatrie. En ja, gelijk op dat gezicht van, ja, zot, wat is dat?
1: Ja, dat is. Dat is.
0: Ik weet dat mijn grootvader hem altijd kwaad miek tegen zijn collega's. Ja, er gaat natuurlijk de doktoren die bij de notarissen en bij de advocaten doktor waren. En er werd heel minachtend gekeken naar mijn grootvader. En hij kreeg soms de opmerking van, ja, jij moet je bezighouden met de zotten. En dan werd hij dus echt kwaad, hè. Dus dan zei hij van, nee, dat zijn geen zotten, dat zijn mijn patiënten.
1: Ja.
0: En ze hebben hem daar altijd al zo'n beetje mee geplaagd en getierd. Maar hij heeft dat dus wel 50 jaar gedaan.
1: Mm-hmm.
0: En hij stond ook mee aan het begin eigenlijk van de hervormingen binnen psychiatrie. Dus ik heb daar ook de eerste dagtherapieën zien verschijnen. Ik heb daar ook de tralies weten afbreken. Allee, bedoel, dat was wel revolutionair in die tijd.
1: Oké, cool. Maar ik stel voor, als dat voor u oké is, dan is naar dat nummer van Jelle Kleijmans gaan luisteren.
0: Ja.
1: En misschien kunnen we dan ook ineens, omdat je nu 12 begint van, hè, mijn vader is er ook wel mee aan die kritiek gekregen of mee gepest geweest. Het nummer dat daarop volgt is Pesten van JSM, Sharon Kips. Ken ik persoonlijk ook niet.
0: Ik kende die dus ook niet tot
1: maar
0: voor een paar
1: dagen. Maar we gaan de twee nummers achter elkaar laten spelen. En dan gaan we nadien terugkomen. En dan kunnen we verder gaan over de tweede keuze van... uw tweede keuze van liedjes. Hè. Dus voilà, we gaan eerst en vooral al luisteren naar Vallen en Opstaan van Jelle Kleijmans.

Laatste nacht geslapen, ik doe nog een gebed. God houdt er van mij, kom ik in de hemel terecht. Heb tranen ondertussen, God ik zie je morgen. Want dan ben ik bij je en ben ik opnieuw geboren. We praten met mijn moeder, maar ze wordt dan boos op mij. Ze zegt ga bezig met je cijfers, stop met dat gezeik. Met mijn zus kan ik niet praten, want ze heeft het altijd druk. Ze kan soms wel even praten, maar dan moet dat vlug. Volgende dag zijn wakker voort, de trein zijn kleren aan. Hij doet de deur zachtjes dicht, omdat iedereen nog slaapt. Hij kost er het station, hij is klaar met dit. Hij gooit zijn fiets neer op

0: Voilà, dat waren de eerste twee nummers alvast van Bernard. Dus jullie konden achtereenvolgens luisteren naar Vallen en Opstaan van Jelle Kleijmans en Piste van JSM featuring Sharon Kibbs. Ja, het eerste nummer, Vallen en Opstaan, daar hebben we het al uitgebreid over gehad. Allee, over u vallen en opstaan een beetje. Mm-hmm. En ja, het volgende nummer, Pisten. Ja, ik legde de link met uw papa die commentaar kreeg over wat hij deed. Maar ik weet niet, misschien dat het ja, meer naar jezelf ook verwijst, dat
1: het
0: nummer.
1: Het is naar mij verwezen ook. Tot mijn 7 jaar ongeveer was ik alleen, mijn mama noemde me altijd een gestroopt konijn, vel over been. En dat was eigenlijk omdat ik dus een erfelijke ziekte had, die veel mensen niet kennen. Maar dat is pylori stenose. Dat is een vernauwing van de maaguitgang. Waardoor dat eigenlijk ja, niks van voedingsmiddelen eigenlijk in het lichaam geraakt. Vooraleer dat ze dat operatief oplosten, werd dat de dode mannekesziekte genoemd. Meestal waren dat jongens, want dat is een erfelijke die vooral gekoppeld is aan het mannelijk probleem.
0: Uh-huh. Ah, oké. Okay.
1: Ja, het mannelijk probleem zeg ik, omdat de X van de man kleiner is dan de Y, dus daar zit al een probleem. Maar goed, dat is erfelijkheidsleer. Maar dat is dus een vernauwing van de maag, zodanig dat dat kind eigenlijk niks kan opnemen en uiteindelijk uitdroogt.
0: Okay.
1: Nu wordt dat operatief opgelost, maar dus in mijn tijd werd dat een zwaardere pap. Weet ik veel welke andere middelen. Dat hangt er ook vanaf in welke graad dat je dat hebt.
0: Uh-huh.
1: En, dus ik nam dus niks van voedsel op. Hè. Dus ik was een gestroopt konijn tot aan mijn 7 jaar. Dan heb ik dat nogal bruks hersteld. Heel op een brute manier.
0: Okay.
1: Ik brak mijn been. Allee, ze hadden aan mijn ouders gezegd, van, die woonden in de stad. Ga naar de buiten, goede lucht, dat gaat hem goed doen. En veel vijven en zessen. En dat was ook de periode van die Merckx volop. En ik was aan het crossen op de oprit, maar dat lag nogal modderig. Uh-huh. En ik ben dus gevallen met mijn fietsje en mijn rechterbeen zat tussen het kader gekneld.
0: Oei.
1: En ik hoor mijn mama nog altijd roepen, allee jong, zet u recht, moet daar niet blijven liggen. Maar ik kon dus niet meer recht staan, want mijn been was gebroken.
0: Uh-huh.
1: Dan heb ik dus een aantal weken, een paar maanden zelfs, in de plaster gezeten. Maar mijn eetlust was dus goed toegenomen.
0: Okay.
1: Maar als gevolg in beweging.
0: En het probleem met de maag zelf dan was ook
1: dat
0: opgelost?
1: Was opgelost ja, dat was opgelost. Dat was dus ook niet operatief. Ik weet niet in welke graad dat ik dat had.
0: Mm-hmm.
1: Zou niet volledig toegezeten hebben. Maar ja, ze hebben dat dus opgelost op een of andere manier. Uh-huh. Allee, ik heb dat te goed opgelost. Een beetje te goed. Maar als gevolg dat ik van mijn 7 jaar eigenlijk goed ballonfiguur begon te krijgen. in zodanig erge mate dat op het moment dat mijn plaster van mijn been moest, dat was vroeger nog met een schaar. Zo,
0: ja, ja, ja.
1: Dus niet met zo'n slijpschijfje dat ze nu hebben, uh-huh. Maar was dat dus echt met een schaar. En ik weet dat die een dokter dat echt niet meer tussen mijn benen en die plaster kreeg.
0: Oei.
1: Ja, allee, ja, dat was een heel traumatische ervaring. Zo'n grote knipschaar en dan zitten wringen. Allee, bon. Ik ga niet te veel treden in detail, maar sindsdien ben ik dus ja, obese, gelijk op dat ze dat noemen.
0: Uh-huh.
1: En natuurlijk, ja, op school was dat de bron van hilariteit. Ik moet wel zeggen dat mijn collega-studenten niet erg creatief waren in het maken van verwijtnaampjes. Dat was de periode van Billy Turf. Ik weet niet of je dat figuurje nog gekend hebt.
0: Ik kan me er iets bij voorstellen.
1: Ja, dat was zo'n een hamburgerventje zo. Ja. Echt als op zijn Amerikaans gekleed zo. En elk jaar, het enigste wat dat daaraan veranderde, dat was, elk jaar kreeg dan een andere datum.
0: Okay.
1: Dus dat was Billy Turf nummer 71. En uh-huh. Het jaar nadien werd dat Billy Turf 72. Wat was dat? Die verwijten die waren weinig creatief. Uh-huh. Maar hoe? Ik heb daar wel 10 jaar onder geleden, moet ik zeggen. En dat heeft natuurlijk wel een grote impact gehad op mijn zelfbeeld.
0: Uh-huh.
1: In die erge mate dat als er iemand aan de overkant lachte aan mij, was dat met mij lachen. Hè? Dat was niet. Ja, snapte? Allee, je zit daar op den duur met die ziekelijke filter. Dat goede reacties, dat komt gewoon in me binnen. Hè? Dus je hoort dat ook niet meer. Uh-huh. Als er iemand tegen mij zei van ja, je bent goed bezig, ik had dat niet gehoord. Dus die filter was zodanig georiënteerd op al wat dat negatief was. Dat ik eigenlijk een zelfbeeld had van, ja, als ik een putje kon maken en erin kruipen, zou ik erin gekropen hebben, hè, bij manier van spreken.
0: En is dat dan tot je 40 gebleven? Of?
1: Nee.
0: Dat is toch...
1: Dat is altijd in mijn leven, heeft dat een rol gespeeld. Uh-huh. In alles wat ik deed, het was nooit niet goed genoeg. Prestatiedrang lag enorm
0: maar
1: hoog.
0: Maar het was nooit niet goed genoeg, of de prestatiedrang, dat kwam puur vanuit je eigen dan?
1: Ja.
0: Dat is niet dat opgelegd weer van,
1: nee,
0: nu moet je
1: nee,
0: beter
1: ik leg mij dan mijzelf dat op, he, omdat ik dus zo een slecht gevoel had over mijn eigen... Wou ik ook super presteren om op een andere manier in beeld te komen. Snap je?
0: Ja.
1: Dus dat is een soort van ziekelijke compensatie in die richting. Hè. En ik moet zeggen, dat heeft toch geduurd tot mijn 17. Ik moet zeggen, tijdens mijn humaniora heeft dat doorgeschoten naar een revolutionaire... hoe moet ik het zeggen, saboteurkant...
0: Uh-huh.
1: Dus ik deed mee met mijn kameraden, hè, omdat ik dan wel gezien werd in het uitsteken van allerlei kattenkwaad. Dat ging zelfs zodanig erg dat wij vuilbakken in brand staken, dat wij piraten deden ontploffen op de meest cruciale plaatsen. Eigenlijk moest ik daar gebleven zijn. Ik zat nu ergens bij staatsveiligheid in een bak. Of ik was een grote terrorist geworden. Maar dat was de enigste manier om mij te laten zien. Ik zat in een groep van rebelse jongeren waar dat ik een voortouw kon spelen, waar dat ik gezien werd.
0: Ja, zeg, en omdat je zegt rebelse jongeren. Ik weet niet in hoeverre dat het volgende nummer, de Red Army Choir, daar iets mee te maken heeft of totaal niet?
1: Nee, totaal niet. Dat is eigenlijk op jongeren... als kind gingen we altijd op bezoek bij mijn grootouders. Die woonden daar vlak naast.
0: Mm-hmm.
1: En dat waren enorme, in die tijd, opera en bel canto. Dat was zo een programma op Radio 3.
0: Uh-huh.
1: Nu is dat Clara geworden. En mijn grootvader die liep zot van het Rode Leger. Dus het koor van het Rode Leger.
0: Okay.
1: En ik weet dat ik als kind een keer meegegaan ben naar Vorst Nationaal.
0: Uh-huh.
1: Maar... dat was ook mijn stijl van muziek niet echt. Want als wij de zondagnamiddag naar die opera moesten luisteren... dat ging ook niet, hè. Maar dat Rode Leger heeft wel een serieuze indruk op mij gemaakt.
0: Ja.
1: Die gebruikten dus geen microfoons. Die zaten daar gewoon als koor te zingen. En echt, dat dak ging eraf. Hè. Je voelde dat dus trillen tot in de tribunes.
0: Okay.
1: Dus dat heeft wel een serieuze indruk op mij gemaakt. En dat is mij bijgebleven op een of andere manier.
0: Dus het is nu niet dat een titel iets specifiek vertelt over u. Dat is gewoon een nummer eigenlijk dat een bepaalde indruk heeft nagelaten.
1: Ja, dat op mij als kind enorm heeft aangegrepen toen.
0: En je zegt als kind, ik weet niet, wat leeftijd waren toen?
1: Goh, ik denk dat ik een jaar of 9 of 10 zal geweest
0: zijn.
1: Dat is
0: echt heel jong.
1: Ja. Want ik herinner mij daar heel weinig van. Zeg. Ik weet dat in Brusselse was. Ik denk dat dat Vorst was.
0: Mm.
1: En ik zag dat koor staan in die typische kostuums. Ik denk dat dat 60, 70 man was zonder microfoon. Maar dat dak ging er gewoon af.
0: Ja.
1: Die bassen, dat ging gewoon lossen door je lichaam. Dat trilde tot in mijn ruggengraat. En op een of andere manier is dat mij wel bijgebleven.
0: Oké, ja. Dan ben ik eens benieuwd. Ik ga het opzetten. Hè. Dan kunnen de mensen ook eens later... Het zal misschien... niet zo hard binnenkomen als toen in Vorst.
1: Nee.
0: En het hangt er natuurlijk allemaal vanaf hoe laat dat jullie thuis de radio gaan zetten. Hè. Dus ik ga het in elk geval opzetten en we gaan naar het nummer luisteren. En ik heb het ondertussen zelf al 1 keer gehoord uiteraard. Maar voor veel van jullie is het misschien de 1e keer. Maar ik zou zeggen, geniet er in elk geval van.

0: Voilà. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe het bij jullie klonk. Aangezien ik niet weet hoe laat dat jullie de muziek bestaan. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je dit soort muziek live hoort, dat dat inderdaad een indruk maakt. En als we dan toch hebben over live muziek en indruk maken. Het volgende nummer heb ik zelf 2 keer live gehoord. Namelijk Another Brick in the Wall van Pink Floyd. Ik heb helaas Pink Floyd nooit meer samen gezien. Mm-hmm. Maar ik heb wel al een paar keer de kans gekregen voor Roger Waters of David Gilmour los van elkaar te zien en ook eens een keer samen. En een van de toch wel indrukwekkend, misschien toch wel een van de indrukwekkendere optredens dat ik ooit heb gezien, was toen ik denk hoogzwanger was van mijn oudste, van Emily. Dus dat is 15 jaar geleden. En dat was op de wei van Werchter, maar dat was dan niet tijdens Werchter, maar. En dat was de tour van, ik denk Another Brick in the Wall, dat mm-hmm. de naam was van een tour. Ja. In elk geval, dan hadden ze dus effectief een muur gezet en op het einde smijten ze die om. Dus dat was wel een heel cool optreden. Maar dat is waarschijnlijk, ik weet niet of jij daar toevallig ook waart.
1: Nee.
0: Maar ik weet niet, het is een nummer dat jij hebt gekozen, dus ik ga aan u laten vertellen van waar dit nummer.
1: Maar dat nummer is eigenlijk uitgekomen plak in de periode dat ik dus in mijn humaniora zat. Vierde, vijfde en zesde jaar. En ik zat toen in de menswetenschappen in Oostakker. Maar dan spreek ik dus ook over de jaren stilletjes. Uh-huh. Ik ben slecht in chronologie, zo. Tussenhaakjes. Maar de menswetenschappen van Oostakker, die hadden zoiets qua methodiek als groepswerk, projectwerking. En dan mochten wij in ieder jaar, gedurende een volledig jaar, werken aan een bepaald thema. En dan moesten we het dan op een of andere manier, op het einde van het jaar, moesten we dat naar buiten brengen. Dat was dan voor ouders, voor uitgenodigden en dat soort dingen. En die menswetenschappen in Oostakker, die had toen, in die tijd, nu is dat ook allemaal veranderd, was dat de vuilbak van de humaniora. Dus die had echt de reputatie van de laatste kans om nog hogere studies te doen. Dus nu is dat ook allemaal veranderd, kunnen van BSO ook naar hogere studies. Er zijn daar schakelprogramma's. Maar toen was dat niet. En je moest eigenlijk een humaniora diploma hebben om naar een hogere school te gaan of naar een universiteit te gaan. Je moest toen ook nog zo'n soort maturiteitsexamen doen. En de menswetenschappen, daar kwam dus echt al de jonge gasten toe die eigenlijk schoolmoe waren, waar problemen mee waren. Ja, dat was dus, die kregen de reputatie van een vuilbak te zijn. En ik moet nu zeggen, in Oostakker zijn wij toen eigenlijk opgevangen geweest door heel progressief denkende leerkrachten. Ik heb daar zelfs nog les gekregen van een Siegfried Bracke.
0: Ah, echt?
1: Ja, dat was vroeger een socialist tot in de kist.
0: Oké.
1: Dus die een zware omslag gedaan. Dat was dus meer als wit konijn. Maar goed, wij hadden dus leerkrachten die dus werkelijk naar de competenties en de potentie van leerlingen gingen kijken. En een heel jaar geprobeerd hebben om dat naar boven te trekken.
0: Oké.
1: Dus buiten het puur studeren, natuurlijk wij kregen de normale vakken. Maar door dat groepswerk kregen wij een extra drive om dingen te doen die eigenlijk een beetje out of the box waren. Mm-hmm. Hè? En daar ben ik eigenlijk tot op mijn plooi gekomen.
0: Ja, ja.
1: Toen heb ik de feedback gekregen van mijn leerkrachten van je bent een heel goede teamworker. Je bent niet iemand die graag in de spotlights staat, van voor op het podium.
0: Uh-huh.
1: Maar jij kunt heel goed groepen motiveren en groepen in gang trekken eigenlijk voor iets af te leveren. En daar heb ik eigenlijk grotendeels alles wat ik verloren had van eigenwaarde eigenlijk op korte tijd terug kunnen opbouwen.
0: Okay.
1: Van ik ben hier toch iets. Betekent iets.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik ben daar buiten gegaan met een verkeerde keuze. Ik wou op psychologie gaan studeren in Leuven.
0: Uh-huh.
1: En ik weet dat dat een clash was van de bovenste plank, want dan zijn er terug een individu. Hè. Dus heel dat groepsgebeuren is eigenlijk ook grotendeels weggevallen. Ik heb mij toen wel geëngageerd in de studentenclub en weet ik veel, 5 en 6, maar uiteindelijk was de studentenclub mijn hoofdbezigheid.
0: Ja.
1: Met alle gevolgen van dien. Daarvoor al had ik al een alcoholprobleem. Aha. In Leuven is dat dus echt geëscaleerd tot en met. Tot zelf, ja, om je een idee te geven. Op een bepaald moment ben ik om 7 uur uit het laatste café buiten gekuist. Aha. Ik wist dus niet meer wat aan mijn kot was. Toen stond er nog een telefooncel op de aanmarkt, dat weet ik. Ik heb toen gebeld, zogezegd, naar het taxibedrijf. En ik had naar de flikken van Leuven gebeld.
0: Oei.
1: Dus die stonden in één
0: keer, oh, shit.
1: Die stonden in één keer achter mij. Ik zo dwaas als een nozelaar eigenlijk gezegd van... Ga jij mij naar mijn kot voor je huis? Ze hebben die flikken gedaan. Recht gasthuisberg binnen. Dus dat was echt een zwaar probleem aan het worden dan.
0: Hmm. En hoe oud was het toen?
1: 24, 25, okay. Zoiets. Maar dus dat alcoholprobleem is dus ja, een probleem gebleven tot ja, een goede 7 jaar geleden. Hè.
0: Ja. Ja, dat is ook de moeite. Hè? En ja, another brick in the wall. Dat was dan naar aanleiding van ja, was, studeren? Of,
1: allee, ja, dat was ons lijflied. We don't need no education. Ah, voilà. We don't need no thought control.
0: Ja, inderdaad.
1: Dat was dus ons lijflied geworden van... Nee, wij volgen het gewone padje niet. Wij gaan ons niet volsteken met theoriekes van hier tot in Tokio. We gaan iets anders doen.
0: Ja.
1: En ja, heel die plaat eigenlijk van een brick in the wall sprak mij enorm aan in die periode.
0: Ik moet zeggen, in eender welke periode... Ik heb ze uiteraard... Ik denk dat nummer... Ik weet niet van wat nummer ja, dat dateert, maar ik denk niet dat ik al geboren was. Maar we hebben dat inderdaad wel in school ook wel destijds... Hè, de video ervan gezien. Ik vond dat altijd een heel akelig beeld. Dat je zo al die zo jongeren of studentjes zie zo marcheren en dan zo in zo'n vleesmolen vallen. Maar ik moet wel zeggen, inderdaad, een tekst, ik vind, dat is iets, allee, of je dat nu 10, 20, 30 jaar geleden of nu hoor, ik vind dat nog altijd van toepassing. We don't need no thought control. En ja. Education, ja, dat vullen we natuurlijk allemaal op een andere manier in. Maar we gaan het er later in de show ook nog even over hebben. Want natuurlijk, in Good News for You krantje hebben we het ook wel over thuisonderwijs bijvoorbeeld. Hè.
1: Ja.
0: En dus ja, we hebben heel veel verschillende vormen van education. Dus ondertussen besef ik wel van, dat is altijd belangrijk. Maar er is een verschil tussen verplicht opgeleide leerstof krijgen en leren... wat er belangrijk is in uw eigen leven of in het leven van de mensen rondom u. Maar dan, we don't need no thought control. Ja, ik brul dat nog altijd mee als ik het hoor. Want dat is inderdaad iets dat blijft van toepassing.
1: Dat blijft van toepassing.
0: Dus voilà, we gaan er naar luisteren. En ik zou zeggen, geniet ervan. En zing thuis ook nog maar eens lekker
1: brul mee. Brul maar mee.
0: Inderdaad, voilà.

0: Voilà, er was nog een nummertje extra dat jullie er gratis bij kregen na Another Brick in the Wall. Namelijk Rehab van Amy Winehouse. En ja, Bernard, je zei er juist al zelf iets van. Je had een alcoholprobleem en dat is met de studententijd nog verergerd. Dus ik veronderstel dat dit nummer daar ook wel wat mee te maken heeft.
1: Dat heeft daar ook heel veel mee te maken trouwens. Want die alcoholproblematiek, dat is een rode draad geweest. Tot 7 jaar geleden eigenlijk. Nu, momenteel, ben ik 7 jaar volledig nuchter. Dus ik drink ook niks van alcohol. Er komt niks van alcohol in heel mijn lijf niet meer.
0: Oké. Okay. Ik dacht precies dat ik wel eens een pintje had zien drinken, maar dat zal dan een 0% geweest zijn of zo. Nee? Ja, ik weet dat niet. Of een cocktail of zo, maar misschien was dat een mocktail.
1: Ja, een mocktail. Ah, ik drink dat gemakkelijk is appelsinesap met tonic.
0: Ah, oké. Okay.
1: Omdat dat goed een dorst verslaat. Maar meestal is dat in een duvelglas.
0: Ah.
1: Omdat dat daar anders niet in kan. Hè,
0: nee,
1: met die
0: nee, nee, snap ik.
1: Maar nee. De 0-0, dat drink ik ook niet.
0: Ah, nee, oké. Okay.
1: Nee, dat zegt mij niks. Nee. Maar dat is een heel zwaar probleem geweest eigenlijk. Vanaf mijn 17, 18 jaar. Hè.
0: Uh-huh.
1: Ik heb natuurlijk, gezien mijn body mass, een heel hoog tolerantievermogen. Dus er ging wel literjes in vooraleer dat er bij mij poppetjes aan het dansen gingen.
0: Oké. Okay.
1: Met als gevolg natuurlijk dat je op den duur een heel zware drinker wordt. Hè. Ik heb zo mijn periodes gehad. Onder andere tijdens mijn echtscheiding, of kort na mijn echtscheiding. Mm-hmm. Heb ik heel zwaar, doorgedaan. in zo erge mate. Dat heeft de eerste keer mijn belletjes doen rinkelen. Dat was om 6-7 uur 's morgens ben ik de Tiense straat uitgevlamd met mijn auto. Ben ik gewoon rechtendoor gereden, de ring over. Ik had een verkeerslicht onder mijn auto mee.
0: Oei.
1: Gelukkig liep er toen om 6-7 uur 's morgens geen volk op dat voetpad, of ik had die ook mee.
0: Aha.
1: Ik ben wakker geworden door mijn Nijrbach, dat weet ik nog. De Rijkswacht is daar dan toegekomen, toen was dat nog de Rijkswacht. Dus dat is van die een tijd. Die hebben mij doen blazen. En ik weet dat die rijkswachter gezegd heeft van... ons machine kan dat niet trekken.
0: Wat?
1: Ja, dus die een blazer die kon die promillegehalte niet meer meten... omdat dat zodanig hoog was.
0: Oei.
1: Dus ik heb toen een nachtje in de cel gezeten. En 's morgens heb ik terug moeten blazen. En dan had ik ook nog een 3,8 of 3,9.
0: Ze zijn normaal niet dood?
1: Wel, dat was de opmerking van die rijkswachter toen dat hem dat mat. Zo van, leefde jij nog?
0: Ah ja.
1: Dus dat was eigenlijk randje na dood. Dan heb ik op spoed gelegen. Dan is mijn mama mij komen halen. Op één conditie dat ik bij een psychiater ging. Anders mocht ik Gasthuisberg niet buiten.
0: Oké. Okay.
1: Dan heb ik weer een periode nuchter geweest en dan is dat weer beginnen verslechten. Maar het ambetante van het vervelende van de zaak is dat mensen denken van als je hervalt, dat je dan terug begint van nul.
0: Nee, dat klopt, dat is waarschijnlijk dus niet. Je begint
1: op het laagste niveau dat je ooit, op het zwaarste niveau dat je ooit gezeten hebt, daar zit je achter 1 keer of 2 keren terug. Hè. Met zodanig erg eigenlijk dat op het laatste. Van mijn drinkcarrière dat ik eigenlijk coma drinker was. Hè. Dus ik dronk tot als ik eigenlijk van toeten of blazen dat ik gewoon van de wereld was.
0: Ah.
1: Dus eigenlijk achteraf bekeken zou ik dat kunnen catalogeren onder bedekte suïcide.
0: Ja.
1: Dus ik ben een paar keer wakker geworden in een grote plas bloed dat ik eigenlijk met mijn armen in het glas lag. Hoe dat ik nooit niet in mijn gezicht gesneden geweest ben, ik weet het niet. Maar ik ben dus altijd voorover gestuikt en mijn handen waarschijnlijk gebruikt. Dus ik had sneden. De eerste keer als ik dat tegengekomen ben, heb ik daar een handdoek rond gedraaid. Ben ik zelf nog naar spoed gereden. Ik kwam daartoe op spoed. En nog compleet verdwaasd, zei ik tegen die verpleegster op spoed. Zo, ik heb een probleempje. En die keek zo naar mijn arm, die zei van, oké, ja. En ik hoorde haar zeggen tegen de chirurg zo van... het is een spuiterken. Een gutserken. Dus ik had goed gesneden. Ik had rechtendoor gesneden.
0: Oei.
1: Maar goed, die zei er wel nog bij zo van... Ik denk niet dat die persoon nog verdoving nodig heeft, want die is al verdoofd. Dus ze hebben mij daar dus ook onverdoofd genaaid. Ben ik gewoon terug naar huis gereden, er was niks aan de hand. De laatste keer was eigenlijk heel veel erger. Dat was in mijn bureau beneden. Mm-hmm. Ik ben naar boven gegaan, dat was één drup bloed. Ik ben nog naar beneden gegaan om dat zoveel mogelijk op te kuisen. En het enige wat ik nog weet is dat 's morgens vroeg mijn mama aan de deur stond. Die heeft nooit geen steen geworpen aan mij. Die heeft mij nooit niet zwart gemaakt of lelijk gemaakt. Die heeft gewoon gezegd van... Jongen, ik zie dat er een probleem is. Kom naar beneden. Kom even naar de ontbijttafel. We gaan eens babbelen.
0: Oké. Okay.
1: Dat was mijn mama. Dus een zorgend figuur. Heeft altijd begrip gehad voor de situatie. Mm-hmm. Nu ja, haar echtgenoot. Dus mijn papa was ook alcoholist. Hè. Dus ze heeft daar ook heel haar leven voor gezorgd. Dus zij had eigenlijk een zorgende tolerantievermogen ten opzichte van ons. Dat eigenlijk weinig moeders en vrouwen gegeven zijn. Dus onder veel zijn die zeggen van... Trap het nu maar af. Hè.
0: En als uw papa dat dan ook gehad heeft... Want je hoort beide verhalen. Ik heb al mensen gehad die zeiden... een van mijn ouders of beide ouders hebben dat ook niet... pakken dat dan over. Mm-hmm. Maar je hebt ook vaak het tegenovergestelde. Hè? Ja. Dus inderdaad dat een van de ouders een verslaving heeft... dat dan de zoon of dochter zegt van... ja,
1: daar blijf ik af.
0: Ja. Want ik...
1: Maar ze zijn daar wetenschappelijk nog niet onderuit. Hè. Sommigen zeggen dat dat een erfelijke is. Mm-hmm. Maar de meesten houden het eigenlijk bij een erfelijke gevoeligheid. Dat kan in twee richtingen uitgaan. Hè. Je kunt daar erfelijk gevoelig aan zijn en dan juist op de rem gaan staan. Of je kunt erfelijk gevoelig zijn en ermee inzakken. Hè.
0: En met gevoelig zijn bedoel dan gevoelig aan verslaving in het algemeen?
1: Sowieso heb je dat in bepaalde persoonlijkheden zitten ook. Dat mensen verslavingsgevoelig zijn. En dat schiet ook alle kanten op. Hè. Je hebt mensen die seksverslaafd zijn. Je hebt mensen die op automaten constant spelen. Je hebt mensen die gokken. Maar er zit daar ergens een beetje een verslavingsgevoeligheid bij sommige persoonlijkheden. En je hebt dat of je hebt dat niet. Hè. Maar bedoel, dat hoeft daarvoor niet te betekenen dat je sowieso die richting ingaat.
0: Nee, dat is waar. Dus ik hoop al... Momenteel merk ik dat bijvoorbeeld dat mijn kinderen... Hè, die hebben een heel grote aversie. Hè, naar aanleiding van de alcoholverslaving van hun papa. En hun grootmoeder ook wel aan zijn kant dan. Ik hoop dat van mij mag dat bij een aversie blijven. Maar ik zou het ook niet erg vinden moesten ze ooit drinken. Ik hoop alleen nooit niet dat ze dezelfde gevoeligheid hebben. Maar ja, het is eigenlijk dat je zegt, verslaving kan ook naar andere dingen gaan.
1: Wat dat mij nu vooral verontrust is dat veel jongeren grijpen naar een mix. Hè. Naar een mix van alcohol en een mix van verdovende middelen.
0: Maar wel, ik moet eerlijk zeggen, wat heel hard opvalt... en ik werk nog altijd in een horeca, dus ik merk dat daar ook. Maar ik kom ook wel veel contact... of ik heb veel mensen van mijn leeftijd die dat zelf kinderen hebben... of kinderen, vrienden van die dingen. Deze generatie, die dat er nu aan tieners zijn, zal ik maar zeggen... tieners, jonge twintigers... drinken veel minder dan wat wij deden de generatie voor ons. Zelf dusdanig zo dat voor een stuk in de hand heeft gewerkt, denk ik, dat er zoveel 0% dingen op de markt zijn gekomen. Want heel veel bieren, zelfs Delirium, een bier waar dat je al denkt bij de naam, dat drinkt voor zat te zijn, die hebben een 0% variant. Hè. Ja. Je hebt dan de sportzot en al die dingen. En wat ik ook wel heel hard merk, is dat er inderdaad ook... gewoon in de horeca. De laatste jaren, als mensen... Ik heb zoiets van, bij het eten, een wijntje of een pintje. Ja. Dat echt een pak geminderd is. En dat heel veel mensen zoiets hebben van... ik drink mij een Perrier of een ander soort waschikker water. Ja. In plaats van alcohol. En je merkt het ook gewoon op meerdere plaatsen... dat er inderdaad wel een beweging zit in... weg van het alcohol... Wat niet wil zeggen dat er daarom niet andere dingen kunnen zijn. Of dat er niet altijd nog steeds mensen verslaafd kunnen zijn.
1: Een heel interessant programma geweest op de VRT. Driedelig geloof ik over verslavingsproblematiek.
0: Ik heb daar precies ook iets van zien passeren. Ja, maar ik weet niet of ik het gezien heb.
1: Toen was dan een Engelse toxicoloog. Verslavingsdeskundige. Die voor rotte vis verweten geweest is binnen zijn groep.
0: Ja.
1: Omdat hij dus een meting had gedaan dat alcohol eigenlijk de grootste destructieve drug is dat je maar kunt denken. Maar die zat dus met twee pijlers, zowel familiaal als lichamelijk. En er is één die eigenlijk het meest destructief is, zowel naar relatie toe als naar het lichamelijke toe, en dat is alcohol.
0: Ja, ik denk dat bij alcohol het grote probleem ook een beetje zit, en dat is nog steeds bij tabak ook wel het geval, de toegankelijkheid. De aanvaardheid, hè? Want als je bij manier van spreken over andere drugs spreekt, dan is drugs. Maar op eender welk programma of weet ik veel wat, hè, als je bij manier van spreken nu net de festivalzomer, dan zeggen ze van, en wat drinkt jij het liefst? Voor u een pintje? Of een pornstar martini of wat is er allemaal? En alcohol is zo aanvaard, dat bijna raar is als je zegt, oh ja, nee, ik drink dat niet.
1: Ik vind wel dat de sociale druk een stuk geminderd is.
0: Ja, dat is wel.
1: Op café krijg je ook geen opmerkingen meer als je een cola of een limonade vraagt. Terwijl als je in zo'n vriendenkring zit, was dat vroeger zo van, zeg jong, doe ik een normaal, drink ik een pint, allee, pakt u een pint, snapte? Vroeger was dat meer, nu is dat ook een stuk geminderd. Maar wat dat wel zo is, en ik heb daar ook in een tijd mij nog kwaad over gemaakt tegen de bevoegde ministers. Uh-huh. Als je naar een groot warenhuis gaat, dan moet je eerst ik weet niet hoeveel kilometer alcohol passeren vooraleer dat je aan een brood geraakt, hè. Nu beginnen ze dat ook al te veranderen. Maar gelijk in de kolderuit weet ik dat bepaalde mensen met een alcoholverslaving daar graag naartoe gingen omwille van allemaal die proevertjes die er stonden.
0: Dat is nu moment. Ja, ik ga nu niet in de kolderuit, maar ik kom wel in een oké. En dat is inderdaad, de eerste gang is een alcohol. Maar ik moet wel zeggen, persoonlijk vind ik het wel handig dat ze beginnen met drinken. Als in niet per se alcohol drinken in het algemeen. Want je hebt ook supermarkten waar je binnenwandelt. Eigenlijk bijvoorbeeld de Aldi. En die beginnen met je groenten en fruit. Mm-hmm. Maar als je... als je niet veel nodig hebt, dan paas je nog in je kar. Maar als je veel nodig hebt, kunnen moeilijk je groenten en fruit en daar bovenop flessen stapelen. Ja. Dus dan is het inderdaad wel gemakkelijk. Qua indeling in je winkelkar. Ja. Dat je eerst flessen kunt zetten. Ja. En vast daarna dingen die dan maar minder wegen.
1: Het is een sociaal aanvaarde drug. Dat maakt het natuurlijk heel moeilijk. En die een Engelse professor, denk ik, die kon dat dus niet begrijpen. Dat in België een sport gelijk voetbal eigenlijk gepromoot wordt door eigenlijk een drug. Hè.
0: Ja, maar langs de andere kant, ik weet nog, dat is nu heel ver terug. En dat ging dan over sigaretten. Hè, want ondertussen is sigaretten overal, mag niet meer dit en geen. Ik herinner mij nog dat ik in het tweede studiejaarje zat. Uh-huh. En we hadden het straks even over, ik denk dat de muziek toen opstond. Ik weet niet of de luisteraar dat gehoord heeft. Over iets zeggen voor de klas of iets presenteren of weet ik veel wat. Een van de eerste spreekbeurten die ik heb gedaan, we moesten zo zelf een personage zijn. En ik had toen een tante en die werkte in een fabriek waar dat ze sloeven van sigaretten, die verpakkingen en zo maakten of ik weet niet juist. En die kreeg heel veel gadgets mee naar huis. En een ervan was een leren frak met Marlboro op. Uh-huh. Maar destijds had ook zo van de Formule 1 en zo, die auto's en Marlboro en weet ik veel wat. En ik vond dat super cool, want dat was, die auto's waren cool, die frak was cool. Ik heb letterlijk mijn spreekbeurt gedaan. Ik ben de Marlboro-man. Man, waarom man? Ik weet niet, waarschijnlijk omdat dat stoer was met die frak. En dat was toen
1: dat toen al die cowboy?
0: Dat was toen oké. Ik bedoel, je had letterlijk inderdaad in de boxjes, zo in de panorama of wat, hadden zo'n blad van een western precies. En dat was reclame van, wat is nu Marlboro of je had Bastos en zo. Inderdaad, met een cowboy, met een sigaret in zijn dingen.
1: Dat was Marlboro.
0: En destijds met Lucky Luke ook. Ja. Dat is ook begonnen met een sigaret. Ondertussen is al een aantal decennia, denk ik, een grasprietje geworden. Maar ja...
1: Maar heb je dat nog gezien op tv, dat tijdens een praatprogramma, dat ze daar volop zaten te roken?
0: Dat weet ik dus eigenlijk niet.
1: Tot zelfs in sportprogramma's, hè?
0: Ik kan me dat niet meer echt herinneren zelf, maar het zou kunnen dat als ik terugga naar 40 jaar geleden en dan programma's opzet van toen, dat misschien nog mocht. Ik weet niet juist wanneer dat juist veranderd is.
1: Ja, ik heb daar ook geen idee van, maar ik zie die zwart-wit beelden nog.
0: Ja, zwart-wit tv heb ik nu wel niet meer gezien, denk ik. Ik denk niet dat ik al zo oud ben. Zwart! We gaan over naar het volgende nummer. Ik weet niet of dat ook een boodschap was aan een alcohol of aan iets anders, maar het volgende nummer dat je hebt gekozen is van Marco Borsato. Ik leef niet meer voor jou.
1: Dat zal met mijn echtscheiding te maken hebben.
0: Dat heeft met je echtscheiding. Dan gaan we het eerst opzetten en dan gaan we het erna er even over hebben. Hè. Dus voilà, want mensen... Bernard leeft niet meer voor alcohol, maar ook niet meer voor iemand anders. Daarover meer na het nummer.

0: Ja. Voilà, dat was Ik leef niet meer voor jou van Marco Borsato. En dus ja, Bernard lichtte er net al een klein tipje van de sluier. Het ging niet over alcohol, maar het ging over...
1: Mijn huwelijk.
0: Zijn huwelijk, zijn ex-vrouw dan.
1: Ja. Dat is ook een rare historie geweest. Eigenlijk een beetje de basis terug van een slecht gevoel van eigenwaarde. Tot zelf in die zin dat ik niet meer van straat ging geraken. Dat er geen enkele vrouw zou zijn die op mij verliefd ging worden.
0: Ah, ja, ja.
1: En dat is een beetje in het verkeerde padje beland. In die zin dat ik wel iemand heb leren kennen... die ik altijd heb gedacht dat ze mij graag zag. Aha. Maar die mij eigenlijk een beetje gebruikt heeft om thuis weg te zijn.
0: Oei.
1: Dus die vrouw was een aantal jaren ouder dan ik. Uh-huh. En die wou thuis weg. Maar dat heb ik maar achteraf op mijn brood gekregen. In het begin was dat de grote liefde met de vlindertjes en alles erop en eraan. Dus ik dacht van, ja, oké, die zie mij graag. Ja, dat is dan helemaal mislopen in die zin van dat die liefde heel sterk is afgenomen op een bepaald uh-huh. moment. Ja, ik heb daar wel twee kinderen mee. Dus dat is altijd een raar spinsel bij mij geweest van hoe kun je nu met iemand twee kinderen hebben terwijl je die persoon niet graag ziet. Ja. Dat is een hele moeilijke en dat blijft een hele
0: moeilijke. Wat ik zelf heb, want ik heb zelf ook twee kinderen van mijn ex. En ik weet nog dat voordat ik kinderen had, dat ik mensen kende met kinderen die gescheiden waren. En ik dacht altijd, allez, hoe kun je elkaar nu zo graag zien dat je kinderen mocht, voor dan als die kinderen er zijn, uiteen te gaan. Maar ja, ik heb het ook gedaan. Dus je merkt, denk ik, ik weet niet of dat overal zo is, bij mij was dat in elk geval zo, vanaf dat er kinderen zijn... Dan komt er een bepaalde kant boven van je partner,
1: mm-hmm.
0: die dat er ervoor nooit niet aan de orde was. Want ja, dat heeft dan te maken met verantwoordelijkheid. En hoe neem ik mijn verantwoordelijkheden er naar kinderen toe op? En wat verandert dat in de relatie tussen u en uw partner zelf? En blijkbaar is dat toch iets dat niet zo evident is.
1: Nee, blijkbaar niet. Hè.
0: Voor dat zelf te doen.
1: Ja, maar goed, allee, bon, dat is dan falligant afgelopen. En ik weet dat ik op dat liedje van Marco Borsato vreselijk staan dansen heb in mijn living. Pure colère en pure frustratie. Maar goed, dat is dan ontaard in eigenlijk een 10 jaar lange vechtscheiding. Ik vind dat nog altijd zonde dat 10 jaar van mijn leven gewoon weggegooid is aan advocaten en aan procedures. Ik ga daar niet tot in detail in treden, want anders maakt dat een groot dossier geworden. Ik zeg dat soms cynisch naar andere mensen, zo van ik heb alle rechtbanken gezien.
0: Oh ja,
1: Ik heb ze ook effectief allemaal gezien, behalve één. En dat is Assisen. Maar daarvoor moet ik iemand vermoorden, maar daar heb ik dus direct geen goesting in van die rechtbank er nog bij te pakken. Maar dat is dus een vreselijke hap uit heel mijn leven geweest, dat ik liever iets anders had gedaan.
0: Wel, bij mij is dat... Ik ben nu zelf ook 10 jaar weg bij de papa van mijn kids. En ik ken heel veel mama's en papa's die gescheiden zijn en die dat via de rechtbank allemaal... En dat was

0: dikwijls, allee, ging dat over of financiële dingen of over rechten voor de kinderen of weet ik veel wat. Maar vaak ging dat bij manier van spreken over de verkoop van een huis of recht hebben op dat. En als je dan ziet op hoeveel dat ze recht hebben en hoeveel geld dat er naar de advocaten is gegaan, dat je dan de balans opmaakt van al de stress en alle kosten ten opzichte van waar dat je eigenlijk voor vecht, had ik eigenlijk vlak af gezegd, toen ik uiteen ben gegaan met papa en mijn kinderen, ik heb geen behoefte aan advocaten. Wij zijn naar notaris gegaan, wij zijn gelukkig ook nooit niet getrouwd geweest, hè, dus wij waren wel 12,5 jaar samen. Maar, dus ik heb dat bijna 10 jaar lang, iets meer dan 9 jaar geprobeerd zonder advocaten. En ja, het laatste jaar nu wel met, omdat het toch zonder nog ook zonder, niet gegaan is. Maar ik denk wel dat ik erin geslaagd ben door dat al die jaren zonder te doen. Dat ik nu niet met een aansleep zit van jaren gerechten. En dat je dat nu op kortere termijn kan doen, omdat ik niet bewust, dat is gewoon op zich tot stand gekomen, een dossier heb van die 10 jaar. Die dat ik kon binnenbrengen bij de rechtbank en zeggen van kijk, dit waren de afgelopen 10 jaar, nu wil ik dat stopt. En ik denk dat dat misschien ook... Plus, ik heb dat ook pas gedaan op een moment dat ik 1, zelf sterk genoeg in mijn schoenen stond en dat dat niet meer in de fase is van ja, en ik heb, dat je nog bang bent of nog verdriet bent of nog boos bent. Dat dat weg is, dat je gewoon kunt nadenken over... En ook dat de kinderen ondertussen een andere leeftijd hebben.
1: Ja.
0: En ik denk, wat dat betreft... Ik zeg altijd, hein, je ne regrette rien. Ik heb nergens spijt van niks wat ik in mijn leven gedaan heb. En dat is makkelijk om te kunnen zeggen. En je zou zeggen, zouden ze dan geen dingen anders hebben gedaan? Zouden ze dan geen miserie hebben kunnen vermijden? Maar dat, ik wil die miserie niet vermijden hebben. Want ik ben wie dat ik ben. Ja. Door al hetgeen dat ik ben doorgegaan, ook die kakdingen. En ja, ik ben nog altijd super blij met elke beslissing dat ik gemaakt heb. Of dat ze nu allemaal even verstandig zijn, dat laat ik in het midden. Maar ik blijf er wel achter staan. En dat nummer, ik leef niet meer voor jou. Ja, ik had dat ook. Hè. Ik bedoel, ik heb dat 100.000 keer meegezien. Ja. Ik ben geen fan van Marco Borsato, verre van. Ik ben zelfs niet per se fan van Nederlandse, Hollandse hè, muziek. Maar deze nummer, dat is inderdaad echt een nummer dat je dan springt op tafel en zegt, fuck you. Het is genoeg, ik kies voor mezelf.
1: Maar ik zeg het, dat is strafje dat je gedaan hebt, want veel komen daar niet toe, hè, tot zo'n houding. Hè. Want de meesten vervallen eigenlijk in het advocatengedoe. En als een van beide partijen aan een advocaat stapt, dan heb je de oorlog, hè.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik kan daar op alle mogelijke vlakken van meespreken, want als je mijn loopbaan bekijkt, is het grootste deel van mijn loopbaan eigenlijk vrijwilligerswerk geweest en juist met scheidingsproblematiek.
0: Ah ja, voilà.
1: Dus ik heb daarvoor tot in Brussel gezeten. Wij hebben ook geijverd voor een aanpassing van die echtscheidingswet op dat moment. Maar je moet dat dan ook zien in die een tijd dat sowieso de kinderen werden toegewezen aan de moeder. Hè?
0: Ja, ja, ja.
1: Dus je moest als vader al ik weet niet wat uit die kast halen om je bezoekrecht te doen naleven en om eventueel meer tijd door te brengen met je kinderen.
0: Klopt.
1: Dus, uit die periode komen wij.
0: Maar ik moet zeggen, helaas... Is dat nog vaak van toepassing? Als in, weet je, ik ben iemand, en ze hebben ook tegen mij destijds gezegd, hè, bedoel, ik had alle redenen voor te zeggen van de kinderen gaan niet meer naar de papa, maar ik heb gewoon vanaf het begin gezegd 50-50.
1: Ja.
0: Want kinderen hebben recht op een vader en een vader heeft recht op zijn kinderen te zien. Uiteindelijk is dat na verloop van tijd anders uitgedraaid, maar niet omdat ik de kinderen weghield, maar omdat hij ervoor zorgde dat de kinderen zelf niet meer dierven of wouden gaan. Maar ik moet wel zeggen, ik ben heel veel mensen in de loop der jaren tegengekomen waar dat effectief nog zo is, dat de moeder voorrang krijgt, ondanks het feit dat de moeder het probleem is. En dat dat echt voor mannen zo'n moeilijke is. Voor aan te een vrouw moet eigenlijk niks bewijzen. Die is de mama klaar. Ja. Een vader moet bewijzen hoe goed het hem is, wat hem allemaal doet, dit en hetgeen. Terwijl je kunt moeders hebben die dat eigenlijk echt gewoon het recht niet zouden mogen hebben voor een kind op de wereld gezet hebben. En die dat dan gewoon toch dat kind toegewezen krijgen. Ja. En Radio Avondland, zou niet Radio Avondland noemen, moest dat niet vernoemd zijn naar Stefan, die dat dus effectief ja, in mei van dit jaar zelfmoord heeft gepleegd, nadat hij zijn zoon bijna 2 jaar niet heeft mogen zien. En alle moeite van de wereld heeft gedaan voor er contact mee te krijgen, maar gewoon letterlijk iedere keer hij een poging deed, werd beschuldigd van stalking en dergelijke.
1: Ja.
0: En, dus ja, ik vind dat niet oké. Maar ik weet ook wel dat ik op veel vlakken misschien, en misschien ook op dat vlak, een uitzondering ben, want ik hoor dat dan van die papa's ook, van dat ik ondanks de situatie probeer gewoon nog altijd het beste te doen voor iedereen. Zowel voor de kinderen, voor mezelf, als voor mijn ex-partner. En zelfs in het begin eigenlijk te veel voor mijn ex-partner en te weinig voor mezelf. En daarom ook een beetje, hetgeen dat we naar de krant zo biedt, gaan we er wat meer naar verwijzen in het laatste deeltje van de uitzending. Maar ja, kiezen voor jezelf, maar dan op een positieve manier kiezen voor jezelf. Niet uit egoïsme of egocentrisme of whatever, maar gewoon bewust zijn van, ik heb recht op en effectief ook zo er vertrouwen in hebben dat je recht hebt op iets, dat je daarvoor durft vechten, maar niet uit een gevoel van weerwraak, maar uit een gevoel van, kijk, dit is rechtvaardigheid.
1: Maar doorheen mijn vrijwilligerswerk heb ik dat gemerkt, dat veel in wraaktoestanden zitten. Hè. En ik kan u verzekeren, als je bemiddelaar bent in familiezaken, dat is gelijk een ontmijner in de mijnenveld. Je mocht geen pas verkeerd zetten op de boel ontploft.
0: Ah, wel, ik moet zeggen, wij hebben heel veel complimenten gekregen. Want ik ben deze week 2 keer bij het CAW geweest. 1 keer zijn mijn kinderen geweest, voor hun verhaal nog eens te doen. De dag nadien ben ik er zelf geweest, met mijn ex dan en de advocaat erbij. En die 2 dames van het CAW, die zeiden van, we hebben niet vaak een situatie die dat op deze manier zo kan uitgeven.
1: Krachtig en positief. Hè?
0: Voilà. Dus ja. En...
1: Maar je bent een uitzondering, meisje. Kan u verzekeren. Na zoveel jaar ervaring in oorlogsgebied kan ik u zeggen dat je een uitzondering bent op dat vlak.
0: Ja, niet alleen want op dat vlak. Ik ben gewoon freaked.
1: Ik ga nog juist 1 ding zeggen. We hebben vroeger nog goed contact gehad met de persverantwoordelijke van Justitie Gent.
0: Uh-huh.
1: En dat was vroeger een vrederechter. En die zat met een echtscheidingszaak. En dat was een verpleegster, tussen haakjes.
0: Uh-huh.
1: Die op alle mogelijke manieren het bezoekrecht van de kinderen met de vader geboycott heeft. En op een bepaald moment, dat is nog nooit niet gebeurd in heel de juridische geschiedenis, heeft hij gezegd, mevrouw, nu gaat die kinderen brengen op het moment dat aangegeven staat of ik sla u hier direct in de boeien. En die vrouw heeft gezegd, dat doe ik niet. En die is ter plaatse in de boeien geslagen.
0: Ja, ik moet nu wel zeggen dat ik begin dit jaar, dus ik ben in december vorig jaar naar de rechtbank gestapt. Het is niet bedoeld dat we de uitzending daarover
1: hebben. Nee.
0: Maar ik heb mijn dossier binnengebracht, maar ik kende er ook niks van. Ik had in het begin ook geen advocaat of weet ik veel wat. En de papa zat dan in zijn slachtofferrol. Hè?
1: Uh-huh.
0: En mijn advocaat, die dat ik pas nadien had, die zei achteraf van, ja, maar je weet niet hoeveel vrouwen dat er misbruik willen maken van hun ex-partner, hè? Of als beschuldigingen. En dan moet jij als vrouw aantonen dat dat in deze situatie niet zo is. Maar in het begin werd ik wel behandeld als iemand dat zo was. En dan was dat, och, garme, de papa mag zijn kindjes niet zien.
1: Mm-hmm.
0: En dan was dat letterlijk door de rechter uitgesproken. 4 en 11 januari moeten de kinderen naar de papa.
1: Mm-hmm.
0: Ik heb mijn kinderen niet tot daar gekregen. En ik heb politie aan mijn deur gehad over het feit dat ik de kinderen niet gebracht heb.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik had een chance. Dat is een chance. Mijn dochter had 1,5 jaar ervoor een klacht neergelegd tegen papa. Dus ze kenden de situatie bij het politiebureau. En ze wisten al wat de situatie was.
1: Ja.
0: En die zeiden ook, ja, sorry mevrouw dat we u moeten lastigvallen. Maar dat is procedure, bla bla.
1: Mm-hmm.
0: Maar die wisten hoe dat echt... Hey. Dus dat is een voordeel dat ik had.
1: Ja, dat is een groot pluspunt, hè?
0: Eigenlijk is dat in mijn leven altijd wel zo geweest. Of ben ik dat pas de laatste zoveel daarvan bewust... Dat die volgorde van die puzzelstukken altijd klopt. Mm-hmm. En dat ik eigenlijk, ja, wat dat betreft, beschermd ben of zo. Of misschien is iedereen dat, als je er intuned mee zij, door de universe.
1: Mm-hmm.
0: En dat die er eigenlijk altijd voor zorgt dat ik daardoor op de juiste plaats, op het juiste moment ben of zo.
1: Mm-hmm.
0: Ik weet het niet. Nee. Zat, we zijn te veel aan het uitweiden.
1: Ja, we zijn te veel aan het uitweiden.
0: En ik heb hier nog een nummer klaarstaan. Je had het er straks al een paar keer gezegd, hè, over je mama, die dat eigenlijk nooit niks verweten heeft. Altijd heel beschermend is geweest. Dus het volgende nummer, Mama, This One's For You, ja, dat spreekt op zich, spreekt voor zich, de titel. Maar ik ga toch nog eventjes het woord aan u geven voor te vertellen van waarom uw mama zo belangrijk is, buiten hetgeen dat je dan al gezegd hebt.
1: Dus die zangeres heeft dus ook een enorm zwaar drugverleden achter de rug. En wat ik dus uit haar verhaal haal, is dat haar moeder er altijd geweest is voor haar, haar altijd opgevangen heeft en ook altijd in haar geloofd heeft.
0: Uh-huh.
1: En toen dat men... die muziek had ik nog nooit niet gehoord tot op het moment eigenlijk dat mijn mama overleden was en dat ik dus die afscheidsdienst moest ineensteken. Dan had ik zoiets van, that's it, hè. Dat is de beste ode dat ik kan brengen aan mijn mama. En ik zeg het, dat liedje heeft mij direct gepakt. Ik kreeg daar direct koude rillingen van en ik werd daar helemaal stil van. Dus ik zou zeggen, van dat is eigenlijk een lied aan alle zorgende mama's die blijven geloven in hun kinderen, wat dat ze ook uitsteken of wat dat ze ook mispeuteren. Dat is echt de moederliefde ten top, hè? De moederzorg ten top.
0: Ja, maar dat is ook zo. En ik merk dat bij mezelf ook heel hard. Hè? Ik heb dat al gehad bijvoorbeeld als mijn kinderen vragen van... Ja, hè, als die iets gedaan hebben dat niet mag en ik ben dan boos geweest. Van, zien ze mij nog graag? Ja, uiteraard. Ja, maar je bent toch juist boos geweest of ik heb toch juist iets stout gedaan. Dat ik zeg, van, mij heeft er toch niks mee te maken. Zeg, maakt niet uit wat dat je doet. Hè? Ik bedoel, je hoeft niet juist of fout of weet ik veel wat... Je ziet je kinderen gewoon graag. Punt.
1: Maar ik wil daar nog één ding over zeggen. Mm-hmm. Ik ben naar een lezing geweest. Dat was een samenlezing van Lieve Blankaert, de fotografe.
0: Mm-hmm.
1: En een psycholoog die werkt in Tilt. Veel met alcoholverslaving bezig is.
0: Mm-hmm.
1: En Lieve Blankaert heeft toen duo-foto's gemaakt... van moeder en kinderen... waarvan dat de kinderen eigenlijk... of de moeder verslaafd was... Om in beeld te brengen hoe groot dat die liefde ook is.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn allemaal zwart-wit opnames, als ik me niet vergis. Maar dat, als je daar naar kijkt, dan heb je daar geen woorden meer voor nodig. Hè. Die beelden spreken enorm.
0: Ja, dat is inderdaad, dat is vaak zo. Maar ja, net als beelden spreekt muziek ook. Dus we gaan dat nummer even opzetten naar Mama, This One's For You. Van Beth Hart. Ook wel een mooie naam natuurlijk.
1: Ja.
0: Allee, ik krijg mijn beeldje niet juist.
1: Oei.
0: Voilà.
1: Yes.

0: Voilà, daar hebben jullie ook nog meegekregen. Een heel mooi nummer, Le Jardin de l'Arme van Zaas featuring Til Lindemann. Ja, Zaas ken ik. Ik ben daar zelf ook wel fan van. Allee, ik moet zeggen, ik ken daar niet superveel nummers van. Ik ben vooral zot van Je Veux. Ja. Maar deze nummer kende ik niet, maar ik vind het wel een heel mooi nummer. En
1: het is iets speciaals, hè? Want,
0: het is inderdaad iets speciaals.
1: Dine Tillman is de frontzanger van Rammstein, hè?
0: Ah, serieus?
1: Maar ja, serieus. Dat is dus de zanger van Rammstein. Die gecontesteerd figuur. Die dus ja, verschrikkelijk schreeuwde op dat podium en verschrikkelijke geluiden maakte op dat podium en verschrikkelijk harde muziek maakt.
0: Oh my god,
1: en toen
0: dat
1: ik dat
0: door.
1: Zag, had ik zoiets van, dat kan niet. Dat kan niet kloppen.
0: Dat
1: gewoon.
0: Heb ik nu ook.
1: Ja, dat maar het is dus, hè.
0: Oh my god.
1: En ik moet zeggen, dat is ook een van mijn passies. Ik hoor graag muziek van dat ding in, dat je op voorhand zegt zo van, dat kan niet goed komen. Hey, ik had onder andere een stuk van Jan Gabarek, de saxofonist. Ik heb dat van de weekend laten luisteren naar iemand die ook muzikaal een liefhebber was. Mm-hmm. En die zei ook van, ja nee, dat kan niet. Gregoriaans en saxofoon, dat kan niet als combinatie. En ik heb hem dat toen laten horen. En dat, in het begin was dat zo bij mij zo van, ja, Gregoriaans, allee, dat is middeleeuws, hè.
0: Ja, ja.
1: Dat is christelijke, katholieke muziek van in de jaren stilletjes, die patertjes in die gang staan en die Gregoriaanse liederen. En dan een saxofoon, ja, een saxofoon is eigenlijk een zeer jong instrument, hè.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dan had ik zoiets van, hoe kan dat nu in hemelsnaam samengaan, tot als je dat effectief hoort?
0: Ja, ja. Ja, dat nummer stond oorspronkelijk ook in de lijst, ja. Hè, maar zoals we vaak merken tijdens de uitzending, moeten we een beetje zien, want ja, het is nu bijna 20:10, hè, 21:39, dus ondertussen zijn we al meer dan anderhalf uur verder. En ja, we hebben er nog een aantal nummers op staan, dus vandaar dat een aantal nummers ook uit de lijst zijn moeten gehaald worden. Ja, het is altijd een keuze maken tussen babbelen wij verder of zetten we muziek op. En het blijft natuurlijk een praatprogramma, dus ik heb al uit eerdere ervaring ondervonden dat mensen toch wel graag hebben dat we wat meer babbelen. Maar ik wou natuurlijk nog, want ik heb nog zelf een aantal nummers erop staan voor nog een beetje de link te leggen naar Good News For You van deze week. Mm-hmm. Maar wat ik ook nog wel wil vragen aan Bernard is, ja, je hebt nu vooral je levensloop verteld. Hè? Je hebt helemaal in het begin al gezegd van, ja, ik ben nu 63, ik ben nu begonnen met mijn eigen business, mm-hmm. hè, na al die jaren. En ik veronderstel ook na die ervaring hè, die dat je nu met ons gedeeld hebt. Is er iets of dat je zegt van, ja, ik wil nog graag een beetje de mensen zeggen van wat ik nu juist doe en waarvoor dat ze eventueel bij mij terecht kunnen of met mij kunnen samenwerken?
1: Ik heb momenteel mijn business traject afgerond. Dus mijn pitch ook gedaan. Dat is zo een voorstelling van je businessplan. Uh-huh. Met cijfertjes en maandjes en wat dat je wilt verdienen. En dat ging mij dus al totaal niet af. Ik weet wat ik wil doen en voor de rest interesseert het mij dus geen bal. Maar goed, dus die pitch is af. Dus ik veronderstel, ik denk van in de loop van oktober ten laatste mijn ondernemingsnummer en mijn BTW-nummer te hebben. Maar ik wil dus gewoon werken. Hè. Ik wil gewoon werken met mensen. En dat is mensen begeleiden op hun traject. Dus hetgeen dat ik doe is eigenlijk, gelijk op dat in mijn slogan staat, I walk with you.
0: Okay.
1: I walk next to you. Dus ik ga niet voorlopen, of ik ga niet achterlopen, of ik ga geen dingen aanwijzen. Ik loop gewoon mee. En ik vind dat belangrijk, dat mensen hun eigen keuze maken. Ik ga die ook niet beïnvloeden. Mm-hmm. Maar ik ga er wel zijn als het pad niet loopt, gelijk op dat het moet lopen. Dat ze tenminste iemand hebben waar dat ze kunnen aan reflecteren of wat is er fout gegaan en hoe kunnen we kijken naar eventueel een ander pad.
0: Ja, ja, ja, inderdaad.
1: Snap je? Maar dus dat is een beetje een probleem in de zorg. Veel mensen gaan er naar stappen naar de zorg in de verwachting dat daar een oplossing komt. Uh-huh. Dus dat andere mensen gaan zeggen van je moet dit of je moet dat of je moet zien en je moet laat doen. Dat werkt dus niet. Hè. Dat heeft nog nooit niet gewerkt.
0: Nee, dat is waar.
1: Dus wat ik wil doen in mijn business is gewoon trajecten aanbieden waarin dat ik een hele lange tijd of een tijd dat mensen zelf kiezen meeloop gewoon.
0: Ja.
1: En dat ik regelmatig contact opzoek met de cliënt van hey, hoe is dat gegaan, hoe is dat gelopen. Uh-huh. Allee, dergelijke trajecten zijn niet nieuw, hè? Want ik weet dat ze dat bij werkzoekenden doen. Hè?
0: Ja, ja, dat is waar.
1: Dat mensen eigenlijk meegaan naar het sollicitatiegesprek en eigenlijk feedback geven van, ja, daar heb je, kon je iets meer vertellen of daar moet je meer op letten. Dat soort dingen. Maar dat die meelopen in het traject en niet zo de deur buiten en gedaan.
0: Nee, inderdaad. Ik denk op zich wel een belangrijke. En wie weet, als je zo zegt van ja, I'll walk with you. Dus je loopt eigenlijk mee met iemand zijn traject. En misschien dat je dan al wandelend dat traject ook kunt beïnvloeden op een positieve manier.
1: Ja.
0: En een andere route creëren, meecreëren voor die persoon in kwestie.
1: Moet gewoon een palet van mogelijkheden aanbieden. Hè.
0: Ik ga dan ook eventjes refereren naar het Good News for You krantje, waar dat Bernard ook elke keer zijn column in heeft. En dus ook in de nieuwe editie kan je weer lezen wat hij daarin geschreven heeft. En vind je ook Bernard zijn contactgegevens terug. Dus je kan hem ook altijd het is eigenlijk Berenhard.
1: Ja.
0: Dus en je kan hem contacteren via, ik ga het even aflezen, daalmanb@tilnet.be. Ik weet niet, een telefoonnummer staat daar niet bij.
1: Nee, ik heb niet de neiging van onbekende nummers op te pakken, dus ik heb dat liever dat je mailtje stuurt met je contactadres.
0: Dat snap ik, dat is bij mij inderdaad ook het geval. En ik zie nu, we hebben ongeveer nog een dik kwartier. En ik moet natuurlijk nog wel een beetje tegen de luisteraar zeggen over wat er voor de rest nog in het krantje staat. Dus naar aanleiding van het laatste nummer dat ik hier net heb gedraaid, Le Jardin de Lerme, moest ik ook wel denken, Le Jardin, de tuin, de garden. Een van de dingetjes die je kan lezen in deze editie in de rubriek Good News from Around the World, is dat ze bijvoorbeeld in Taiwan en in Mexico heel toffe projecten hebben gedaan, namelijk door het ombouwen van voetbalstadions in grote tuinen. Dus in plaats van die te laten verloederen of af te breken, hebben ze daar eigenlijk ene grote moestuin met verschillende niveaus van gemaakt. Dat is tenminste het geval geweest in Taiwan. In Mexico is het in een voetbalstadion dat nog steeds open is. Daar hebben ze het eigenlijk onder het stadion gedaan, op de lege plaatsen. En daar staan zelfs dingen die dat ze bij de VIP-lounge ook in het eten gebruiken. Dus verse groentjes en kruiden. En dan bijvoorbeeld in Duitsland, in het Duitse Andernach, dat wordt ook wel de eetbare stad genoemd, hebben ze beslist van we gaan hier geen sierbomen planten of geen eikenbomen of weet ik veel wat. Maar eigenlijk heel die stad staat vol met eetbare planten en bomen. En mag je fruit plukken, groenten plukken en eender wat je nodig hebt. Iedereen dat er woont mag dat plukken. Iedereen die die stad bezoekt mag dat plukken. Het enige wat er staat is, er staan lichtjes bij. En die lichtjes staan op groen of rood. Want als iets nog niet rijp is, is dat ook best dat je dat nog niet plukt en nog niet eet. En dan wordt dat ook aangegeven. Dus dat vond ik ook wel een schone. En dat ga je dus ook gedetailleerder kunnen lezen in Good News for You. En het volgende nummer dat ik zelf heb gekozen is van Imagine Dragons, Believer. En de reden dat dat nummer in de lijst staat, is naar aanleiding van de release van Marcia haar boek Believe and Grow Rich. Dus de link naar Think and Grow Rich is natuurlijk redelijk duidelijk. Maar als je meer specifiek wilt weten waarover dat haar boek gaat, dan kan je dat natuurlijk nu teruglezen in het Good News for You krantje. En voor de mensen die dit jaar meegaan naar Ibiza, Marcia die woont ondertussen in Portugal. Zij is afkomstig uit Nederland, maar zij heeft 5 jaar op Ibiza gewoond. Zij woont ondertussen 2 jaar in Portugal. En zij komt mee naar Ibiza samen met ons. En zij gaat daar de boekrelease doen. Na Ibiza zullen jullie daar ook nog wel wat meer over kunnen lezen. Er loopt trouwens ook een wedstrijd dat jullie dat boek kunnen winnen. Dus, maar daarvoor moeten jullie ook wel eventjes op Instagram kijken. Zowel van Real Audio Wizards Original als van Marcia. En achter dat andere nummer, achter Believer, sorry, dat andere nummer, dat zegt voor jullie natuurlijk niks. Na Believer, ik had hier nog een nummertje opstaan, maar dat ga ik er tussenuit moeten laten bij gebrek aan tijd. Namelijk Rock'n'Roll High School. En dat heeft eigenlijk puur te maken met school is er begonnen. Kunnen we niet omheen. Hè? We hebben er straks al een nummer gehoord. Another Brick in the Wall. We don't need no education. We don't need no thought control. Ja, inderdaad. We hebben geen thought control nodig. Maar leren doen we allemaal. Allemaal op onze eigen manier. En zo hebben ze natuurlijk ook hun manieren. Zowel bij de virtuele school als bij Manna's. En daar kan je natuurlijk ook weer in dit krantje over lezen. En wat ook heel mooi is, is het verhaal van Caden. Caden is een hoogbegaafde jongen van 11 uit Nederland. Die dus ook niet naar een gewone school gaat. Die gaat eigenlijk niet naar school. Omdat er in Holland, in Nederland, is er niet zoiets als thuisonderwijs dat herkend is. Maar ze vinden ook geen school waar hij in past. Maar hij leert letterlijk van de natuur. Ik ben met hem mee het bos ingetrokken. En wat die jongen weet over planten, over eender wat je tegenkomt, dat is overweldigend. Die kent elke encyclopedie. Mm-hmm. Van buiten dat hem al ooit gelezen heeft. Dus in elk geval, ik ga alvast voor jullie Believer opzetten. En gevolgd door Miracle van Ellie Goulding. En in samenwerking met Calvin Harris. En dan zal ik daarna nog eventjes vertellen waarom ik Miracle in de lijst heb staan. Maar ik zou zeggen, geniet eerst van Believer, gevolgd door Miracle.

0: Voilà, dat was Believer, gevolgd door Miracle. En nog een klein woordje uitleg bij die Miracle. Voordat we het laatste nummer gaan opzetten. Allee, de laatste twee, maar het laatste gaat er weer niet meer veel van horen waarschijnlijk. Maar in elk geval, waarom heb ik Miracle nog eventjes in de lijst gezet? Namelijk naar aanleiding van volgende week. Volgende week zaterdag is er geen uitzending. Geen live uitzending in elk geval. Er zal sowieso muziek zijn tussen 8 en 10, maar niet mijn muziek. En de reden is, ik sta dan op het eventje van Katrien van Miracle, vandaar Miracle. En namelijk End of Summer. Dus er is nog altijd plek. Hè? Dus End of Summer is een event die dan een dagbeleving biedt van 10 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds in Koningshoit in Lier. En daar kan je eigenlijk 7 workshops, 7 verschillende belevingsmomenten meemaken, verspreid over de dag. En die zijn allemaal een half uur. En in de half uur ertussen, dus telkens een half uurtje tussen, kan je eigenlijk ook gewoon tussen de verschillende standhouders rondlopen en contact maken en een abonnementje afsluiten op Good News For You. Want uiteraard zijn wij daar ook weer aanwezig. Amai, dat was precies een moeilijke. In elk geval, er is nog een ander evenementje waar we mee bezig zijn, een voorbereiding. Dus ik wil daar ook nog eventjes een kort woordje over zeggen. Dat is namelijk Ra Your Boat. En dat gaat door op 24 oktober. Dat kan je ook over lezen in het krantje en Good News For You. En dat heeft te maken met een event dat we doen. Event. Het is geen groot event. We gaan gewoon met 2 boten een boottochtje doen door Gent. En dat is gekoppeld aan een lunch op de boot. En misschien nog wel wat extra randanimatie, letterlijk aan de rand op de oever, vooraf of nadien. Daar gaan jullie nog meer over horen. De volgende uitzending bijvoorbeeld, of in het volgende krantje van Good News For You. Anyways, je kunt je daarvoor inschrijven. De plaatsen zijn beperkt, want we hebben maar 2 bootjes. Dus heel veel volk kan daar niet op. Er kan ongeveer een 16-tal mensen mee, buiten de mensen die dat er al op de boot zitten. Waaronder ik zelf uiteraard en Bernard ook. Dus, en dat ben ik ook. En jullie kunnen jullie er wel voor inschrijven. De informatie kunnen jullie via bij mij bekomen of via terugvinden met het krantje. Ik ga het event ook nog wel online maken. Online zetten of aanmaken op social media, op Facebook en Instagram. Maar in elk geval, je kunt met ons meevaren, meelunchen, mee verbinden op het water. En als je deze in de maand september, voor 24 september, want een tocht is 24 oktober, iemand, vriend of vriendin, abonnee maakt op Good News For You, maak je ook kans op jouw gratis plekje op de boot. Dus je moet zeker het krantje eens lezen of gewoon contacteren hoe dat je dat kan doen. In elk geval, naar aanleiding van dit event heb ik als volgende nummer, en het zal het laatste nummer worden, I Follow Rivers van Triggerfinger gekozen. Maar ik zie hier net binnen 2 minuutjes, zijn we 10 uur, is het alweer voorbij. Dus ik ga afscheid nemen van Bernard. Merci voor langs te komen. En van jullie luisteraars, jullie kunnen nog genieten van 2 minuutjes muziek. En wij horen of zien, of jullie zien en horen mij, binnen 2 weekjes terug op 19 september, want dan ben ik hier weer. En willen jullie mij volgende week zien, dan zal het op End of Summer zijn in Koningshoit. Maar daarvoor moet je vooraf inschrijven. Dus heb je daar meer info nodig, dan stuur je ook maar een WhatsAppje naar 0471-789148. Of je zoekt gewoon op Miracle op Instagram. Of je contacteert Crazy Tattoo Dreadhead of Real Audio Wizards official ook via Instagram. Dat is altijd de makkelijkst bereikbare weg.
1: Hartelijk dank dat ik hier mocht zijn. Hè.
0: Heel hard bedankt om te komen. Dus voilà, ik ga jullie nog 1 minuutje laten genieten. En dan is het helaas tijd voor het nieuws.

0: de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurt de berg op sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
1: Dit was het BNL Nieuws.

Margerie. Hey.

when something so near and dear to life explodes.

0: goeienacht. BNL Nieuws.
1: Op een dorpsfeest in Brecht in de Noorderkempen zijn drie jonge kinderen gewond geraakt toen een zware banner van het podium viel, mogelijk door een plotse windstoot. Het gevaarte raakte drie minderjarige meisjes die bezig waren met een gymnastiekoptreden. Het kind van zeven dat de banner op haar hoofdje kreeg, is er het ergst aan toe. Een kind van zeven raakte zwaar gewond aan het been, een derde kind van acht lichtgewond. De organisatoren van het feest hadden de banner zelf opgehangen. Het is onduidelijk wat er precies is misgelopen. In het oosten van Duitsland zijn alweer twee nieuwe sabotagepogingen gemeld in de buurt van elektriciteitsstations. Deze keer zijn 12 zelfgemaakte explosieven gevonden bij dergelijke stations, wellicht bedoeld om kortsluitingen te veroorzaken. Ontmijners hebben de tuigen onschadelijk gemaakt. Sinds dinsdag waren er al diverse gelijkaardige pogingen tot sabotage. Voor enkele van die feiten verdenkt de Duitse politie een extremist uit het milieu van de radicale klimaatactivisten. Ook buitenlandse inmenging bij de acties is niet uitgesloten. De Amerikaanse staat Hawaii bereidt zich voor op de komst van orkaan Lowell. Die zou zondag en maandag langs het westen van de eilandengroep razen. De gouverneur van de staat heeft al de noodtoestand afgekondigd. Vorige maand nog veroorzaakte een orkaan op Hawaii plotse overstromingen en grote ravage. Deze orkaan had enkele dagen geleden al het hoogste niveau op de meetschaal. In de Ronde van Spanje is etappe 14 een zware bergrit gewonnen door de Duitser Marco Brenner. Hij spurte bergop sneller dan de Colombiaan Santiago Buitrago. In de slotklim verloren Roglic en Carapaz nog wat extra tijd op de Spanjaard Enric Mas. Die zit nu dus nog wat steviger in de rode leiderstrui. En in de Tour of Britain is de nieuwe leider een landgenoot. Tim Wellens verloor de spurt om de zege van de Nederlander Kees Bol, maar komt wel aan kop in de stand net voor de slotrit. Tijdens de nacht rustig en vrij helder weer bij minima rond 12 graden. De zondag is dan droog en zonnig en dan halen we tot 25 graden. Maandag mikt het kwik zelfs nog enkele graden hoger.
0: Dit was het BNL Nieuws.